0: Hallo.
1: Dag Lien, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen Vincent.
1: Hallo.
0: Een gelukkige verjaardag.
1: Oh, dankjewel Lien, dankjewel. Ja, het is vandaag, hè.
0: Oh. Ja, inderdaad, weer een jaartje ouder.
1: Oh, 39, Lien. Oh man, toch. Ja, maar hoe oud ben jij?
0: Ik ben er nog verre van. Ik ben er nu 25.
1: 25, ja. Weet je wat? Op mijn 25ste, toen dacht ik nog... Oh, 39, dat is veraf. Oh, mooi. Waarom ben je al zo vroeg wakker, Lien?
0: Ik werk eigenlijk als huisvrouw

0: bij een gezin, iedere dag van de week. En ik poets ook de winkel van hen.
1: Ah, dus ze hebben een winkel en die winkel die is ook in de buurt van hun huis? Of aan hun huis?
0: Ja, dat is in Harelbeke.
1: Oké. En dus dat is dan een hele dag werk? Of hoe laat ben je klaar vandaag?
0: In de voormiddag doe ik eigenlijk de winkel. Dat is eigenlijk van 5 tot 9. En dan ga ik rechtstreeks door naar de privéwoning.
1: Oh ja, oké, goed. En leuke mensen?
0: Superleuke mensen, heel aangenaam.
1: Hoe lang doe je het al?
0: Nu doe ik het 2 jaar.
1: Oké, fantastisch. Maar moet dat huis dan elke dag gekuist worden? Elke dag opnieuw?
0: Oh, niet per se elke dag, maar het is natuurlijk een heel groot huis.
1: Oh ja.
0: En ik doe daar een beetje... Want eigenlijk een beetje gelijk Martien van de Verhulstjes en zo.
1: Ah ja, oké. Maar je kookt ook en zo dan?
0: Een beetje van alles. Boodschapjes doen, een beetje in de keuken, een beetje poetsen, de wasstreek, van alles.
1: Oh, het is echt de huisvrouw van hele rijke mensen dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Dat is wel tof. En krijg je dan af en toe cadeautjes?
0: Soms een keer, ja. Dan krijg ik kort wel verwend alles.
1: Oké, ja, goed. Tof, leuk. Allee, nee. Maar heel dikke merci om een bericht te sturen en om nu even aan de lijn te komen om mij een gelukkige verjaardag te wensen. Dat doet mij heel erg veel plezier.
0: Dat is heel erg graag gedaan.
1: En dan wens ik je nog een heel fijne ochtend. En goed poetsen en boodschappen doen en koken en zo hè, bij de rijke familie.
0: Dat zal ik sowieso doen.
1: Okay. Salut, dag Lien. Dag hè.
0: Salut.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vandaag wil ik het met je hebben over ouder worden. Want vandaag word ik een jaar ouder. Maar het is te zeggen, een dag ouder dan gisteren. Maar tegenover een jaar geleden wel een jaar. En tegenover 39 jaar geleden ben ik vandaag dan 39 jaar ouder. Ja, 39 word ik vandaag. Heel concreet, om 4 uur deze namiddag. Want ik ben geboren om 4 uur in de namiddag, dus dat is over exact 12 uur. En ik moet zeggen, ik heb er weinig problemen mee. Ja, het alternatief is doodgaan, hè. En dat zie ik ook niet echt zitten. Dus ik heb vroeger wel altijd gezegd... Toen ik 25 was, net zoals Lien van daarnet, die is 25. Dus toen ik 25 was, toen heb ik altijd gezegd... Ik ga de 40 niet halen, denk ik. Maar nu zou dat betekenen dat ik nog minder dan een jaar te leven heb. Dat is mij toch nog net iets te kort. Dus ik ga wel mijn best doen om in leven te blijven. Goed, beste vrienden, wie is er wakker? Ja, ik weet dat er al heel veel mensen wakker zijn, want ik heb al heel veel berichten gekregen. Dankjewel ervoor. Maar ik ga het toch nog even zeggen voor de volledigheid. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Sabrina Carpenter en Taste. Ik heb net een bericht gekregen van Annemie uit Aalst. En Annemie zegt, ik ben naar jou onderweg. Oké, ja, je bent welkom, hè. Stuur maar een berichtje als je er bent, dan kom ik de deur open doen. Zometeen nummer 114 van de Foute 128. En nu

0: Vrienden van de vroege ochtend.
1: En we zijn weer met heel veel, hoor. Dankjewel voor alle berichten. Doet mij heel erg veel plezier. Ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen voor mijn verjaardag, denk ik. Peter uit Zwevegem zegt: goedemorgen, Vinnie en vroege vrienden. Nog 500 kilometer vanuit Frankrijk naar België en het is weer weekend. En natuurlijk niet vergeten, hele dikke proficiat, amigo. Dankjewel, Peter. Victor zegt: goedemorgen. Sarah, gefeliciteerd met je verjaardag. En Davy, gefeliciteerd met je vrouw, haar verjaardag. Er zijn natuurlijk nog andere mensen jarig vandaag. Kelly uit Ieper bijvoorbeeld, die zegt: goedemorgen, terug op de baan met de vrachtwagen. Ik ben ook jarig vandaag en ik wil nu al dikke merci zeggen, want ik kreeg ook al heel veel leuke berichtjes. Gelukkige verjaardag, Vinnie. En jij ook een gelukkige verjaardag, Kelly. 36 vandaag. Want dat is toch ook al een mooie leeftijd, hè, Kelly? Goed bezig, hè? De Jordi uit Lendeleden zegt: gelukkige verjaardag, Vincent. Mijn vriendin is vandaag 24 jaar. Ook proficiat voor je vriendinnen, Jordi. Jurgen uit de Klingen zegt: goedemorgen, Vincent. En vooral een gelukkige 39ste verjaardag. Wel, dankjewel, Jurgen. Ook nog een berichtje van Giselle uit Dendermonde.
2: Happy birthday, Vincent.
1: Oh, dankjewel.
2: En goedemorgen aan de vroege ochtendvrienden.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Vrijdag. Eindelijk weekend straks. Bye bye.

0: 128. Maar dan heel
1: vaak. Ja, ik heb het vaak over dat er een grote variatie is in de wereld van de foute hits. En heel veel foute hits zijn ook absoluut tijdloos en bestaan al heel erg lang. De foute hit op nummer 114 komt uit 1975.
0: Nummer 114.
1: Ah, dat is lang geleden, hè. Dat is 51 jaar geleden al. Oh. Maar je zingt het nog altijd mee, hè.

foute 128, maar dan heel traag. Op nummer 114. Heb je ooit al een verrassingsfeestje gekregen? Dat je zo ergens binnenkwam en dat de lichten uit waren en dat die plots aangingen en dat al je vrienden dan tevoorschijn sprongen zo van surprise! Ja, vandaag wil ik het hebben over verrassingsfeesten.

ik zou het ook wel eens willen zijn. Een klein vogeltje. Ja, zo in de lucht. Iedereen een beetje overschouwen, ja. Misschien omdat ik jarig ben, moest ik eraan denken. Een verrassingsfeestje. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, denk ik. Ah, jawel. Jaren geleden, misschien al meer dan 10 jaar geleden, heeft Dorothee voor mij een verrassingsfeestje geregeld op mijn verjaardag. Toen kwamen plots al mijn vrienden langs. Dus eerst komen er twee mensen langs en dan denk ik, hey, tof dat jullie langskomen. En dan waren er nog eens twee, dit is nu toch wel een beetje toevallig. En dan nog eens twee en dan, toen dacht ik, maar dit is een feestje. Het was een heel fijne avond. Dorothee had ook gekookt toen, voor iedereen was heel fijn. Maar ik wil graag weten, heb jij ooit al een verrassingsfeestje gekregen? Ik ben ooit op een verrassingsfeest geweest, niet van mezelf, maar van, ik denk, de vader van Dorothee. En Sergio is daar toen komen optreden. Oh yeah! Was toen heel cool. Heb jij ooit al een verrassingsfeest gekregen? Mag je nu laten weten in de Q-app. Heb je ooit al een verrassingsfeest gekregen? Nu in de Q-app.

0: Taylor Swift en het is 5:02. Hey Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Heb jij ooit al een verrassingsfeest gekregen, Carmen?
1: Nee.
0: Nee, oh, triestig.
1: Ik heb er wel al heel veel georganiseerd voor anderen.
0: Aha, zoals? Maar, is dat dan met thema's?
1: Nee, niet echt. Maar wel like, dat je het voorbeeld gaf een ander thema's te komen, nog mensen, ja.
0: Leuk, hè?
1: Op die manier.
0: Maar dit is een beetje een vraag naar al je vrienden. Ik heb al wel eens een verrassingsfeest gegeven. Geef er nu ook eens een aan mij, hè?
1: Ja, wel. Dank jullie. Ja, dan komt dat wel eens voor mij, maar nee.
0: Nog niet gebeurd. Oké, bij deze is de vraag de wereld ingestuurd. Dank je wel, Carmen.
1: Dat vind je. Doei.
0: Dan gaan we nog naar Heloïse uit Ypres. Dag Heloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Heloïse, heb jij ooit al eens een verrassingsfeest gekregen?
2: Is dan vooral ook welke verjaardag.
0: Oh, dankjewel.
2: ik heb dat gekregen van mijn ouders toen ik 18 werd.
0: Ah, ik ook. Maar ik was helemaal vergeten. Oh, ik dacht dat ik nog nooit een verrassingsfeest had gekregen, maar nu heb ik er al 2 gekregen. Ja, toen ik 18 werd. Hoe was dat bij jou?
2: Ik was niet echt een uithaander toen, dus mijn ouders hadden eigenlijk een ontbijt geregeld. Dus ze hadden een zaaltje gehuurd en ze hadden eigenlijk ontbijt voor de hele familie zaten. Daar en dan nog enkele van mijn beste vriendinnen. En ze hadden mij tot dat zaaltje gelokt. Ik weet niet meer wat ze moest. En toen verrassing.
0: Het is een beetje gelijkaardig bij mij verlopen. Maar ik had toen, toen ik 18 werd, ongeveer toen mijn eerste lief. En mijn ouders hadden een ontbijt geregeld bij hen thuis. Dus ik mocht niet thuis zijn. Allee, dus ik moest eigenlijk bij mijn eerste lief voor de eerste keer blijven slapen. Ja, dus ik ben eerst bij mijn lief mogen blijven slapen. En dan zijn we samen met de fiets naar mijn huis gereden. En daar stonden dan al mijn vrienden en allemaal familie voor een ontbijt. Was heel fijn. Oh ja.
2: Oh, zo leuk. Ja. Je heeft ervaring en dan bij je vriendin te slapen en dan je feestje. Ja, een mooie herinnering.
0: Absoluut. Dankjewel, Heloïse. Fijne vrijdag.
2: Fijne vrijdag. Niet van je verjaardag.

0: Ja, ik voel me ook zo goed, hè. Want dankjewel voor alle lieve berichten. Doet me heel erg veel plezier. Dankjewel voor alle verjaardagswensen. We hebben het over verrassingsfeesten. Heb je er ooit al één gekregen? Christ uit Gerardsbergen zegt: ooit is voor Sylvia haar verjaardag. Heb alles geregeld zonder dat ze er iets van wist. Anja uit Tongerenborg-Loon zegt: nee, geen verrassingsfeest gelukkig, want ik sta niet graag in de belangstelling. Ik blijf liever op de achtergrond. En Bram uit Isigem zegt: ik heb zelf nooit een verrassingsfeest gekregen. Maar we hebben er ooit zelf eens eentje georganiseerd in 18e eeuwse kleding. Dirk uit Brakel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Dirk, jij bent nog altijd onder de indruk van een verrassingsfeest dat je ooit hebt gekregen 19 jaar geleden.
1: Ja, inderdaad. Ik werd toen 40 jaar.
0: Ja.
1: Ik was een hele dag op de baan met mijn dochter en een vriend om fotoshoots te nemen.
0: Ja.
1: Voor de plechtige communie.
0: Oh.
1: En s'avonds kwamen we thuis, gingen wij zogezegd thuis een Chineesje eten.
0: Ja.
1: Maar er kwam nog een vriend langs. Ik was toenmalig voorzitter van het ouderencomité en die had glazen en borden nodig uit de zaal in de school. Dus ik met hem naar daar. Komen daartoe op de koer, pikken donker. Ga naar de rechter, ik doe de deur open. En dan is er plots, zeg ik van, ja, er is precies een feestje geweest vandaag, want ik ruik eten en dan doe ik de deur van de rechter open, springt plots een licht aan en staat er zo'n 120 man in die zaal.
0: Wow.
1: Ik lag bijna achterwaarts terug buiten.
0: Wauw. En dat was dus toen je 40 werd. Nu, bij mij is dat volgend jaar, hè. Ik word dus vandaag 39 en volgend jaar word ik 40. En dat is dan op een zaterdag. Dus het perfecte moment, de perfecte dag om een verrassingsfeest te organiseren. Allee, goed.
1: Ja, dat was inderdaad bij mij ook op een zaterdag.
0: Ah, kijk. Inderdaad. Ja, voilà. Dus dat komt allemaal goed uit. Maar hierbij wil ik niks zeggen natuurlijk. Maar dankjewel voor je verhalen. Dirk?
1: Heel graag gedaan, Vincent. En een fijne verjaardag.
0: Merci, man. Dag, hè.
1: Ja, dag.

een heel erg goedemorgen. Het is vrijdag 18 september 2026. Nieuwe single van Miley hoorde je daarnet van Miley Cyrus. En vandaag verschijnt haar nieuwe album. En het heeft dezelfde naam als die single Bass Persuades. Straks bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow Olga Leijers en haar man Giancarlo. Die hebben een kookboek gemaakt met Italiaanse gerechten. Perfect voor dit weekend, denk ik, om eens een keer uit te proberen. En Dorothee bijvoorbeeld, die maakt heel graag pasta. Eergisteren nog hebben we pasta gegeten. Ik denk dat het tagliatelle was. Met tomaat en spekjes. Oh, dat was lekker. Olga Leijers en haar man komen langs om 8 uur. Deze namiddag bij Vincent Live ook bezoek. Ingeborg komt langs. Want die is nu kotmadam geworden natuurlijk op VTM. En daar komt ze alles over vertellen. En ik zal je zeggen, als er iemand is waarmee je graag het weekend wil starten, dan is het wel Ingeborg. Volgens mij wordt dat echt heel plezant. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen...

0: Justin Bieber en Sorry in de vroege ochtend van Q-Music. Het is een, ja, voor mij dan persoonlijk een bijzondere dag vandaag, want het is mijn 39ste verjaardag. En dankjewel voor alle berichten die binnenkomen al sinds mijn programma is begonnen om 4 uur deze morgen. Maar ik zag dat er al berichten zijn binnengekomen om 2:30 vannacht. Dus dankjewel, doet mij heel erg veel plezier. En ik heb vanmorgen ook een bericht gekregen, denk een klein uurtje geleden, van Annemie. Die stuurde een berichtje. Ik ben onderweg naar jou, Vincent. En ja, dus hier is ze. Dag Annemie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent. Happy birthday.
0: Ja, dankjewel. Ben heel blij dat je langskomt. Dan ben ik hier minder alleen. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik alleen ben, want er zijn altijd heel veel mensen die berichten sturen om te zeggen dat ze aan het luisteren zijn. Maar Annemie, jij bent... Dit is echt wel heel erg zot en ik ben heel erg dankbaar. Jij bent opgestaan, speciaal, om naar hier te komen.
1: Dat klopt.
0: Oh. Ja, dank u. Wat zit er in de rugzak die je bij hebt?
1: Dat is een verrassing.
0: Je hebt toch geen zotte kosten gemaakt?

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Collega Karel Latré legt uit.
2: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
1: Verkijn zelf wil niet reageren, er loopt een onderzoek. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden na een reeks huiszoekingen in de LGBTQI+ gemeenschap. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van zogenaamde obscene inhoud. De Turkse overheid voert al een tijdje een operatie uit om de waarde van het traditionele gezin te beschermen. En in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Zonnig met af en toe wat stapelwolken, maximaal rond 20 graden vandaag. Morgen begint met zon, na de middag soms regen en opnieuw tot 20 graden. En zondag droger met zonnige periode en dan halen we tot 21 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Dankjewel voor alle verjaardagswensen. Doet me heel veel plezier. Goedemorgen. Hey jongens.

0: denkt.
1: Kan je de teksten, Annemie?
2: Een beetje.
1: Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Oké. Ik heb vanmorgen een berichtje gekregen van Annemie uit Aalst. Annemie stuurde: Vincent, ik ben onderweg naar jou. Ja, dan hou ik mijn hart al vast. Annemie, waarom ben je hier?
2: Ja, ik... Ik kom voor jouw verjaardag.
1: Ah, oké, okay, dank u wel. Ja, je hebt daarnet al een gelukkige verjaardag gezegd. Maar je hebt ook van alles bij. Dus ik hoop dat je niet te veel kosten gemaakt hebt.
2: Nee, helemaal niet.
1: Maar je hebt echt veel bij, wat zie ik daar allemaal?
2: Nee.
1: Een rugzak, een gouden tasje, een fanny pack.
2: Ja, dat is mijn Tomorrowland zakje.
1: Oké, goed. Wat heb je meegenomen, vertel het mij, Annemie. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Wel, ik ga het jou laten ontdekken. Dit is het eerste. Het
1: ziet eruit als een fles wijn. Het zit in een zakje, maar het is zo'n lange zak waar flessen champagne normaal gezien in zitten. Het is een mojito mocktail, want je weet natuurlijk dat ik geen alcohol drink.
2: Dat klopt.
1: Dank u wel. Oh, dat is heel tof. Daar ga ik dit weekend van drinken.
2: Ja, kan je samen met Dorothee kraken, hè?
1: Ja, ga ik doen. En nog iets dat eruit ziet als een fles wijn.
2: Maar dat is geen fles wijn, dat zeg ik al eerst.
1: Oké. Okay.
2: Het is iets heel speciaals dat ik laten maken heb.
1: Wat?
2: Ja.
1: Het ziet er opnieuw uit als een zak waar een fles wijn in zit of een fles champagne.
2: Ja, ik vond geen ander doosje.
1: Ah, ja.
2: Dus het is wel heel goed ingepakt.
1: Je hebt
2: dus wees voorzichtig. Je moet wel voorzichtig zijn.
1: Oké. Okay. Oh ja, het is ingewikkeld in keukenrol. En dan nog vastgetaped met plakband. Dit duurt wel even. Vertel even een verhaal, Annemie, ondertussen.
2: Nee, het is een hele goede vriend van bij ons in Aalst die het voor jou heeft gemaakt. Ik heb dat toen gevraagd. En ik wou iets heel specifieks hebben.
1: Oh, wauw! Het is een soort van... het is een beeltje?
2: Ja.
1: Van een totempaal?
2: Het is een scepter. Dus zoals ze elke keer in Aalst geven bij de Prins Carnaval.
1: Oh ja! En dus op het hoofd van de scepter staat een microfoon, een radiomicrofoon.
2: Ja.
1: En dan staat er ook nog op de voet Vincent van Geel Q Music. En met het logo van Q erbij. Het is prachtig, Annemie. Annemie, ik ga jullie een kus geven. Echt, dank u wel. Amai, maar... Oh, dat is zo fantastisch dat je dat hebt laten maken. Oh.
2: En dit kaartje, dat was er ook niet. Dat moest ik eigenlijk al afgegeven hebben, maar ja. Vergeetachtig, hè. Het is nog vroeg.
1: Ik zal het kaartje zo meteen lezen, Annemie. Is het goed?
2: Ja, hoor.
1: Dank u wel, hè.

0: hebben het al de hele week over de jingles die ik heb. Bijvoorbeeld deze.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij uw geweldige danspasjes.
0: En ook deze.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vincent's moeder die hem gebaard en opgevoed heeft.
0: Ja, bijvoorbeeld. En Wouter uit Brugge, die had maandag of dinsdag het idee om ook zelf van die zinnetjes te bedenken. Vind ik een goed idee. Dus u mag altijd iets inspreken in de Q-app. Bram uit Isegem heeft dat gedaan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door je wekker, die er heeft voor gezorgd dat je op tijd wakker bent.
0: Voilà, kijk, of deze had er nog een tweede gestuurd ook.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door West-Vlaamse lusteraars, die alle dag op de tundernesten voor te lusteren naar de Vinnie.
0: Ja, heb ik weinig van verstaan, maar goed idee, dankjewel. Dus je hebt een heel weekend om erover na te denken nu en om me dan jouw zinnetje door te sturen in de Q-app, dan kan ik het maandagochtend laten horen. Nu bij Q, Rain Down On Me.

0: over vijf met Rain Down on Me van Kane. Sandra uit Genk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Je hebt een vraag, Sandra.
1: Ik vroeg me af hoe dat het gisteren met de naaltjes is gegaan.
0: Ah, met de naaltjes. Ja, de acupunctuur, de Chinese acupunctuur. Heel goede vraag. En je bent niet de enige die het vraagt. Ik zal het zo meteen vertellen. Is het goed?
1: Oké, dat is prima.
0: Hey, merci, Sandra. Dag, hè.
1: Happy birthday, Vincent.
0: Dank u wel, Sandra. Fijne ochtend, dag, hè. Goed weekend.

heb al 5 jaar last van hielsporen aan mijn linkervoet. Dat betekent pijn aan de onderkant van mijn voet bij elke stap die ik zet. Dat is best vermoeiend. Soms doet het heel veel pijn, soms doet het wat minder pijn. Man. En de podoloog had mij een paar weken geleden gezegd dat hij gedaan had wat hij kon en dus verwees hij me door naar Chinese acupunctuur. En daar ben ik dus gisteren geweest. Was heel interessant. Ik moest op een bank gaan liggen. En dan staken er naalden in mijn voet en in mijn buik. Ik weet niet precies waarom, in mijn buik ook, maar ze staken ook naalden in een stuk of 7. Naalden in mijn buik, een stuk of 4, 5 in mijn voet. En dan stond er ook nog een warmtelamp op mijn buik, zodat mijn buik het warm kreeg. En zo moest ik dan 25 minuten liggen, in stilte. Het was heel bijzonder. Het was heel lang geleden al dat ik nog eens 25 minuten gewoon gelegen had zonder iets anders te doen. Maar het is wel goed gegaan. Ik ben dus alles behalve door het oog van de naald gekropen. Ik weet het. Goeie mop, ik weet het. Maar het heeft niks geholpen. Maar goed, dat had ik ook niet verwacht. Ik moet nog eens opnieuw gaan. Ik moet nog eens een datum prikken. Ja, dankjewel.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh.
4: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend.
5: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

18 september vandaag. En als je jarig bent vandaag, dan ga ik je vertellen zometeen met welke razend interessante en razend knappe man je samen jarig bent. Ja, maar nu ben je benieuwd.

0: Goedemorgen, het is vrijdag vandaag, 18 september, 6:30. Als je jarig bent vandaag, een dikke proficiat. Ik geef je 3 kussen op voorwaarde dat jij mij ook 3 kussen teruggeeft, want je bent samenjarig met moi, mezelf. Ik word 39 vandaag. Dat is nog niet oud, maar ook niet meer zo heel jong. Maar ik ben er echt oké mee. Jonger kan je niet worden, dus ouder worden is top. Heel veel millennials zitten nu al rechtop in hun bedje. Ze kunnen al uren niet meer slapen van de spanning. Want de Pussycat Dolls die maken vanavond hun grote comeback in de AFAS Dome in Antwerpen. Alle grote hits uit de Zero's passeren vanavond ongetwijfeld de revue. Zoals Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me. Zo dat, hè. En Badens Babe. Dat ene liedje ook nog. Ja. Vandaag is het ook strapdag. Dat betekent stappen en trappen. Strapdag. Een dag waarop je wordt aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school of naar het werk te gaan. En wordt het zonnig vandaag en in het weekend? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Zonnig met af en toe wat stapelwolken. Maxima rond 20 graden vandaag. Morgen begint met zon, na de middag soms regen en opnieuw tot 20 graden. En zondag droger met zonnige periode en dan halen we tot 21 graden.
2: Vincent van Geel.

Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week, want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht en het wordt een prachtig weekend met het WK tijdrijden bijvoorbeeld, dat gaat door in Canada. En zondag gaan we ook nog met z'n allen fietsen, want het is een autoloze zondag in heel veel Belgische steden. Brussel wordt zelfs de grootste autovrije zone in heel Europa.

0: Annemie, dankjewel voor het langskomen. Want Annemie is hier trouwens. Annemie uit Aalst. Dag Annemie, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Annemie,
1: Vincent.
0: Annemie is een luisteraar en die is vanmorgen naar hier. Oh, maar wacht even.
2: Ik wist eigenlijk niet dat ik ging

0: Ook het hele team van de ochtendshow van Maarten en Dorothee is hier. Ja.
1: Een stukje broodpudding met een kaarsje.
0: Oh, dat is lekker. 3, 2, 1. Tellen jullie af?
1: Ah,
0: ja,
1: moeten we
0: ja, dan blaas ik het uit.
1: Ja, blaas gewoon.
0: Dankjewel, Maarten en Dorothee en alle andere Delphine van het nieuws en zo. Oh, maar het is heel tof. Oh, mijn broodpudding. En broodpudding eet ik zo graag.
1: Ja, er was nog een stuk over.
0: Dankjewel allemaal. Dankjewel ook voor alle berichten, voor alle verjaardagswensen. Annemie, dankjewel voor het langskomen. Fijne ochtend, fijne dag.
2: Dat is heel graag gedaan, Veen.

Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers doet me denken aan gisteren. Ik ben gisteren acupunctuur gaan doen met van die naalden in mijn lijf. En de, ja, hoe heet dat, acupuncturist zei dat mijn buik het te koud heeft. Dat mijn buik moet verwarmen. En dat zou lukken met bijvoorbeeld erover te wrijven of warme thee te drinken of chilipepers. En daarom moet ik eraan denken bij de Red Hot Chili Peppers. Voilà, dat is iets wat ik jou wilde vertellen. Wat wil jij mij vertellen? Alle weekendplannen zijn welkom. Mag je nu sturen in de Q-app, want ik ga zo meteen een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen.

0: wordt een smakelijke ochtend bij Maarten en Dorothee. Ze krijgen bezoek van Olga Leijers. En die heeft samen met haar man Giancarlo een kookboek gemaakt met Italiaanse recepten. Je hoort ze vanaf 8 uur. Wij gaan nog even dit doen.
1: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Daar gaan we. Jurgen uit Mol zegt straks de Pussycat Dolls. Morgen vroeg schoonouders wegbrengen naar Charleroi en zondag uitrusten. Lidie uit Bree zegt goedemorgen. Wij zijn net vertrokken richting het zuiden. Jordi uit Heist op den Berg zegt wij gaan een weekendje naar recreatiedomein De Gavers in Gerardsbergen met onze vrienden. En we gaan onze dochter haar verjaardag vieren vandaag. Anne uit Lebbeke zegt bij ons in Wiezen is het oktoberfeestenparade. Ook een berichtje van Bart.
2: Yo Vini, een verjaardag van Slagerij Dries uit Roeselare, waar ze de beste droge worst maken.
0: Oh.
2: Eet je dat graag? Laat het weten, dat stuur naar welke rep.
0: Ik eet dat heel erg graag. Kenneth uit Houthuls zegt nu zondag vanaf 9 uur tuning meeting van Free Drivers Crew in de Industrielaan 103 te Menen. Deelnemers is €15, bezoekers gratis, iedereen welkom. Bo uit Schelle zegt vanavond naar de Pussycat Dolls in de Afwasdoom. Jurgen uit De Klingen zegt eindelijk weekend en vanavond teambuilding van mijn vrouwtje haar werk. Corrie uit Zuinkerken zegt plantjes verkopen voor Kom op tegen kanker. Ludovic uit Ieper zegt helemaal klaar om een dag te werken en daarna een weekendje mee te draaien op de bier- en hoppenfeesten. Santé! Ah, dankjewel voor alle berichten. Maak er een prachtige dag van en een prachtig weekend. Komt helemaal goed, hè? Ik ga een stuk broodpudding eten nu. Dank u, Maarten en Dorothee.

0: Dag.
1: Het is bijna je dag.
2: Kijk eens goed op de kalender, zie je zaterdag al staan.
1: Het is vrijdag.
0: Nog één keer, kom aan.
1: Het weekend komt eraan. Ja!
3: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
4: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
4: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
4: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
4: Yes.
3: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
5: Q Music.
6: Q sounds better with you. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
8: Wow.
7: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
8: wow.
7: Van Vibra.
9: Goedemorgen, nieuws van 6 uur krijg je van Delphi.
10: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Dat mag alleen nog onder strenge voorwaarden opdrachten aan ambtenaren geven. En dat komt door klachten over schepen Charlotte Verkijn, zegt collega Karel Attree.
11: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook, eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
10: Verkijn zelf wil niet reageren, er loopt een onderzoek. Er komen minder migranten en vluchtelingen Europa binnen. Het waren er tot nu toe zo'n 60.000 of bijna 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer wel. Dat waren er dit jaar al een kleine 2.300. En in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd daar 0-3. Het was een eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Geregeld zon vandaag en blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, ook 20 graden. En zondag meestal droog en 21 graden.
12: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
9: Alright.
3: Music. Maarten en Dorothee.
9: Goedemorgen. De vijfde dag van de week is eindelijk hier. We gaan hem vastpakken. Calvin Harris, blessings.

0: Cameron Whitcomb om wakker te worden, 6 over 6. Een hele goede morgen.
1: Het is vrijdag 18 september.
2: Op de voorpagina van het laatste nieuws, 1 op de 8 Belgen die zijn uitkering is verloren, vindt een job. De afbouw van de werkloosheidsuitkeringen is een van de hervormingen van de regering. Die begin dit jaar in werking traden in januari. Belgen zonder werk die kunnen nog maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. En elke maand vinden nu meer en meer ex-werklozen een job. Dat meldt de RVA. Natuurlijk, het is meer en meer, maar ja, 1 op de 8.
0: Ja, dat zijn 7 op 8 die gewoon geen geld gaan hebben.
2: Dat is eigenlijk niet zoveel, hè. Ja. Ja.
0: Mark van Bommel maakt vanmiddag zijn allereerste selectie bekend als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels voor de Nations League. 4 matchen in 15 dagen. De eerste wedstrijd is volgende week, dan speelt Italië tegen België. En je hebt dat gezien, dat hij al wel wat gesprekken heeft gevoerd, want de laatste dagen waren er heel wat Rode Duivels die zeiden, ah ja, by the way, ik stop. Maar dat is dan waarschijnlijk omdat die ja, met Van Bommel hebben gebabbeld. En dat Van Bommel heeft gezegd, ja, ik zie het niet meer. En dat zij dan zelf zeggen, ik stop. Allee, vermoed ik, hè.
2: Zou kunnen.
0: Zoals Witzel bijvoorbeeld. Maar ja, die is ook al wel lang meegegaan. Maar zelfs, ja, logisch. Maar waarschijnlijk kiest Van Bommel vooral spelers die er onder de vorige bondscoach Rudy Garcia ook
2: maar
0: al bij waren.
2: Inderdaad, maar zelfs, maar dan Thibaut Courtois, die heeft gezegd, ja, even niet. Dus ik ben dan toch nog benieuwd. Ga je toch zo nog een... Dat gaat nu niet de zotste selectie ooit zijn, denk ik, die je daar plots gaat maken. Maar krijgen we toch zo'n beetje inzicht in zijn aanpak of zijn tactiek?
0: En met het oog op de toekomst is het goed, denk ik, dat Senne-Lammers de Nations League gaat doen. Ik denk dat dat goed bezig bij Manchester United.
2: Ja, het is niet omdat hij zich heeft mispakt op het WK is 1 keertje.
0: Maar dat is het lot van een keeper.
2: Tuurlijk,
0: Als hij 1 foutje maakt, dan valt dat mega hard op. Ja. Senne-Lammers is een topkeeper.
2: Natuurlijk,
0: niemand over twijfelen.
2: Remco Evenepoel die staat waar hij moet staan. Hij is klaar om dubbel goud te pakken op het WK in Canada. Dit weekend de tijdrit, volgende week het WK op de weg. Volgende week sluiten daar ook onder andere Wout van Aert voor ons land en dan Mathieu van der Poel ook nog aan. Maar dit weekend is het dus voor de Belgen alle hoop op Remco. En Mathieu van der Poel die wordt ondertussen ook ambassadeur voor Adidas. Dat staat vanochtend in de krant. Hij zal vooral de vrije tijdskleding van het merk dragen. Dus een jogging bijvoorbeeld na de wedstrijd of na de training.
0: Voor als hij uit zijn Lamborghini stapt, die ook gesponsord is.
2: Voilà.
0: Snap het. Schoenentorfs boekt zijn beste jaar ooit. 10 miljoen euro winst. En dat in tijden van grote wereldwijde webwinkels die aan huis leveren. Dat is eigenlijk waanzinnig. Heel mooi voor een Belgisch bedrijf. Ze doen van die kleine extraatjes zoals koffie voor de klanten, een kinderhoek. Ja, dat is wel waar. Als je met jonge kinderen naar de Torfs gaat, die spelen daar echt.
2: Ja, bij de Torfs ben ik al even niet meer geweest, maar ik herinner mij als kind gingen wij regelmatig eens naar de E5-mode. Ja. En daar was een hele coole speelhoek, in mijn herinnering. Ja, waarschijnlijk stelde het niet zoveel voor. Daar was zo een soort van planeetachtig ding en daarin kon je games van Mario spelen.
0: Ah ja, voilà, kijk.
2: En ik had thuis geen PlayStation of zo.
0: Ja, natuurlijk.
2: En dus ik
0: Mario
2: denk dat
0: is wel
2: dat...
0: Nintendo, maar goed, ga verder.
2: Ik ken er niks van. Het zat Mario dus. Game. En ik denk dat dat wel een van de redenen was. Dat je als ouder denkt van, goh ja, dat is nog wel makkelijk.
0: Ja, ja.
2: Ik vond het zalig, hè. Ik heb nooit gedacht, nu moet ik wachten in de winkel. Ik dacht, E5-mode, let's go.
0: Ja, fantastisch, dat soort dingen. En ook wel tof, want die Wouter Torfs is toch een tijd geleden gestopt als baas. En die heeft dan zijn nicht baas laten worden. Het is dus binnen de familie gebleven. Die was daar marketingdirecteur. En toch ook voor haar, denk ik, een flinke pluim.
2: Ja,
0: dat het bedrijf zo goed blijft draaien. Wat is er beter dan eens goed de ziel uit je lijf te zingen op een vrijdag?

0: Alicia Keys in de ochtend, 14 over 6. Goedemorgen.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: Ja, of moeten we zeggen, buongiorno. Olga Leijers en haar mannen Giancarlo, die hebben deze week een Italiaans kookboek uitgebracht samen. En ze komen vanochtend op bezoek vanaf 8 uur. Ja, ik ben dan een beetje benieuwd, ontbijten die ook Italiaans? Is dat dan gewoon een cappuccino en een sigaret? Dat vraag ik mij af. Maar voor de zekerheid hebben wij ook een pistoletje met kaas voorzien.
0: Rond 7:40 horen wij het resultaat van de nieuwste opdracht die uit onze muziekbingo is gerold. Producer Willem gaat aan de slag met deze grote hit. Mamma mia, here I go again. Toevallig dinsdag nog gebracht door Jimmy uit Ronsen. Tijdens Elke Beller Wint.
3: Mamma mia, here I go again.
0: En krijgen wij nog een andere versie. Kleinkunst, dat is het genre. Ja, kleinkunst, dat is wel zoiets. Maar goed, die Mamma Mia in kleinkunstversie, dat is voor later vandaag. Benieuwd of Willem opnieuw wat hulp van iemand heeft ingeschakeld.
2: En over een uurtje dan spelen wij 4 op een rij. Jij kan 1000 euro winnen van B-Charge. Dat kan dus elke ochtend rond 7:20. Daarmee kan je shoppen bij grote winkels zoals bijvoorbeeld Zalando, Colruyt en Ikea.
0: Voilà.
2: Als je niet wint, dan krijg je sowieso onze Maarten en Dorothee kussensloop.
4: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
8: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
7: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
15: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
17: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel.
14: Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
17: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: 8 voor half 7. Goedemorgen.
1: Vanochtend in de krant, we krijgen volgende week een Indian Summer. Ja, een nazomer dus.
2: Heerlijk.
1: De details die krijgen we sowieso van onze weerman Frank over een dik uurtje. Gisteren was Sven de Leijer hier en die vroeg aan Frank, zeg, hoe is het met u?
3: Hoewel ik mij op dit moment voel, ik voel mij perfect. Zalig, ik kan iedere keer mijn droomjob doen, dus...
2: Voilà.
3: Ja, dan ben je gelukkig natuurlijk. Hè?
2: Dat is mooi, hè?
1: Allee, dat je iemand vraagt, hoe is het? En dan krijg je zo dat antwoord. Ja. Frank, met de droomjob om 7:30 bij ons in de show. En ja, hopelijk ben jij nu ook op weg, hè, naar je droomjob. En als het op dit moment niet zo is, hopelijk krijg je die dan op een dag te pakken.
2: Alles kan, hè. Alles kan veranderen. Ondertussen blijft het gedoe rond Ed Sheeran voortduren. Een pro-Palestijnse coalitie in Philadelphia heeft protest aangekondigd bij zijn concert komende zaterdag. Ja, mocht je het niet weten, het was een heel gesukkel. Ed Sheeran heeft Macklemore als voorprogramma geschrapt van zijn Amerikaanse tournee, omdat hij pro-Palestijns is en de zalen waar ze gingen spelen, ja, die wilden geen pro-Palestijnse gezangen in de zaal of geen, ja, zij noemen dat dan opruien. Het was gewoon, ja, Macklemore die heeft zoiets van, ik heb een podium, ik ga dit statement wel moeten maken. Het is, dat hoort bij wie ik ben.
1: Ja, en omdat dan Macklemore uit de tour is gezet, zijn ook alle andere voorprogramma's vervolgens opgestapt. Hè.
2: Ja, die hebben zoiets van, allee, die moet dat toch kunnen zeggen.
1: Ja, dus Ed Sheeran heeft geen enkel voorprogramma meer op zijn Amerikaanse tour. Daar komt het ondertussen op neer.
2: Nu, Ed Sheeran heeft nu al zijn opbrengsten tot nu toe aan hulporganisaties in Gaza geschonken. $2 miljoen is het, geloof ik, die... Ja, die baas van die venues heeft dat ook gedaan, dus zij doneren geld. Maar ik vraag me af, gaat dat stof nu liggen? Heel benieuwd. Hij is echt in een storm terechtgekomen waar hij nog moeilijk uit geraakt. Hier is Ed Sheeran en Shivers.

0: Sorry jongens, ik denk dat er een kras op de cd zit. Ik ga rap iets anders opleggen, wacht.
1: Ah, voilà.
0: Dit weekend is vrijdag. Macklemore. It's Ryan Lewis erbij. Alright.
2: Let's go.
0: Alright. Oké. Okay.

0: sommige mensen is het een zeer moeilijke ochtend. Half zeven, Delphine, het bestuur van Oostende kan geen beslissingen meer nemen?
1: Nee, dat bestuur is in lopende zaken op dit moment, omdat er een onderzoek loopt naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. In juni zou er al een onderzoek zijn opgestart nadat collega's naar de preventiedienst waren gestapt. Een dertigtal mensen zijn toen verhoord. Sommigen zeiden dat ze niet meer met haar wilden samenwerken. Er volgde na dat onderzoek dan ook een vernietigend rapport dat de stad aanraadde om de samenwerking met Verkijn te beëindigen. Het is voorlopig niet duidelijk of dat gaat gebeuren. Burgemeester John Crombee wil voorlopig ook niet reageren. En iets helemaal anders. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. Via een scansysteem organiseert de Nationale Loterij op vraag van de overheid een tombola. Dat doen ze om fiscale fraude tegen te gaan, dus het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen op restaurant. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen, maar in Italië bijvoorbeeld bestaat dat systeem ook al en daar kan je soms auto's of zelfs 5 miljoen euro winnen.
0: Wauw, dat is was echt nudgen voor gevorderden. Dus je gaat mensen dwingen om een btw-bonnetje te vragen.
1: Dwingen, ja, overtuigen.
0: Overtuigen, ja, sorry. Zodat ze dus mee kunnen doen met een loterij.
1: Ja, en dat ze meer kunnen winnen dan met hun zwart geld.
0: Genius. Genius. Ja, vind ik grappig.
1: Goed. Kijk, in het buitenland lijkt dat te werken. Het bestaat al in verschillende landen. Dus nu ook hier, vanaf 2027. Okay. 2027. Het weer nog geregeld zon vandaag en blijft meestal droog bij 20 graden.
0: Want voor de duidelijkheid, dat btw-bonnetje is je enige inschrijving.
1: Ja, dus je kan het scannen, er zal een QR-code op staan.
0: Maar dus je moet niet nog geld opleggen of zo?
1: Nee.
0: Je kan deelnemen met je btw-bonnetje. Oké.
2: Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Ga verder met die heerlijke Just a Little.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
0: Maar eerst...
6: Dorothee's Doordenker.
2: Maak het leven van een ander mooier of je verspilt dat van jezelf.

0: En dan ook nog eens dolfijndierennieuws. Goh, mannetjes toch. Eerlijk. Allee, daar gaan we.
1: Er is een nieuwe kattensoort ontdekt. In samenwerking met Belgische biologen.
0: Allee.
1: Genetisch onderzoek aan de Universiteit Antwerpen heeft bewijs geleverd voor het bestaan van een nieuwe soort tijgerkat die in de bossen van de Boliviaanse Andes leeft. De Leopardus tilcao.
0: Ah, dat dat nog kan.
1: Ja,
0: in 2026, dat wij denken, oh, godverdekken.
1: Het is zo'n cool verhaal. Dus, maar gewoon dat je het een beetje voor je kan zien. Het lijkt op een kruising tussen een luipaard, dus een gevlekte luipaardprint, en qua grootte ongeveer een huiskat. Zoiets, ja. Om het nu even makkelijk te schetsen.
0: Oké.
1: Dus er was op een bepaald moment, 2014 of 16 was het geloof ik, die dacht, goh jongens, maar die kat van mij, dat is nu wel een hele wilde.
0: Gewoon iemand die had een kat thuis rondlopen.
1: Ik kan er geen weg mee, het is vreselijk. Hij brengt die naar een opvangcentrum voor wilde dieren. En ze denken daar, oh ja, maar ja, ik zie het al. Dat zal die ene soort wel zijn. Maar dan waren er onderzoekers die dachten, nee, dat is zo raar. En het is toch misschien niet die soort die ze denken. En ze gingen dus op onderzoek. En zo hebben ze dus die nieuwe soort ontdekt. En daar hebben dus Belgen aan meegewerkt.
0: Maar dat was dus eigenlijk een huiskat.
1: Ja.
0: Enfin, ze hadden die eten gegeven en die bleef rondhangen.
1: Ja, zoiets. Het was nooit... Of ja, zwart. Het was gewoon iemand die kat had als huiskat. En het is al van 1923 geleden dat er nog eens een nieuwe katachtige soort is ontdekt.
0: Ja, supercool. Anna uit Dilsen-Stockholm is een migrant. En ze gaat nu eindelijk aan gezinshereniging doen. Haar verhaal zometeen in de show.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
7: wauw!
6: Van Vibra.
8: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja.
8: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
7: wauw!
6: Van Vibra. It's a
10: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
11: Q. Maarten en O.

0: Lucas en Steve uit Maastricht komen eraan met de nieuwe All I Know.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Weetjes, dingen die jij hebt ontdekt. Elke dag rond deze tijd is dat allemaal welkom. Straks bij Q het antwoord op de vraag: waarom was het eerste Grammy-optreden van Kelly Clarkson 20 jaar geleden zo rauw, emotioneel, prachtig? Dat is eigenlijk een waanzinnige anekdote. Ik vind het een zot verhaal. Ik zou het nooit zelf willen meemaken. Maar dat is dus voor straks.
2: En ook voor na het verhaal van Anna uit Dilse Stockholm. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zotte veranderingen in je leven. Wij luisteren graag.
3: Klopt. Wij zijn 5 jaar geleden naar België verhuisd. Daar hebben we nooit spijt van gehad. En onze oudste zoon is toen in Nederland achtergebleven. Wil eigenlijk al een paar jaar samenwonen. Maar Nederland is de huizenmarkt. Ja, die is te idioot geworden. En we hebben nou kunnen regelen dat hij binnenkort onze buurman gaat worden. Want hij koopt het huis naast ons.
0: Oh, oké. Okay. Dat is inderdaad wel een stevige sprong van het buitenland naar je buurman.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn jullie migranten die aan gezinshereniging doen.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Amai, maar zo gek, dat is toch een zot toeval?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar ja, natuurlijk, die is gewoon om op zijn gemak in Nederland te zijn en nu gaat hij plots naast zijn moeder wonen. Dat is wel, allee, dat is stevig, hè? Hoe kijkt hij daar zelf naar?
3: Ja, hij vindt het fantastisch, maar dat is ook de band, denk ik, die we als ouders met hem hebben.
0: Ja. Maar wat is er zo leuk aan België? Buiten dat de huizen dan goedkoper zijn?
3: Nou, dat is vooral de reden. En ja, uiteindelijk, je komt op een, in Nederland loop je gewoon vast in de huizenmarkt. Dus je moet de keuze maken. En aangezien we al in Nederland aan die grens woonden, was het een kleine stap om gewoon de Maas over te steken.
0: Ja. Inderdaad. De stap lijkt groter dan die eigenlijk is. Maar er moeten toch al kleine dingen jou opgevallen zijn ondertussen, waarbij je denkt, god, dat is toch eigenlijk wel toffer.
3: Ik vind de mensen hier gemoedelijker. In Nederland zijn ze nog rauw.
0: Oké. En zijn er ook dingen die tegenvallen aan België?
3: De wegen.
0: Ja.
2: Yep.
3: Aangezien ik vrachtwagenchauffeur ben, dan heb ik tot dagelijks mee te dealen.
2: Dat snap ik ook nog. Zeg, en hoe ga je het vieren? Zo van zodra je naast je woont, heb je een plan?
3: Een dubbele housewarming, denk ik.
2: Ah, heel leuk. Met Belgische frietjes en Belgisch bier?
3: Dat zeker weten.
2: Dan wensen wij jou een hele fijne werkdag in de vrachtwagen.
3: Dankjewel.
2: Salut, dag Anna. Ja, doei.
3: Dag, hai.
1: Deze hit

0: is dat het vrijdag is en dat het weekend deugd gaat doen. Goedemorgen. Waarom was het eerste Grammy-optreden van Kelly Clarkson 20 jaar geleden zo rauw, emotioneel, prachtig? En waarom was iedereen zo onder de indruk van haar? Op de dag van dat eerste Grammy-optreden, nu 20 jaar geleden, bijna exact, kreeg Kelly 's ochtends te horen dat de resultaten van een onderzoek niet goed waren. Er was ook verder onderzoek nodig. Vermoedelijk had ze kanker. Het was niet goed. Ze huilde heel de dag. Haar make-up moest 4 keer opnieuw gedaan worden. De dag erna verontschuldigde de dokter zich. De resultaten waren verwisseld. Kun je dat voorstellen?
1: Ja. Ja, dan ben je natuurlijk wel opgelucht, maar je hebt wel heel dat... Ja, die angst en dat verdriet al wel beleefd natuurlijk.
0: Maar het was een prachtig optreden en haar reactie was achteraf logisch. Ja, ik dacht dat ik doodging. Waanzin. Ze zong toen deze hit.

4 Vlug zijn ze. De Bauza. Magnetic in de ochtend. Vingervlug zijn ze. De Bauza.

0: Magnetic. Goedemorgen. Vrijdagochtend 18 september, de werkweek zit er weer bijna op. Als je dit weekend doorwerkt, merci om de wereld te laten draaien. Je bent goed bezig.
1: Sarah uit Vleteren, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, je bent onderweg naar een nieuwe job na 7 maanden zwangerschapsverlof. Man, wat een spannende dag, Sarah.
2: Ja, maar tot eigenlijk hesten. Vandaag is mijn tweede dag.
1: Oké.
0: Ah. Hoe is het geweest?
1: Ja, ik snap je berichtje nu. Ja. Opnieuw onderweg naar de job. Oké, hoe was de eerste dag inderdaad?
2: Heel leuk, dank wel dat ik dat ga blijven doen. Ik wil wel eens teruggaan vandaag. Dus,
0: Is dat jouw land? Ik wil teruggaan vandaag. Ja, oké.
2: Ja.
0: Dat is wel speciaal. Dus je had eerst zwangerschapsverlof en dan tegelijkertijd van job wisselen. Dat is toch niet evident? Ja. Waarom die beslissing?
2: Dat was een job, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat was een job dat ik eigenlijk al even dacht dat ik wil dat wel doen. En er kwam nu een vacature uit. Mijn kans gepakt en
0: voilà.
1: Wat deed je dan voor het zwangerschapsverlof en wat doe je nu?
2: Ik werk in leefgroep met mensen met een beperking. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk mensen met een beperking aan huis gaan begeleiden.
0: Oké. En is dat verschil zo groot of wat zijn de voordelen dan nu?
2: Het verschil groot. Het grootste verschil is dat ik nu een beetje individuele begeleiding heb. En dan mijn stuk een beetje in de leefgroep. Als je in de leefgroep zit, zie je wel redelijk veel gestoord van anderen. Andere mensen die ertussen komen.
0: Ja, je kan
2: nu
0: meer focussen.
2: De tijd. Nu heb je echt de tijd voor de persoon die voor je zit. Ja.
1: En hoe was het dan gisteren om na 7 maanden zo voor de eerste keer je kindje dan zo te moeten achterlaten?
2: Och, heel raar. Maar het is allemaal goed gelopen, dus ja. Het is eigenlijk een heel fraai kindje, dus ja.
1: Oké. Is het een jongen, een meisje? Wat is de naam?
2: Nu is het een meisje. Dus ik ken al een zoontje, 3 kat. En nu is het een meisje, Noor. Ja, 4 maanden oud, ja.
1: Kat en Noor. Mooi ook. Wow. Ja, en dus nu nog even de ochtend samen doorbrengen?
2: Ja, inderdaad. Dus Noor is al helemaal klaar. Kat ligt nog te snurken in mijn bed. In mijn bed.
0: Hij heeft gelijk. Maar dus, je bent nu gelukkig in je nieuwe job. Mochten mensen nog aanbiedingen hebben, ze moeten jou niet bellen. Dat is duidelijk, hè?
2: Inderdaad.
0: Oké, goed.
2: Inderdaad.
0: Fijne ochtend, hè?
2: Ja.

0: Bijna 7 uur.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
0: Veel goede muziek, de huidige nummer 1 in de Q-top 40. Zijn lichaam er klaar voor is tenminste, dat zullen we zien. Benieuwd of Summer die leiderspositie vanmiddag kan vasthouden. We hebben ook de girlband die vanavond in de AFAS Dome staat. Pussycat Doll. En een jarige hitmachine, wat zeg ik, hitfabriek. Alex Warren. Die hoor je na het nieuws van 7.
2: En dan hebben wij ook sportjournalist Stijn Vlaming in de show. Want dit weekend wordt Remco Evenepoel vermoedelijk voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Toch?
0: Ja,
3: ja toch.
0: Ja, moeten we eigenlijk wel kijken. Is het niet saai op voorhand? We gaan het checken.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
7: Goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een boze brief aan het RISIF, meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen, maar dus niet altijd onafhankelijk, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met de medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
7: De ziekenfondsen zouden dat doen om hun klanten tevreden te houden en om zelf financiële sancties te vermijden. 31 gemeenten in Vlaanderen moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze krijgen van minister van Wonen, Melissa de Prateren, een vrijstelling. Eerder bleek dat de 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens de Prateren mogelijk. Het stadsbestuur van Oostende mag geen nieuwe beslissingen meer nemen. Het is in lopende zaken omdat er een onderzoek loopt naar schepen Charlotte Verkeijn, zegt collega Karel Latré.
9: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkeijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook, eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
7: Charlotte Verkeijn en burgemeester John Crombé willen niet reageren. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje te scannen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan, zodat mensen niet met zwart geld betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je dan zou kunnen winnen, maar in landen rondom ons bestaat het systeem ook al, daar win je soms tot €5 miljoen. Sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Het was een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase, zegt

0: speler Rob Schoofs.
1: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen winnen. Tunjon DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was.
0: Op 15 oktober spelen ze tegen het Spaanse Real Sociedad. En op het EK volleybal spelen onze Belgische mannen tegen Tsjechië in de achtste finales. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd van Servië met 3-0. En Finland verloor gisteravond van Estland, waardoor wij groepswinnaar worden. Die match tegen Tsjechië is zondag of maandag. Geregeld zon en blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag is er kans op een bui, ook bij 20 graden. En zondag ook meestal droog en 21 graden.
2: Het is redelijk rustig op onze snelwegen. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest, dat is op de Brusselse Buitenring. Dat is wel een stevige, want er is een ongeval gebeurd tussen Grimbergen en Jette. En daardoor moet je 40 minuten extra rekenen.
3: Happy birthday.
4: Music. Maarten en Dorothy.
3: To Alex Warren. Hij wordt 26 vandaag bij deze proficiat. Hier is hij met Fever Dream.

0: wordt dus 26 vandaag, Alex Warren. Eigenlijk ook best jong. Als je ziet waar die al staat, hè.
1: Het is vrijdag 18 september.
0: Ja, maar ja, hij heeft meerdere hits. Net een zotte tour gedaan. Eind dit jaar concerten in Las Vegas. De man is goed bezig. Lucas Graham was ooit jonger.
2: Once I was 7 years old.
0: Hij wordt 38 vandaag.
3: En het is ook feest bij mij thuis, want Vinnie van Geel, onze voorprogramma hier tussen 4 en 6 bij Q, die wordt 39 jaar vandaag. Laatste jaar als dertiger dus. Dus we gaan vanmiddag iets eten. En morgen komt de familie balkjes in tomatensaus eten. Dus ik ga morgen, denk ik, de hele voormiddag... balkjes draaien.
0: Oké, veel succes. En na een paar frisse ochtenden vanochtend in de krant, we krijgen volgende week een Indian Summer. Een nazomer. Details krijgen we uiteraard van onze weerman Frank om 19:30.
3: Het is een strapdag vandaag. Kinderen en jongeren gaan vandaag al stappend of trappend naar school. Het is een feesteditie, want het is al de 20ste strapdag.
0: Ja, dat is een beetje gedoe bij ons, want natuurlijk die jongste, die sukkelt zo'n beetje nog tussen een loopfiets en een echte fiets. En de afstand is wat te groot, maar ik ben gisteren de fietsen gaan afzetten met de twee oudsten. We zijn gefietst naar school.
3: Ah ja, en dan fietsen ze dus op en rond school vandaag. En dan,
0: ja, en dan vanavond fietsen we terug. Hè.
3: Okay. Dus, in Canada is het zondag strapdag. Het WK tijdrijden. Remco Evenepoel kan als eerste renner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden worden.
0: Hoe zeker zijn wij dat het lukt? We vragen het aan...
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De wereld van de wielersport kent voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Gent. In het wiel van de legendes. Stijn Vlaming.
3: Hallo, goedemorgen, dag Stijn.
4: Goedemorgen Maarten en Dorothee, hallo.
3: Ja, de vraag is simpel, hè. Pakt Remco Evenepoel die 4e titel, schrijft hij geschiedenis?
4: Ja, de 4e titel op een rij zou echt wel een straf zijn. Hè. Er zijn nog een aantal andere renners. Ik denk 2 in totaal, Tony Martin en Fabian Cancellara, die 4 wereldtitels hebben gepakt, maar niet op een rij. Dus dat zou toch wel uniek zijn. En je kent Remco Evenepoel intussen. Als hij iets unieks kan doen, dan zal hij er echt alles aan doen om dat te verwezenlijken. En ja, die focus is er nu al. Dat is een van zijn grote doelen de komende weken. Volgende week natuurlijk op de weg ook. Maar zondag die wereldtitel pakken. Hij zal vooral rekening moeten houden, als je het mij vraagt, met Filippo Ganna, Italiaan. Iemand die hem al het vuur aan de schenen heeft gelegd in het verleden. Dus ik denk dat het echt een strijd wordt tussen Evenepoel en Ganna. Maar Evenepoel kennende, ik denk wel dat hij erin zal slagen.
3: Ja, ah ja, oké, want ik ging net vragen van, durf je het voorspellen? Dus je denkt eigenlijk gewoon, Remco gaat hem wel kloppen.
4: Ook als je kijkt dan naar het parcours, het is wel iets op het lijf van Filippo Ganna, want het is niet al te veel klimwerk, maar 220 hoogtemeters, dat is niet veel over 39 kilometer. Het contrast met vorig jaar in Rwanda is echt wel gigantisch. Ja, ja. Maar hij is zo goed, hij ligt op zijn fiets, hij is de aerokogel, hè, Remco Evenepoel. En, ja, en als hij er een doel van gemaakt heeft, wees maar zeker dat, dat de kans dan echt wel groot is dat hij wint.
3: Wout van Aert en bijvoorbeeld ook Mathieu van der Poel en zo, die sluiten volgende week pas aan voor het WK op de weg. Ja. Maar ja, het is daar wel gezellig, hè, in Canada, want de Belgische Wielerbond heeft daar grote ski-chalets afgehuurd. Hoe is de sfeer tussen de Belgen die daar nu al in Canada zijn?
4: De sfeer is op haar beste. Gisteren zijn ze samen gaan trainen. Af en toe Evenepoel en de andere twee renners die aan het die tijdrijden zullen deelnemen zondag. Die zijn apart gaan trainen. Maar de sfeer is goed. Alleen is het wel een beetje opletten geblazen voor de wilde dieren. Hè. Ben je al eens in Canada geweest, Dorothee?
3: Nee, maar toevallig... mijn schoonbroer is daar nu, dus ik zie heel veel foto's. Vandaar ziet er prachtig uit.
4: Jawel, ja. Maar, ja, oei, het is dit prachtig is... natuurlijk. Ja, maar je hebt edelherten, je hebt wasberen, je hebt gewone beren die daar rondlopen. Dus het is altijd wel een beetje uitkijken. En ik heb vernomen dat bij de Belgische ploeg, dat er op een bepaald moment toch wel een wasbeer aan de deur stond daar in Bromont. Want ze zijn een uurtje verder van de Montreal gegaan om nog in alle rust zich voor te bereiden op het WK. Dus het is toch nog een beetje uitkijken.
0: Is dat gevaarlijk, een wasbeer, Stijn? Ik kan het eigenlijk niet inschatten.
4: Nee, maar ik denk dat dat redelijk onvoorspelbaar is. Ah, ja. Dat die misschien soms eventueel kunnen uithalen als je wat broodjes in je handen hebt of zo, of wat salade. dus ja, maar ja. Ik denk dat het vooral daarover gaat natuurlijk. Maar wasberen zijn in elk geval minder gevaarlijk dan gewone beren uiteraard. En ik denk ook niet dat de fietsers, dat de renners de hele tijd ook met een fluitje aan het rondstappen zijn. En aan het
3: rondfietsen
4: zijn. Want dat doe je wel, hè. Als je in Canada bent, ik ben er ooit geweest, dan ofwel zing je de hele tijd, ofwel heb je zo'n fluitje in je mond om die beren weg te jagen. Dus ik denk ook dat Evenepoel echt ook een goede zanger is en dat die mannen dat niet zullen doen. Maar het is wel... Maar de sfeer, ik denk dat dat wel zal voor zorgen dat ze nog dichter bij elkaar zullen zijn. Dus dat is alleen maar goed voor de sfeer, denk ik.
3: Ja, en het zal dus ook wel mooi zijn om dat te kijken, zo in Canada. Vooral op de weg dan waarschijnlijk.
4: Ja, prachtig. En zeker met die Indian Summer. Dus het is daar de goede kant van Canada om daarvan te genieten.
5: Ja, en er zitten in van die chalets. Joh. Echt, dat is toch supergezellig. Ja, ik zie het helemaal zo voor mij. En ik zie ook Remco naar de overwinning gaan. Stijn, Vlaming sportjournalist. Dank je wel voor deze fijne uiteenzetting. En we kijken natuurlijk allemaal.

0: Cliff uit Leuven die gaat kijken.
1: Juppa, dat wordt een feestje vanavond.
2: Ja. Ja. In Cliff zijn geval blijft het dak er vermoedelijk op.
0: Allee, Cliff, we love you, Cliff.
2: Maar misschien moet hij net als iedereen nog een beetje wakker worden.
0: Nou ja, ja.
3: Straks bij Maarten en Dorothee. Muziek bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
4: Hey, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En ik heb de opdracht gekregen om van Mamma Mia een kleinkunstversie te maken. Het resultaat hoor je om 7:45.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
6: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed hè?
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
16: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
17: Vanavond bij VTM zien we oude bekenden in de derde auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 is Keanu Reeves heel veel geld waard in John Wick Chapter 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: number. My body isn't ready. Nummer 1 in de Q-top 40. Doet hij daar een weekje bij? Je ontdekt dat vanmiddag in een nieuwe editie met Jolien Roets.
1: Vier op een rij.
0: Voor Remco Evenepoel kan het dus ook 4 op een rij worden dit weekend. Als hij dat WK tijdrijden wint, dan is hij de 4e keer op rij snelste van de wereld. Maar nu dus Jannis uit Buggenhout. Dag Jannis.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Gisteren hadden wij een inpakker aan de lijn. Jij bent een plaatser. Wat plaats jij precies?
2: Dat klopt, ik plaats immoborden. Dus voor de huizen die te koop staan of te huur. En wij gaan die ook weghalen.
0: En je doet dat dan in onderaanneming, veronderstel ik? Werk je dan ook voor verschillende immobedrijven?
2: Ja, dus wij plaatsen voor verschillende immobedrijven. Mensen die daar hun bord willen uitstellen, plaatsen wij daarvoor.
0: Ja. Maar eigenlijk staan die er toch altijd veel te lang. Hè? Dat is toch waar, Jannis? Dikwijls is het al verkocht, hè, Jannis? Als dat bord er nog staat.
2: Ja. Klopt.
0: Ja. Moet je ook de verkocht plakkertjes gaan plakken?
2: Ja, de verkochte verhuur. Een beetje alles wat er rondom het bord gebeurt.
0: Ja, nu, ik snap het wel. Hè. Het is reclame natuurlijk voor het IMO-kantoor. En als jij dan belt, dan kunnen ze zeggen... Ja, maar we hebben nog een ander huis. Het is waar, hè?
2: Ja, dat heeft ook.
3: Ja. Ja, maar eigenlijk heb je dan toch een beetje voorkennis. Stel nu dat er een huis op de markt komt dat jij graag wil.
0: Maar ja.
3: Dan heb je dus eigenlijk altijd voorrang. Want dan kan jij als eerste zeggen, maar ik zal het nemen, toch?
2: Ja, toch, daar heb ik al een paar keer over nagedacht, omdat we ook wel op zoek zijn naar, naar iets te willen kopen of eventueel te willen verhuizen.
0: Oh, lak vergeten hangen. Maar ja, nu je daar toch over belt, ik zou dat graag kopen.
3: Het zijn de trucken van de volgende.
0: Goed, Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Ik geef je 4 woorden en jij geeft mij 4 associaties. Het eerste woord is traag.
2: Snel.
0: Oké, snel. Tweede woord, gieter.
2: Planten.
0: Planten, logisch. En dan krijt.
2: Bord.
0: En zand.
2: Kasteel.
0: Oké. Ik haal Dorothee er heel even bij.
3: Ja.
0: Zij luistert nu opnieuw naar wat er in de show gebeurt.
3: Yes.
0: Ja, ze is er klaar voor. Traag.
3: Snel.
0: Gieter.
3: Water.
0: Nee.
4: Plant?
0: Planten werd inderdaad.
3: Ah, ja.
0: Hey, niks aan te doen. Dankjewel om mee te spelen. Salut, hè.
2: Dankjewel, dag.
0: Yo.
1: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak.

0: half acht, goedemorgen. Delphine, ziekenfondsen beïnvloeden hun controleartsen.
1: En zo lijkt het, ja. Dat gaat om mensen die langdurig zieken zien en bijvoorbeeld over een uitkering beslissen. En zo'n controlearts heeft nu een vlammende brief aan de overheid geschreven om aan te klagen dat ze niet onafhankelijk kunnen werken. Ziekenfondsen moedigen bijvoorbeeld leden aan om een klacht in te dienen tegen een controlearts als ze niet tevreden zijn met een beslissing. Maar dokters met veel van die klachten die worden dan weer op matje geroepen. Die riskeren ook sancties. Allemaal omdat de ziekenfondsen niet willen dat ze klanten zouden verliezen. En als je straks de baan opgaat, dan is de kans groot dat je veel meer wandelaars of fietsers tegenkomt dan normaal. Het is vandaag strapdag op 1400 scholen. Kinderen worden aangemoedigd om met de fiets, met de step of de voet naar school te gaan. Om hen te leren kiezen voor duurzame verplaatsingen, maar ook om het hen aan te leren, zodat ze dat na vandaag veilig kunnen blijven doen. En het is trouwens de 20e editie, dus er zijn veel activiteiten gepland op de scholen.
0: Vanochtend in de krant, we krijgen volgende week een Indian Summer, een nazomer. Goedemorgen, Frank.
2: Een goedemorgen.
0: Ja, kan je dat bevestigen?
2: Ik had dat gisteren al gezegd, dus
0: het
2: al een tijdje... Wat, Maarten?
0: Het weer kan veranderen. Hè?
2: Dat is waar, zeker en vast. Dat is een feit. Maar kijk, het is nu al de vierde dag op rij dat dit eigenlijk voorspeld wordt door alle weermodellen. En dan heb ik wel zoiets van, weet je, kunt altijd zeggen van lange termijn hier en daar een hinder. Maar dan heb ik wel zoiets van, die kans begint toch wel toe te nemen dat het effectief wel goed komt volgende week, ja.
0: De weg ernaartoe begint bij natuurlijk vandaag en dit weekend.
2: Dat is zo. En vandaag gaan we een paar plaatselijke buitjes hebben. Op dit moment is dat heel lokaal. In het westen van het land, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, zie ik er eentje. En anderzijds ook in de Ardennen. Elders is het droog. Op sommige plaatsen schijnt de zon. Enfin, de zon is aan het opkomen. En is dus, gaat het zonnig beginnen sowieso de dag. Dan gaan we stapelwolken hebben. En dan in de loop van de dag een paar stapelwolken die eventueel kunnen uitgroeien tot een bui. Maar heel plaatselijk is dat. Dus 80-90% van ons land gaat het gewoon droog houden. En na een frisse start wordt het uiteindelijk zo'n 20 graden. Het weekend, zowel zaterdag in het westen, meestal bewolkt, later eventueel gespat regen in het oosten. Daar zou het wel droog moeten blijven en daar zal het zelfs nog meestal zonnig zijn bij 22 graden. Zondag begint dan nat, later wordt het droger vanaf het westen bij 19 graden. En volgende week, wat is vooral woensdag, donderdag en vrijdag. Ja. Dus dat wordt echt een Indian Summer. Dan gaat het zonovergoten dagen worden dat dus. En dan gaan we richting temperaturen van 23, misschien zelfs aan het eind van de week 25 graden.
0: Wauw. Heel leuk. Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Is een ongeval gebeurd, daar moet je al 50 minuten erbij tellen. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 12 minuten extra.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: So Long, Swedish House Mafia, 6 over half 8.
1: Muziek Bingo, elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
2: Met hitmachine Willem. Heel veel Vlaamse hits zijn toch jouw studio gepasseerd. Goedemorgen Willem.
3: Goedemorgen guys.
2: Ja, op Instagram in de video's van Muziek Bingo zien we af en toe ook jouw hondje, Plukje. Verschijnen. Hoe is het met Plukje, met het hondje?
3: Mijn kleine gremlin is helemaal... Ze is gesteriliseerd geweest vorige week. Dus dat is wel een hoopje ellende, maar het is wel beter.
0: Dat is altijd zielig als je die dan gaat ophalen in zo'n hok.
3: Maar als ik die moest gaan afzetten ook, en dan ga je erbij blijven totdat ze slaap ligt, ik zo...
2: Je hebt dat gedaan, je bent gebleven.
3: Ja, natuurlijk.
2: Het is zo'n heel mooi, klein, fluffy, bruin hondje. Ja. Je hebt het misschien op Instagram al zien passeren. Plukje heb je deze week thuisgelaten, maar je hebt iemand anders meegenomen. Lotte de Klerk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: In het derde en vierde seizoen van Like Me speelde jij de rebelse Emma met gekleurd haren en zo. Herkennen kindjes jou daar nog van, nog vaak?
4: Ja, eigenlijk wel. En dan zeggen ze ook...
2: gewoon bruin haar, hè?
4: Ja, en dan zeggen ze ook van, oh, je bent van de oude Like Me. En dan denk ik... maar ik word nog wel soms herkend, dus dat is wel leuk.
0: De oude Like Me.
4: Ja, die doet wel een beetje pijn.
0: Ja, Thomas, de bedenker van Like Me en ik, we zijn generatiegenoten, ook nog samen op school gezeten. En hij was erover bezig dat met de nieuwe Like Me, dat hij dat heel moeilijk communiceren vindt. Dus dat hij op WhatsApp en zo, dus dat moet dan via Snapchat en al.
3: Oh.
0: En dan zegt hij, ik weet niet of ik dat mocht vertellen, maar goed, dan zei hij, heb je de call sheet gekregen? En dan stuurde hij zo'n selfie terug en dan denkt hij, ja, maar heb je gekregen?
2: Ja, dat is de jeugd, hè.
0: Dat is de jeugd.
2: Afgelopen jaar heb jij ook de hoofdrol in de musical gespeeld. Je was Sophie in Mamma Mia. Hoe was dat?
4: Oh, dat was zo leuk. Dat is ook ABBA-muziek. Dat is een geschenk. Dat is geweldige muziek. En was ook echt iets op mijn bucketlist. Dus echt super, super, super fijn om te mogen doen.
0: Ja, snap ik ook wel dat Willem jou dan belt. Want Mamma Mia moet kleinkunst worden. We zijn zeer benieuwd naar jullie resultaat.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
5: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters.

0: Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
3: Let's Imo!
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
10: OK,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Dit is OK.

0: Burna Boy.
1: Muziek bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Mamma Mia als kleinkunst, dat is de opdracht van deze week. En producer Willem heeft de hulp van Lotte de Klerk ingeschakeld. Nog eens goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Lotte, mensen kunnen jou van veel dingen kennen. Je maakt zelf muziek.
3: Ik ben

0: je die droom nu aan het waarmaken, zou je durven zeggen, zo met Willem samenwerken?
1: Ja, zeker vast. Tuurlijk. Maar ja, je hebt al veel dromen waargemaakt, hè. We hadden het net al over Like Me.
2: Ja.
1: De oude Like Me.
2: Ja, oude mee van lang geleden.
1: Je hebt nog in Annie gespeeld, de musical, samen met Pommelien Thijs. Ja. In 2021 heb je meegedaan aan The Voice van Vlaanderen. Mocht dat nu afgelopen jaar zijn geweest, dan had je misschien bij Willem en ons in het team gezeten.
3: Ja, klopt.
1: Want je bent in de comeback stage beland, toen nog met Laura Tesoro.
3: Ja, juist.
1: Hoe was dat voor jou?
3: Ja, dat was heel leuk. Want ja, je hebt toch het gevoel dat je nog iets van het traject meemaakt. En je hebt wel die kans om terug te komen. Dat is dan niet gelukt bij mij. Maar ja, ik heb er wel nog altijd heel veel bij geleerd. Dus.
0: Ja. Dat is het vooral, hè.
3: Ja.
0: Dat is echt, ja... Zeker als je met zo'n genius als Willem kan
2: samenwerken. Ja.
1: Oh. Wat zijn zo jouw echt grote dromen qua muziek, Lotte?
3: Oh, ik denk toch wel een eigen album en daar dan ook mee toeren. Mm-hmm. Met een band. En musical blijft ook echt nog altijd een passie van mij. Dus daar ook verder in gaan.
1: Ja, want we zeiden het al, het is logisch dat Willem net jou heeft gebeld voor vanochtend. Want je deed dus mee in de musical Mamma Mia. Willem, is dat dan een gemiste kans van ABBA zelf om er zo eens een kleinkunstversie van te maken?
4: Dat is een kans. Moet ik me daarover uitspreken?
1: Ja, graag.
2: Is dat een vraag?
4: Dat is ABBA. Dus ja? Eigenlijk is Don't Touch.
0: Ja. Ah ja, zo. Ja. Ja.
1: Maar ja,
4: ik vind dat als je daar naar luistert, dat nummer, dat gaat, we hebben het uitgefingerd ook, dat gaat all over the place. Hè. Dat is echt mijn hoofd. Had echt wel wat tijd nodig om van wat gebeurt er hier?
0: Om de structuur te zien.
4: Ja.
3: Ja,
4: en die akkoordenschema's en die harmonie en al die. Woe.
0: En die wat?
4: Harmonietjes.
0: Ah ja, harmonie. Ja, ik snap het. Akkoordschema's, harmonie. Ja, oké. Okay. Ja, het zit complex in elkaar. Hoe vaak zou je het al gezongen hebben ondertussen, Lotte? Mamma Mia.
3: Oef, ja, we hebben 43 keer gespeeld en aan repetities. En ja, ik ben altijd al ABBA-fan geweest. Dus ja, niet te tellen eigenlijk.
1: 1000 keer.
0: Wat halen jullie eigenlijk boven als jullie dat moeten maken? Is dat dan van die oude gitaren en toestanden? Of?
4: Ja, de kleinkunstvraagstuk was er wel. Ik had dan een beetje research gedaan en dan luisterde ik daarnaar en dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt er dat je nu echt kleinkunst? Dat is gewoon pop. Maar dan door de manier waarop het gezongen is en de teksten en zo, dat zo vrij is, maakt het dan kleinkunst.
0: Ja. Mm. Zullen we luisteren?
4: Let's go.
0: Oké. Okay.

0: snijdende tekst eigenlijk. Hè?
1: Absurd, hè?
0: Die je toch wel raakt, ook weer omdat het in de moedertaal is. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel echt.
2: Ja, Mamma Mia, mooi. In een kleinkunstversie. Het is waar, je verstaat die tekst ook in het Engels, uiteraard wel. Mm-hmm. Het is vertaald, hè? Maar het komt dan zo ineens harder binnen van... Ah ja, oh ja, dat is wel vrolijk, die tekst eigenlijk, ja. Op die muziek. Ik vind het cool, het komt meer over
0: vooral,
2: de tekst.
0: De tekst is niet vrolijk, maar ik had dat echt niet mogen doen. De muziek is vrolijk, de tekst...
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja,
2: maar ik zei het misschien verkeerd, want dat bedoel ik. Ja. Met dus Willem, onze hulpcoach bij The Voice en de stem van Lotte de Klerk. Veel leuke berichtjes, die moeten jullie zo meteen zelf maar eens lezen. Maar Stijn die stuurt bijvoorbeeld... Lotte is top, breng dat album uit, je verdient het.
3: Oh,
2: ja, gaan jullie samen ook nog meer werken aan muziek dan?
3: Ja, we hebben ook al samen gewerkt.
1: Ja,
3: dus het was weer fijn thuiskomen bij Willem, ook bij Plukje.
2: Oh. Het hondje.
3: Ja, dus heel graag.
1: Let's go.
0: Wat hebben jullie al samen gemaakt?
3: Ja, Uitzichtloos en Zonder

0: Echt zo'n vibe om je eigen song.
1: Hoeveel liedjes zijn er dan nog nodig om het album te vullen?
2: Oeh, ja, ja, ik ben volop bezig, hè. Dus ja,
1: Okay.
2: Ik ga er nog wat
1: Komt goed.
2: Mysterieus rond blijven.
1: Dat is goed. Ja. Onze pingomolen staat klaar voor jouw volgende opdracht, Willem, voor volgende week. Lotte, jij mag draaien.
2: Ja.
3: Een balletje is gevallen.
1: Oké.
2: Het is balletje nummer 48.
1: Oké, op de bingo-kaart met de hits, Maarten.
0: Oh, kijk, dit eentje van vorig jaar. Dus. Dat ik niet graag uitkleden, hè. Die wou dan niet undressed zijn en nu is somebody niet ready, dus...
1: Ja.
0: Moeilijk.
1: Anyways, de song zal ook uitgekleed worden. Ja. In welk genre moet die gebracht worden? Je mag nog eens draaien, Lotte.
2: Spannend. Het is nummer 50.
1: Nummer 50 op de bingo-kaart met Jean Ross.
0: Ik heb hier funk.
3: Oeh.
0: Is dat dan? Wacht, hè.
4: James Brown?
0: Oh. Zoiets?
1: Funky.
3: Oh. Oh, dat is cool.
0: De funky vibes?
3: I love.
0: Oké.
3: Okay. I love.
1: Ik zie het nog niet meteen naast elkaar.
0: Don't wanna get undressed.
1: Oh, dat is uw probleem, Willem.
0: Thanks, guys. Person all over again. Ik weet niet, Jesse. De funk. Ja, goed.
3: Ah, zalig, leuk.
0: Ja, Lotte, wat brengt jou vrijdag nog?
2: Ik had eigenlijk een heel drukke week, dus vandaag voornamelijk nog wat chillen. En morgen geef ik les, dus ik denk dan nog een beetje voorbereiden.
0: Oké, en wat geef je dan? Of hoe?
2: Musical les, ja.
0: Zalig.
2: Natuurlijk.
0: Ah, zo leuk. En jouw dag, Willem?
3: Ik ga een beetje uitkateren, denk ik maar.
0: Ben je nog dronken?
3: Misschien...
0: Nee,
1: dat verklaart de geur wel.
3: Ja, dat is niet waar. Dat zijn niet

Tot 8 uur, Beautiful People, David Guetta en Sia komen eraan. En in hun voorprogramma, een jarige Lucas Graham, die wordt 38 vandaag. Prachtige song, eigenlijk zonder refrein. Dit is 7 Years, bij Q Music.

0: Maarten en Dorothee.
1: Hallo, ik ben Alex Agnew en maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit. En straks...
2: Olga Leijers en Giancarlo Angeletti, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hallo.
2: Man en vrouw en ook mama en papa van een zoontje, Andrea, die hebben jullie gewoon meegenomen.
3: Ja, iets te laat beseft van, de crash is helemaal nog niet open.
4: Op het moment dat jullie naar hier moesten vertrekken. Maar op welk moment hadden jullie dat door?
2: Ja, eerlijk.
3: Ik had mij ook lichtjes overslapen. En dan beseften we van... Ja, maar wacht, we gaan die gewoon moeten meepakken. Wij kunnen die helemaal nog niet brengen. En dan was van, kijk, dan ziet hij ook eens Medialaan.
4: Ja, voilà.
3: De plek waar zijn mama toch ook een beetje is opgegroeid.
2: Ja, zeker.
3: Welkom, Andrea.
4: Het is gezellig. Hij is hier in de studio sandwichje aan het eten.
2: Absoluut.
4: Top.
2: Jullie hebben ook nog een andere nieuwe baby. Een Italiaans kookboek sinds deze week uit. En heel, heel, heel fijn dat jullie dat aan ons willen voorstellen.
3: Ja.
2: En dat jullie de week hier bij ons afsluiten.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
8: Wow.
7: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
8: wow.
7: Van Vibra.
2: Een hele goede morgen, tijd voor het nieuws van 8. Dat krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen. Ziekenfondsen zouden controleartsen beïnvloeden die bepalen of iemand die langdurig ziek is een uitkering kan krijgen. Maar volgens zo'n arts in een vlammende open brief aan het RICIF in HLN kunnen ze niet onafhankelijk werken. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt het uit.
10: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren en als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
9: De ziekenfondsen zouden dat doen om hun klanten tevreden te houden en te houden en ook om zelf financiële sancties te vermijden. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoeveel groeipakket je krijgt. Regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. 31 gemeenten in Vlaanderen moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze krijgen van minister van Wonen, Melissa de Prateren, een vrijstelling. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen. Een deel zal dat nu dus toch moeten doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. En dat blijft volgens de Prateren mogelijk. Duizenden leerlingen stappen of fietsen op dit moment naar school voor de jaarlijkse strapdag. In 1400 scholen worden kinderen aangemoedigd om op een duurzame manier naar school te komen, om daar dan een gewoonte van te proberen maken. Strapdag is een onderdeel van de Week van de Mobiliteit. Die bestaat trouwens 20 jaar dit jaar. In heel Vlaanderen zijn er daarom activiteiten vandaag. Voetbalclub Union is goed begonnen aan zijn competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd in Tsjechië van Victoria Pilsen. Het werd daar 0-3. Je hoort Rob Schops van Union.
11: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen winnen. Union DNA een beetje op de mat gebracht. Aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was.
9: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League met de Duivels. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als sterkhouders Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië.

0: Geregeld zon vandaag, blijft meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, ook dan 20 graden. En zondag meestal droog bij 21 graden.
1: En op dit moment twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten extra. A12 tussen Wolvertem en Strombeek-Bever, 13 minuten erbij tellen.
2: Alright.
3: Ja. Music.
4: Maarten en Dorothee.
2: Het is vrijdag, dus wij moeten eigenlijk gewoon zwijgen.

0: Dance Wagger. Shut up and dance. Walk the Moon, 7 over 8. Bijna weekend, goedemorgen.
1: Het is vrijdag 18 september.
0: Buiten is het grijs en fris, maar dankzij het bezoek hier voelt het alsof de Italiaanse zon binnenschijnt.
2: Oh, Maarten.
3: Mooi.
2: Zo lief.
0: Giancarlo, Olga, Andrea, goedemorgen.
3: Ja, jullie zoontje is mee, zo gezellig. Ja. Die is nog een flesje aan het drinken.
2: Als het irritant is, dan kunnen we hem ook wel bij regie steken.
3: Het is zijn eerste keer op de radio.
2: Ja, ja, ja, toch wel.
3: Amai, ja, dan snap ik wel dat hij gefascineerd is door de rode microfoon. Ja.
0: Ja, babbel jullie verder, ik ga hem een bol geven.
3: Wat ga je hem geven?
0: Een bol.
3: Een bol?
2: Ah, een bol, dat is wel vroeg.
3: Ja. Voor bollen vind ik het nog een beetje vroeg, maar voilà.
0: Micro.
3: Inderdaad, een plofkapje, ja. Sinds deze week ligt jullie Italiaanse kookboek in de winkel. Daar hebben we het vandaag over. Maar we gaan eerst even samen kijken naar wat er vandaag zoal leeft en in de kranten staat. Remco Evenepoel, die staat waar hij moet staan. Die is klaar om dubbel goud te pakken op het WK in Canada. Dit weekend de tijdrit. En hij kan dus als eerste voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden worden. Mathieu van der Poel, die wordt ondertussen ambassadeur voor Adidas. Die zal de vrije tijdskleding van het merk dragen en promoten. Jullie hebben naast een kookboek toch ook een kledingwinkel?
2: Ja. Allee, Giancarlo heeft...
3: Ja. Maar ja, jij bent... Oké.
2: Ik steun.
3: Steunend weet heel te kopen. Ja. Voilà. Maar kleden jullie zo soms bekende mensen of zo?
4: Ja, bekende mensen... Af en toe komen er wel eens over de vloer. Nu, specifiek sportmensen, denk ik aan Mitch Batshuayi.
2: Ja, voetballers.
4: Goed geklede voetballer.
0: Ik wou zeggen, die durft wel. Hè? Die durft wel, die durft wel alle combo's uitproberen.
4: Het is nu wel een tijdje geleden dat hem nog eens is langsgekomen. Maar
0: hij is welkom.
4: Altijd.
0: Okay.
2: Maar ook wel, als we het dan hebben over Adidas. Dat is nu zo Adidas Y3. En dat is zo mega speciaal. En je is zo heel kleurrijk. Yamamoto, ja, sorry. Ja, daarmee. Ik ben dus steunend lid. Yamamoto, dat is de, dan de... Jij moet dat eigenlijk beter uitleggen.
4: Een Japanse ontwerper. Heel lang...
2: Maar wij weten niet goed bij wie dat belandt. Want wij hebben dan zo van die, bijvoorbeeld, zo Congolese stylisten. En dat is een mega hype in Congo. En die koopt dat dan en die pakt dat dan mee. En die kleedt er dan zo de grote rappers mee. Dus we weten ook soms niet bij wie exact het belandt. Maar dat is zo, soms hebben wij zo merken die dan zo ergens in een ander deel van de wereld huge zijn.
3: Wel cool. Ja, Mark van Bommel die maakt vanmiddag zijn allereerste selectie bekend als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Eerste wedstrijd is volgende week. Dan speelt Italië tegen België.
0: Yay.
3: Ja, Giancarlo, wie gaat er winnen?
4: Moeilijk. Italië is echt niet meer wat geweest.
0: Nee.
4: Dus de laatste tijd zo'n beetje hun weg terug aan het zoeken. Dus ik denk toch België.
0: Net daarom misschien gevaarlijk, hè? Dat ze ineens uithalen, hè, de Italianen.
4: Ja, dat kan altijd, maar...
0: Maar jij gelooft er totaal niet in.
4: Wat totaal niet, zou ik niet zeggen, maar het is momenteel echt niet meer wat geweest.
0: Oké. Het is strapdag vandaag. Kinderen en jongeren gaan al stappend of trappend naar school, maar jullie hebben Andrea gewoon meegenomen vandaag. Wat is de status qua fietsen al?
2: Hij heeft eigenlijk van mijn papa een fietsje gekregen in Oostende. Maar er is
0: moet
2: nog
0: niet zo zijwieltjes doen, hè? Dat mocht je niet doen.
2: Nee, het is zo met zo'n loopfietsje. Een loopfietsje.
0: Guys, ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Jullie hebben jullie gezamenlijke liefde voor koken en eten in een kookboek samengevat. Ja. De titel van het boek is Abbondanza. Overvloed. Sorry, zeg nog
2: eens. Nee, jij hebt het helemaal juist gezegd.
0: Okay. Hoe ziet een avondmaal ter huize Leijers Angeletti er doorgaans uit? Of Angeletti Leijers?
2: Wij eten wel echt... er staan 70 recepten in. En dat zijn allemaal gerechten die gewoon wekelijks, maandelijks de revue passeren bij ons. Okay. Wij eten echt wat daarin staat.
0: Ah ja.
2: Eigenlijk. Maar heel af en toe als we totaal lui zijn, zoals gisteren, hebben wij een croque monsieur gegeten.
3: Schande!
4: Dat heb ik nu niet direct gezegd op de radio.
3: Zeg je croque monsieur in het Italiaans?
0: Oei. Tosti, hè?
2: Ja, zo'n soort van tosti.
4: Croque signore of zo.
3: Ah ja, dat vind ik mooi.
2: Maar daar is wel een gevecht aan vooraf gegaan. Daar is wel ruzie aan vooraf gegaan.
4: Aan die croque, ja.
2: Aan die croque, omdat ik zei van... jij moet altijd koken en dit. En soms wil ik gewoon zoiets wat ik vroeger thuis... ik wil gewoon nog eens een macaroni met kaas en esp. Of een krok. En hij zo, oké, dan maken we een krok, monsieur. Allee, voilà. En dan was ik aan het eten en dan dacht ik, ik had toch liever uw pasta gaan.
0: Zo meteen met jou, de zus van Daniel Beringfield. Van wie? Van Daniel Beringfield. En nu, sorry papi. Ik zal het even vertalen. Scusa papino. Sorry.

0: Topic.
1: Becky G, het is kwart over acht.
2: Music. Olga Leijers en haar wederhelft Giancarlo op bezoek. Sinds deze week is jullie Italiaanse kookboek uit. Abbondanza, dat betekent overvloed. Wij vroegen ons daarnet af, ontbijten jullie dan ook Italiaans met een espresso en een sigaret?
3: Of ja. Zoiets, ja.
2: Ja? Giancarlo, ja.
1: Ja. Volmondig, ja.
4: Meer is er niet nodig, hè.
3: Bevat alle nutriënten.
1: Wat is jullie favoriete recept uit het boek?
3: Ik dacht dat je ging vragen sigarettenmerken.
1: Dat mag ook.
3: Nee, mopje. Ons favoriete gerecht, wat ik eigenlijk vandaag wou maken, was onze polpette al limone. Dat is echt waanzin.
1: Ja,
3: maar ik kan dat over elk gerecht zeggen. Ik kan niet bescheiden zijn over die gerechten, want het is te lekker.
1: Maar weet je wat mijn probleem is? Ik ken er eigenlijk niet zoveel van, dus kan je dat even kaderen? Wat dat
3: Sorry,
1: dan
3: ik zal
1: precies...
3: dat kaderen. Ik zal het ook gewoon laten zien anders.
1: Ah ja, dat mag ook. Want ja,
2: wat wil je gekaderd hebben? Polpette wil je waarschijnlijk gekaderd hebben.
3: Ja. Jij wil even een kadertje voor polpette. Dus ik zal ook even vol praten voor de luisteraar.
2: Terwijl je het is in het boek aan het zoeken
3: bent. Dus aan het kaderen.
2: Je eigen recept. Ik dacht dat
3: hij
2: in je hoofd ging zitten.
3: De pagina, wel, ik wou eigenlijk zeggen 62 en het is 62.
2: Ah ja,
1: kijk. Okay,
3: dat ik luid op moet doen.
2: Dat is wel zot.
3: Nee, dus dat gehaktballen. Maar, maar zo de meest smeuge, smaakvolle gehaktballen. Maar super krokante korst, dus zacht van binnen krokante korst. In zo'n citroensaus met zo'n glazig geworden ajuin en wat platte peterselie. En dat is echt
1: heerlijk.
3: De waanzin. Dus Maarten, dit is wat jij vanavond gaat maken.
1: Ballen.
3: Ballen.
1: Okay,
3: ballen. Balkens eigenlijk.
1: Ja. Trouwens, nog een late gelukkige verjaardag, Olga. Je bent afgelopen weekend 29 geworden.
3: Yes.
1: En je hebt dat gevierd bij de première van de show van Céline Dion in Parijs.
3: Ja.
1: Oh, ik ga toch vragen, hoe was het?
3: Ja, het was echt waanzin.
1: Ja?
3: Ja, maar echt. Het was de meest klassevolle show die ik ooit heb gezien. Zowel qua decor als qua klank. Het klonk onwaarschijnlijk goed. Ja, zij, haar charisma. Ik ben er verslaafd aan die vrouw. Mm-hmm. Hoe dat die beweegt en wat die zegt. En het was zo emotioneel, omdat ze bracht alles live. En ze werd echt zo gedragen door het publiek. Iedereen gevoelde van, het is hier de première. Het zijn nu echt zo de grote fans die allemaal op de hoogte zijn van haar parcours en haar ziekte. Ja. En bij elke noot dat ze juist zong, de meeste vooral. Dat klinkt nu zo alsof dat een zeldzaam moment was. Ja. Nee, altijd als ze, maar ik wil maar zeggen, als ze zo echt zo bij All By Myself zo die zotte uithaalde, dan begon ze zelf te wenen, dan kreeg ze zoveel applaus. Het was echt zo'n emotionele trip, maar ook muzikaal. Het waren alle hits, maar het waren ook zo keileuke momenten. Als ze dan Donna Summer ertussen, Eurythmics Sweet Dreams ertussen. Ze heeft dan ook, wat ook prachtig was...
2: Oké, heel het concept.
3: Ja, sorry. Laat ik wel zeggen, want dat was wel echt heel cool. Ze zei van, dat was mijn grote droom. Ze heeft echt een stuk opera gezongen.
1: Oh, wow.
3: En dat was prachtig, want iedereen in het begin dacht van, is dat gewoon ineens een operazangeres op het podium.
2: Ja, maar Giancarlo, wat heb jij ondertussen gedaan?
4: Ik ben Chinees gaan eten. Parijs. De beste Chinezen van...
1: In Parijs?
4: Ja, in Parijs.
1: Oh, dat wist ik
3: echt,
1: niet.
3: Ja, dat is wel echt. Echt.
1: Okay.
3: Eigenlijk moet je eens meegekomen.
4: Twee Chinatowns en die zijn echt top.
1: Oké. Okay.
4: Dus ik ben Chinees gaan eten en dan ben ik terug op het hotel gaan. Want we lagen in echt een prachtig hotel. En ik ben daar champagne gaan drinken.
1: Wauw.
2: Dat is het leven, ja.
3: Maar normaal, want nu klinkt dat zo, eigenlijk, we hebben zo een vast hotelletje ergens aan Montmartre, zo aan de... Maar voor dit, dat was in La Défense Arena, dus dat was zo helemaal onder eigenlijk de Triomphe, dus we lagen ergens waar we normaal echt nooit liggen, wat eigenlijk ook helemaal niet onze stijl is om Parijs te doen, maar dat was dan toch heel leuk voor die ene keer. Mm-hmm. Het was echt zo het Carrie Bradshaw moment met de Eiffeltoren.
2: Heerlijk,
1: Natasha Beringfield komt eraan, zoals beloofd, een written heerlijk om de stem op te warmen.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de Ava's Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: De Mist Je Datjes van Connections.
7: Allee, de US of A.
8: Ja.
7: De moeite zeker.
8: Het is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
8: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
8: Nee, gemist.
7: Zeg jij zeker dat je niet van land zit gemist?
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oeh, hij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Unwritten. Het is 8:56. Op elk trouwfeest een grote hit natuurlijk. Het is... Wacht. Computer deed even moeilijk.
1: Ja.
2: Olga heeft je door. Olga Leijers en haar man Giancarlo bij ons op bezoek. Is die Unwritten ook gepasseerd op het trouwfeest van jouw zus Ella onlangs?
1: Denk het?
3: Waarschijnlijk.
2: Oei, we hebben weinig herinnering aan die avond.
3: Niemand weet het nog.
1: Jawel. Ik herinner me vooral dat we geëindigd zijn met een hevige moshpit.
2: Oh. Oké. Dat was dan vermoedelijk niet op Unwritten van Natasha Bedingfield.
1: Nee, dat was waarschijnlijk zo Killing in the Name of.
2: Ja. Dat was begin september. Hoe was het feest?
1: Heel leuk. Ja, het was echt, het was echt een perfect trouwfeest eigenlijk.
2: Ja. Olga, je komt natuurlijk uit een groot, ik denk ook wel een luid gezin.
0: Dat kan je toch niet weten? Misschien zijn die allemaal super.
2: Ik weet het niet, maar Abondanza, net als de titel van jullie kookboek, daar dan ook het juiste woord voor de familie Leijers, Abondanza.
1: Ja, ik ga u erop laten antwoorden.
3: Ja, ik denk dat... dat het eigenlijk heel goed past bij mijn schoonzussen.
2: Is dat niet een heftige klan om in terecht te komen, Giancarlo?
3: Ja, dat lijkt zo, maar ik moet zeggen, ik heb ze alle vier even graag, dus is dat... Allee,
2: oei.
3: Olga Tiefste.
2: Ja. Olga Tiefste.
3: Maar als ze me, die vragen eigenlijk apart af en toe van wie is uw lievelingszus, en dan denk ik altijd degene die... Maar dat zouden ze echt alle drie kunnen. Dus.
4: We snappen het.
2: Wel een kleine trend binnen het gezin Leijers. Privé en werk zeker wel liefst zoveel mogelijk mengen. Ella is natuurlijk getrouwd met haar collega met Jan Eelen. Jouw zus Billy maakt met haar partner Jasper ook samen muziek. Jij en Giancarlo zijn als man en vrouw ook co-auteurs van een kookboek. Ja. Nu werken vaak samen in de kledingwinkel. Heb je een verklaring voor die Leijers-trend?
1: Ik denk mijn oprechte, maar melige verklaring is dat als je heel graag doet wat je doet, dan is dat allemaal ene pot nat. Hè. Dus de persoon die je graag ziet, zijn passie, je eigen passie. Ja, in elk geval is dat acteren, presenteren, comedy, creëren, whatever. Bij ons is dat ook van alles, esthetiek en mode en culinair. Ja, dat voelt niet als werk, eigenlijk. Dus het is gewoon zo'n beetje van, dat is dan ons leven. En je kunt er dan een label op plakken van dat is uw werk en dat is uw man. Maar voor mij is dat zo...
0: Ja.
1: Abondanza is gewoon mijn leven.
0: Ja, en het is ook... Ja, zeg maar, Giancarlo.
3: Dat zijn ook allemaal... Dat komt precies heel toevallig allemaal tot stand. Dus die kookboek ook. Dat is precies iets dat wij toevallig even tussendoor doen.
0: Zonder dat alsof het vanzelf gebeurt.
3: Ja, zonder dat er echt een mega plan aan vooraf gaat of zo. Dus.
0: Wat mijn volgende vraag was eigenlijk, wat was de zwaarste bevalling? Andrea of het boek?
1: Maar het boek, 100%.
0: Het boek
2: was een zwaardere bevalling.
0: Ik hoor hier juist dat vanzelf.
1: Stress en bloed. Ja, nee, vanzelf dat idee er komt en dat je dan beslist om dat te doen. Maar we hebben daar echt wel op gezwoegd op dat boek. Amai, ik zou liever nog eens bevallen. Dan nu nog eens. Maar dat is nu echt. Ik wil. Het is wel zo, het is toevallig op ons pad van. Het idee was er altijd. Dan dachten we, dan ineens spontaan gaat dat echt gebeuren. Maar met dat boek te maken hebben we wel beseft, wow, dit is wat we willen doen.
0: Ja.
1: Dus ik sluit absoluut niet uit dat we daar vol een bak in verder gaan. Dus ik wil, het is niet dat ik een trauma heb, ik wil het absoluut nog doen. Maar het was wel nog zwaar. Het heeft mij meer slapeloze nachten bezorgd dan Andrea.
2: Na al dit moois vraag ik mij ook wel af of jullie bestand zijn tegen de, toch wel een ultieme relatietest. Sommigen zeggen dat het erger is dan Temptation Island. Het wordt gezegd. Onze gevreesde irritatie-challenge. Over ongeveer kleine 20 minuten mogen jullie een grote irritatie over elkaar luchten. En de andere mag daar niet op reageren.
0: Ja, zo'n kans krijg je nooit meer.
2: Dus denk al eens na.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: meteor legt zijn ziel bloot. Nooduitgang. Tijd nu voor het korte nieuws van 8:30. En daarvoor gaan we naar Delphine. Delphine, vooraan in jouw nieuws. De Vlaamse regering, ze zijn hun opties op een rijtje aan het zetten.
1: Ja, want ook zij gaan moeten besparen om hun begroting in orde te krijgen. Mogelijk ook op het groeipakket. Dat is nog niet zo lang geleden hervormd. Maar ze bekijken nu of ze de voorwaarden opnieuw willen aanpassen. Die bepalen hoe hoog dat groeipakket kan zijn. Het gaat dan mogelijk om de sociale toeslag die sommige mensen daarbij krijgen. Regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. En het is natuurlijk ook maar één van de besparingsvoorstellen op de tafel. Vanaf zondag zit de Vlaamse regering daarover samen. En naar Rusland dan, want daar zijn het vandaag parlementsverkiezingen. De eerste sinds de oorlog in Oekraïne. Spannend is dat zeker niet, want Verenigd Rusland, die partij is eigenlijk al zeker van de overwinning. Dat is de partij van president Poetin. Alle andere verkiesbare partijen zijn ook door hem goedgekeurd. Dus sowieso wordt het een beleid dat hem steunt. Er staat ook geen enkele partij op de kieslijsten die tegen de oorlog in Oekraïne is. Die verkiezing duurt dan ook 3 dagen. En zo kan het regime nog wat bijsturen als het niet allemaal loopt zoals gehoopt.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, mooie dagen staan ons te wachten, maar misschien moeten we beginnen met vandaag en dit weekend.
2: Ja, wel, vandaag valt ook best mee. Hè. Dus zodat er op dit moment op meerdere plaatsen dat de zon schijnt, andere plaatsen dat er wat meer bewolking is. Verwachting is eigenlijk dat we een beetje een mix van de twee gaan krijgen. Hè. Dus af en toe zonnige periode, ook wat stapelwolken die gaan ontstaan. Heel plaatselijk misschien een enkel buitje, maar dat stelt allemaal weinig voor. Veel regio's gaan het gewoon droog houden en dat bij temperaturen van allemaal bij de 20 graden. Het weekend, wel, morgen dus gaat het voornamelijk in het westen van het land bewolkt geraken. Meer naar het oosten toe lijkt de zon het wel te gaan halen. Met af en toe wat hogere wolkenvelden. Dus daar net iets beter bij temperaturen van 22 graden. En dan zondag zou het eerst regenen. Maar vanaf het noordwesten, dus vanaf de kust, gaat dat al snel opklaren. En wordt het beter. Dus zondagnamiddag zal het op veel plaatsen droog moeten zijn met wat zon. En dan wordt het een graad of 19 maximaal.
0: Heel duidelijk. Dankjewel, Frank. Tot na het weekend. Tot maandag.
2: Ja, tot maandag. Gelukkig.
3: Yep. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brugge. Op de E34 is een ongeval gebeurd. En tussen Beveren en Kemzeke moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel A12. Tussen Wolvertem en Strombeek-Bever 11 minuten extra. Enige 10 tussen Zemst en Machelen 11 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde ook 11 minuten extra.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Maak het leven van een ander mooier of je verspilt dat van jezelf.

0: matinée. Teddy Swims, Mr. Know It All. Maarten en Dorothee. Met Olga Leijers en haar man Giancarlo op bezoek. Jongens, goedemorgen. Jullie zijn al 7 jaar samen, daarvan ook een aantal jaar ook al getrouwd. Jullie hebben een zoontje samen.
1: Sorry, maar die hoort mijn excuses.
0: Ah, is dat je
1: zoontje? Dat is mijn zoontje.
0: Hij wandelde hier daarnet rond met een sandwich. Dat is toch het beste, mooi.
1: Ja, dat is heel schattig.
0: Oh, goeie sandwich.
2: Misschien, ik kan hem... hij is de microfoon.
3: Ja, hij is helemaal gefascineerd door de microfoons van de radio.
0: Ja, maar dat snap ik.
3: Daar heeft hij wel iets mee.
0: Dat is bij mij hetzelfde.
3: Ja.
0: Jullie hadden vanochtend pas door dat de crash nog niet open was.
3: Toen jullie moesten vertrekken.
0: Hou vol, Olga. Nu een kookboek samen uitgebracht. Dus voorlopig toch een zeer stevige relatie. Dat zien we toch.
3: Stevige basis, hè?
0: Natuurlijk.
1: Jawel. Sorry, ik was even afgeleid door dat kind.
0: Overleeft jullie sterke band onze gevreesde irritatie-challenge? Het is tijd om zo meteen open en eerlijk jullie irritaties over elkaar uit te spreken. Hebben jullie ondertussen iets gevonden? Want hoe snel dat gaat, dat vertelt ook al veel.
4: Wel...
0: Ja, maar we moeten het nog niet vertellen, maar heb je snel iets
1: gevonden? Maar het is klaar, precies.
0: Oké, we kunnen hem eigenlijk amper tegenhouden. Dus,
4: Ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen.
0: En bij jou, Olga?
4: Er is niks fundamenteel.
0: Nee, oké.
1: Kapot lachen.
0: Oké,
1: ik
0: heb
1: een concreet voorbeeld.
0: We zullen zien.
1: Ah, het is nu nog niet.
4: Moet ik dat nu?
0: Of ze blijft lachen.
5: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
6: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
5: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
7: Jij bent een rijdende piemel.
5: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
8: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
5: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
17: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
18: Wel, meneer, 5317.
17: Ja, maar mijn naam is...
18: Ja, 5317, ik weet het.
17: Oké.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
16: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: You. Yourself. You.
22: Maarten en Dorothee.
23: The

0: Van Harris en Ellie Goulding outside. Het is 8 uur 44. Olga Leijers en Giancarlo. Sinds deze week ligt jullie Italiaanse kookboek in de winkel. En bij lekker eten hoort vaak een lekker wijntje. Vanochtend in de krant, de zussen Annelien en Stefanie Korowitz brengen binnenkort hun eigen witte en rode wijn uit. De rode is een Barbera d'Asti. De flessen kosten tussen de 10 en 15 euro per stuk. Een Italiaanse rode wijn uit Piemont.
1: Piemonte.
0: Piemonte, sorry. Excuses.
2: Is dat lekker, zo'n Barbera d'Asti?
1: Ja, er zijn er lekkere bij, maar die van Annelien en...
3: Dat moeten we nog
1: Stefanie
3: proeven,
1: hè? Die moeten we nog proeven.
2: Ja. Nee, dat ga je sowieso doen.
3: Ja, ik misschien. Weet, waar kan je het kopen?
1: Dat weet ik nog niet.
2: Waar kunnen we het kopen?
0: Weet we dat
2: ja, het
0: al?
2: Is binnenkort te koop. Kan ook kisten kopen. Maar waar, ik weet het
0: de
2: even niet. Ik kan het wel opzoeken.
3: We zullen het
0: wel
3: vinden. We zullen het proeven. We moeten alle wijnen nog proeven. Die van Amy, van de Housewives, heb ik ook nog moeten.
0: En die van de Verulsjes, heb je die
3: ook? Heb ik ook nog nooit geproefd.
0: Die is wel zoet.
3: Is het zoet?
0: Ja, dat is voor de ja.
3: Voor het strand. Zo.
2: Die rosé, is die zoet?
0: Is die niet zoet?
2: Voor een rosé van
3: zo'n beach rosé.
2: Ja, okay. Die van Amy van de Housewives is houterig, denk ik.
3: Ik vermoed ook dat die houterig is. Ja.
2: Volgende week woensdag zegt Vincent Virus op alles yes, want dan is het bij Q Yes Day. Als je dus een zotte droom hebt, dan mag je die doorgeven via qmusic.be. Jouw droom die gaat straks al in vervulling, Olga.
3: Ja, dat klopt eigenlijk, ja. Als kind speelde ik piano. En een paar jaar gedaan. En dan zo, als ik bij mijn ouders ben, die hebben een piano staan, dan speel ik af en toe nog. En de laatste jaren, dat borrelde echt van, ik wil eigenlijk zo graag bij mij thuis een piano. Ik wilde Andrea dat leren, ik wil zelf nog terug gaan oefenen. En ik ga er straks eentje kiezen.
2: Oh, en wat voor iets buffet?
3: Ja, okay. Niet te groot, want...
2: Allee, maar wel geen keyboard.
3: Nee, omdat dat is toch wat andere ervaring.
0: Ja.
3: En ook, ik wou echt graag een buffetpiano die dat ik nog aan mijn kinderen en kleinkinderen kan
2: aan Andrea, halen. Die hier nu binnenkomt. Met zijn papflesje.
3: Ja, en ik vind dat heel mooi ook.
0: Ja,
3: het is eigenlijk een hobby en een deco-stuk dat je koopt in één.
0: Ja. Absoluut. Olga en Giancarlo. Vallen er woorden die niet te vergeven zijn?
3: Oef.
0: Je mag je grootste irritaties over elkaar nu uitspreken. De andere moet zwijgen, mag zichzelf niet verdedigen.
3: Oh.
0: Giancarlo, jij mag beginnen.
1: Oké, dus... Rommel. Rommel in het algemeen.
2: Dat kwam van heel diep.
1: Dus bij ons thuis staan er overal in het huis, verspreid over elk verdiep, elke ruimte, dozen. Dozen met grief en al, ja. Dus
0: er zit ook geen structuur in, vermoed
1: ik. Nee, er zit totaal geen structuur in. Dus er staan gewoon dozen verspreid overal. Maar het ergste is de garage. Dus elke week moet ik de vuilzakken buiten zetten. Die staan in de garage, de poort open. En,
0: ja.
1: Maar om daar te geraken bij mijn vuilzakken is echt een nachtmerrie. Dus Olga heeft een soort van hindernissenparcours opgesteld met allemaal schoenen. Dus ik moet daar zo tussen stappen, dan die vuilzak pakken en naar buiten zetten. Verschrikkelijk. Nog iets.
2: Doe maar, je hebt tijd.
0: Hebben we tijd.
2: Doe rustig. Nog iets.
1: Dus bij elke slok water die Olga neemt, pakt hij een nieuw glas. En laat dat glas dan ook staan, gewoon overal. Dus s'avonds bij het inladen van de afwasmachine, dat zit gewoon al vol met olie er geladen.
2: Oké, nog iets?
1: Dat zijn de twee ergste.
2: Ja,
0: de rest laten we even achterwege. We hebben ook maar natuurlijk beperkte tijd. Olga, het is aan jou.
2: Jij mag nu jouw irritaties over Giancarlo uitspreken.
3: Ja, die van u komen echt wel van dieper. Bij mij is het een kleine irritatie. Als jij rijdt nooit met Waze of zo. Wat ik op zich cool vind. Ik vind dat wel stoer en mannelijk. Nee, zo van, ik heb geen GPS nodig.
0: Zoals in 93.
3: Zoals in 93. Maar dat was soms irritant. Dat hem dan toch filler of... Ah ja, hier zijn ze aan het werken. Dat wist ik niet. Dan dacht ik, had er nu een Waze opgezet, had er dat wel geweest. Maar als hem Waze opzet, rijdt hem altijd verkeerd.
0: Oh.
3: En dan vraagt hem niet van, was het deze afslag? Dus hij mist in een afslag. En dan zeg ik, oh, het gemist. Oh, ik kon er niet aan uit. Dan denk ik, vraag het dan. Ik vraag alles 20 keer. Zelfs als het op Waze staat, zelfs als ik het zeker weet. Dan nog vraag ik, het is toch hier, hè? En dan zeg jij ja. Maar andersom, ja, dus voilà.
2: Maar eigenlijk vind ik dat wel een nieuwe irritatie, dat je alles vraagt van Waze om te bevestigen.
0: Ja.
2: Is dat dan niet voor u irritant, Giancarlo?
1: Ook heel irritant.
3: Toch? Ja, wie kan staan je eigenlijk?
4: Dit is deze week de Q

0: Baby Doll, onze Q-topschijf. Nog heel even tot deze namiddag natuurlijk. Q-music. Het zijn zijn laatste uren, want er wordt een nieuwe gekozen, zoals elke vrijdag namiddag het geval is. Tussen 1 en 4 in de Q-top 40, vandaag met Jolien Roets.
1: Olga Leijers en Giancarlo, jullie kookboek Abbondanza ligt dus sinds deze week in de winkel. Als mensen Italiaans willen koken, weten ze bij deze hoe ze het moeten doen.
2: Eén adres.
1: Ja, merci om de ochtend hier te starten. Wat brengt jullie dag nog?
2: Ja, piano dus. Pianowinkel. Ja. En dan, ja, wat gaan wij dan nog doen? Apple pâté maken. En misschien filmen voor op Instagram. Dan kan je het tonen hoe je het moet maken.
1: Ah ja, zo. Ja, ja. Allee, ik snap het. Ja. Dus de polpetjes en de balletjes en dan het recept even filmen.
2: Ja, ja, ja. Dat zien we misschien vandaag.
0: Maar moet je dan ook gaan halen, hè?
2: Dan moeten we boodschappen doen en dan misschien een terrasje doen.
3: Ja, wat? Doen de twee andere kinderen komen ook vandaag.
1: Is dat van Olga? Is dat vandaag?
2: Ja, nee, dat is echt grappig. Ik ben eigenlijk nooit op de hoogte van die schema's, want dat is week-week, maar soms wisselt dat. Iedereen kent dat wel met co-ouderschap. En dan is het zo, oké.
1: Okay. Eten jullie mee dan?
2: Ja.
0: Maar het is niet te moeilijk, hè? Want ik ben niet zo'n koker en ik heb dan altijd schrik van zo'n kookboek. Dan denk ik, ik heb geen overzicht.
2: En dat is misschien nog de laatste tip die ik dan voor luisteraars, zoals Maarten, wil meegeven.
0: Ja.
2: Het is niet omdat er veel stappen staan dat het moeilijker is. Integendeel.
0: Ah, ja.
2: We hebben heel veel stappen, maar dat is omdat we hebben het zo simpel proberen uit te leggen. Dus alles wordt uitgelegd. Letterlijk van pak zo'n pan op zo'n vuur. Doe nu dat. Aan nagedacht over de volgorde, nagedacht over wanneer moet je pasta water op. Dus hoe meer tekst, hoe gemakkelijker eigenlijk voor de beginners.
3: Ja, dus laat u niet afschrikken door een lange...
0: Ja. Dat stelt me gerust. Merci om hier te zijn.
2: Dank jullie.

0: Straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Ja, het is speciaal. Het is met Pieter. En Pieter is iemand die graag eens een keer goed boort. Als er moet geboord worden, bel Pieter. Hij zat zelfs ooit al eens, kid you not, 150 meter diep.
2: Hey, en wat doet hij van werk?
1: Hey, maar boren, boren, boren, boren, boren. Ja, waarom hij dat doet, dat gaan we hem vragen.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-music.
1: Goedemorgen, iets van 9 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. Die duren 3 dagen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Collega en Rusland-experte Caroline van Nunen.
3: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
2: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft daar eigenlijk niemand om op te stemmen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket. Dat zou een van de manieren zijn om haar begroting op orde te krijgen. De regering zou de voorwaarden willen aanpassen om te berekenen hoe hoog het groeipakket is. Regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. Dit weekend wordt er al over onderhandeld. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is die Nations League met de Duivels. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen al de ronde. Net als sterkhouders Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne natuurlijk. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League. Het is tegen Italië. Blijft meestal droog vandaag. Zon en wolken 20 graden. Morgen eerst zonnig. Na de middag is er kans op een bui 22 graden. En zondag dan eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
4: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brugge, E34 tussen Vraassenen en Kemzeke. Een kwartier extra rekenen daar. En richting Gent, E17 tussen Lokeren en Beervelde, 10 minuten extra.
1: We gaan aftellen naar de final countdown. En we doen dat met de muziek van Too Unlimited. Jump for Joy in het foute uur.

Drie fout. Het foute uur.

0: Spice Girls. 18 over 9. Er was eens een jongen in Vilnius. Edvinas. Hij noemde zich, van achter zijn computer, hè, zo'n nicknames. De mijne was vroeger Interficio.
1: Waarom?
0: Ja, dat is Latijn.
1: Voor?
0: Ik zal overwinnen, ik overwin. Ja, zo ben ik wel. Zijn naam was Dinoro.
1: Ah ja.
0: Dinoro.
1: Mijne op MSN was, ze woont in een ananas diep in de zee, het is Dorothee. Dat, daar had ik het op gehouden. Dat is van het liedje van SpongeBob SquarePants. Maar ik heb geen Latijn gedaan, dus kijk, daarom een simpele nickname. Dinoro, bij
0: Dinoro,
1: die nickname zaten we.
0: Vanaf zijn 13e zette de goeie man remixes op SoundCloud. En toen hij nog geen 18 was, eind 2017, heeft hij twee nummers aan elkaar geplakt. De stem van In My Mind en de hoek van L'Amour Toujours. Uiteraard had niemand toestemming gevraagd. Hij was nog geen 18, die zat er, hè. In Vilnius, op zijn slaapkamer. Nu, dus, ja... Miljoenen mensen vonden dat top. Dus ja, op een bepaald moment zei de platenfirma wel van... Goed, we gaan het offline halen, want ja, dit is illegaal. Maar de mensen van Sony hadden wel zoiets van... Wij ruiken wel een hit. Dus hebben ze het allemaal netjes opgelost. Gigi D'Agostino er proper bij als artiest. En ja, dan is het helemaal ontploft. De meest geshazamde track ter wereld. 8 weken aan hun stuk. De kroon op het werk van Dinoro was natuurlijk uiteindelijk terechtkomen in het foute uur van 18 september 2026 om 9:19. Dit is In My...

0: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
1: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
0: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
1: Yes.
0: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
1: Yes.
0: Een helikoptervlucht naar je oma.
1: Yes.
0: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
2: Vincent Live.
0: Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
2: Q Music.
3: Q sounds better with you.
4: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
5: Dat is Imo.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dat moet je recupellen.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie...
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
14: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
19: Voor 9:30, goedemorgen. Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
20: Hoera!
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
20: Pieter uit Brugge, goedemorgen.
21: Goedemorgen, hallo.
20: Hallo. Wat doe je van werk?
21: Ik ben boormeester. Boormeester. Allee, dat is een hele chique naam voor de job, maar het is eigenlijk in de grond boren.
19: Wat maakt jou dan een meester in het boren?
21: Goh ja, een meester. Ik denk dat vooral ja, het kind moet een naam hebben. Dat is zo gekomen om de branche een beetje niche te maken. Maar eigenlijk, boorman zou ook mogen.
20: Boorman, vind ik ook een coole naam wel hoor. De boorman is hier, hou je vast.
21: De boorman, ja.
20: Oké, je beschermt je oren toch goed?
21: Ja, ja, absoluut, absoluut. Zeker.
20: En ga je dan ook soms zelf de put in, of is dat met van die machines? En blijf jij gewoon op de begane grond?
21: Nee, wij blijven op de begane grond. Hè. Ik raak niet in die put.
20: Maar ja, ik weet het niet.
21: Mijn been nog net, maar dat zal het dan zo wel zijn.
20: Oh, dat zijn echt van die dunne, dunne putjes.
21: Ja, dunne, dunne. Ja, ik denk 40 centimeter.
20: Ja,
21: zoiets. Ja.
19: En waarvoor worden die putten dan geboord?
21: Voor de grondtemperatuur te gebruiken voor je huis op te warmen of passief af te koelen via een warmtepomp. De toekomst, want het gas moet eruit. Hè.
20: Ja, het gas moet eruit. Ja. Dat was deze week nog in het nieuws. Hè. 2050 moeten we er allemaal vanaf zijn. Maar dus jij graaft eigenlijk een put onder een nieuw huis om zo daar de temperatuur van de grond naar boven te trekken.
21: Om die te gaan gebruiken eigenlijk voor je huis op te warmen. Ja.
20: Oké, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
21: 2.110,15 euro.
19: Pieter, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
21: Ik ben er klaar voor.
20: Oké. Dan ga ik aftellen. Veel succes. 3, 2, 1, go.
19: In welk land is bierbrouwerij Carlsberg ontstaan?
21: Pas.
19: Wat is de voornaam van het vriendinnetje van Mickey Mouse?
21: Minnie Mouse.
19: Welke dansvorm staat centraal in de voorstelling De Notenkraker?
21: Ballet.
19: Naar welke Franse wetenschapper is de pasteurisatietechniek genoemd?
21: Pas.
19: Wat is de officiële taal van Oostenrijk?
21: Duits.
19: Welke middenvelder heeft deze week zijn definitief afscheid bij de Rode Duivels aangekondigd?
21: Pas.
19: Wat is het beroep van het personage Clark Kent wanneer hij niet als Superman rondvliegt?
21: Pas.
19: Hoe heette de huidige Q-topschijf van Jamie Miller?
21: Pas.
19: In welke eenheid wordt het gewicht van een diamant uitgedrukt?
21: Ook pas.
19: Hoeveel jaren zitten er in één eeuw?
21: 100.
19: In welk land is bierbrouwerij Carlsberg ontstaan?
21: Denemarken.
19: Naar welke Franse wetenschapper is de pasteurisatietechniek genoemd?
21: Pasteur.
20: Die heb je nog. Die staat op de piep-piep.
19: Louis Pasteur, inderdaad. Maar het is dus niet gelukt, want de tijd is om.
21: Oh, zo snel al.
19: Ja, had je niet door dat het gedaan was?
21: Nee, ik was ook niet aan het tellen.
19: Ah, oké.
20: Nee, als je dat nog moet doen, ook nog tellen, dat zou een beetje te veel van het goede zijn.
19: Maar inderdaad, ja, voilà. Louis Pasteur nog net binnen de tijd, maar de laatste voor de 4 pasvragen die er nog aankwamen, was geen tijd meer over.
21: Nee, dat is geen probleem, hè?
19: Nee, natuurlijk is dat geen probleem.
20: Nee, zeker.
19: We zochten nog Axel Witsel. Heeft definitief afscheid genomen van de Rode Duivels. Clark Kent, die niet als Superman aan de slag is, is een journalist. Babydoll van Jamie Miller. En het gewicht van een diamant wordt in karaat uitgedrukt.
21: Dat had ik moeten weten.
20: Goed. Dat is niet waar.
19: Dat dan nog een verschil van 10 euro gemaakt. Want 6 juiste antwoorden binnen de tijd, 60 euro. Dat is mooi drinkgeld om het weekend mee in te zetten. Kan je zelfs iets mee gaan eten?
21: Voilà, gaan we doen.
19: Salut, Pieter.
20: Nog goed boren, hè.
21: Ja, merci.

0: altijd een gezellig familiefeest. De Kelly Family. Een hele goede morgen en welkom in het Foute Uur. We hebben een topsong klaarstaan. Al leek dat niet zo van in het begin. Althans toch volgens de jongens die het hadden ingezongen. Die hadden zoiets van, maar dit is toch niet... Allee, dit was toch niet het plan? Nee, nee, nee, dit vinden we niet goed. Dit is volgens ons zelfs het zwakste nummer dat we ooit hebben opgenomen.
1: Bagger eigenlijk.
0: Bagger, bagger. Dit lijkt totaal... Dat was toch niet het plan? Maar de muziekmanagers die dachten en die zeiden ook... Boys, boys, boys. Doe even kalm. Wij weten wat we aan het doen zijn. Trust us, dit is een wereldhit. En de muziekmanagers, de platenfirma, ze kregen allemaal gelijk. En de boys hadden totaal ongelijk. All Rise werd een wereldhit. Zo zie je maar, soms moet je gewoon luisteren naar de baas.
2: Ja. Voilà, dat zeg ik ook altijd, Maarten.
0: Allee, we gaan richting het weekend met Blue.

0: luister naar Q Foute Radio. Op DAB Plus, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, één keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit.

0: Pas 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Goedemorgen, het is 10:00. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. Die duren daar 3 dagen, zodat er extra veel mensen zouden gaan stemmen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk wel al zeker van de overwinning, zegt collega en Rusland-experte Caroline Van Nuenen.
4: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
3: Wie dus tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft daar eigenlijk geen partij om op te stemmen. Polen waarschuwt intussen voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen om ons te verzwakken. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in die oorlog. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, dan is dat niet zo. En de overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Het gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte Duitsstalige e-mail met de vraag om je bankgegevens te delen. De overheid kon met de hulp van de Vlaamse Toezichtscommissie die verdachte link onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen, is best extra alert, want je mailadres kan opgeslagen zijn door die cyberaanvallers. Blijft meestal droog vandaag. Zon en wolken en 20 graden. Morgen eerst zonnig. Na de middag is er kans op een bui bij 22 graden. En zondag dan eerst regen, maar snel droger en 19 graden. Momenteel 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Wommelgem. Je verliest daar 7 minuten, ça va nog. Op de A12 in de richting van Antwerpen tussen Aartselaar en de Kleidalaan is het 5 minuten extra. Dan nog op de E34 richting Brugge tussen Sint-Anna-Linkeroever en Melcelen. Daar is een ongeval gebeurd en doe je nu 6 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Music.
6: Ulrike Douwers.
3: Oh, de mooiste dag van de week. We gaan wat tempo maken, hè, vandaag. Want hoe sneller we gaan, hoe sneller het vrijdagavond is.

Het einde van de week. De week begon op maandag met de terugkeer van Vincent Live. Op dinsdag won elke beller een nieuwe thuis zonder verhuis. Op woensdag zat een Vlaams belanger 13 uur lang vast op toilet. 13 uur. Gisteren hebben de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, zich geplaatst voor de 8e finales op het EK. En vandaag, goh, wie weet het jongens, wat er vandaag nog allemaal gaat gebeuren. We gaan het gewoon op ons af laten komen en er rustig inrollen in de vrijdag. Met Iris van de Goo Goo Dolls.

0: van Ketsai. Ze staan daarmee op nummer 4 in de Q-top 40. Dinsdag stonden ze in de AFAS-dome. Dus ja, we gaan straks zien, hè, in de Q-top 40 of dat effect heeft op hun positie in de lijst.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

het is een snoeper. Dit nummer heeft dat duidelijk gemaakt. Repeat. Of niet? Dat was Harry Styles, maar nu is de beurt aan Jisoo. Dat is een Zuid-Koreaanse zangeres, ook een influencer. Je kent haar van de groep Blackpink. Het is dus K-pop wat ze maakt. Steeds vaker gaat ze wel solo. Voel jij het vandaag voor dit nummer Click? Het is dus haar nieuwe solo-single. Dan stuur je een repeat in de Q-app. Voel je het niet, dan stuur je een niet. Je mag er ook altijd bij vertellen waarom precies. Een argumentatie is altijd welkom. Maar dus jij beslist door nu een berichtje te sturen of een audioberichtje in de Q-app. Voor deze, Click.

0: Trek van Jisoo. Repeat. Of niet? Ja, er komen wel wat repeaten binnen. Onder andere van Lieselot. Ze zegt repeat, maar de videoclip is voor mij een niet. Wat is dat, jong? Krijg er nachtmerries van, zegt ze. Isabel uit de Middelkerken, die zegt eigenlijk hetzelfde. Zegt het nummer een repeat, maar de clip een niet. Is zo heftig, jongens. Ik heb het hier ook met een half oog zitten bekijken, ja. Speciaal. Ik zie hier ook een niet binnenkomen. Ik weet even niet van wie, maar die zegt veel te veel gehaperd voor mij. Iris uit Sint-Niklaas zegt repeat. Repeat. Repeat. Ze mag blijven, Jisoo. Het is een rustig liedje. Ik hoor het graag. Marco.
1: Goedemorgen, Ulrike. Klik, klik, klik. Repeat uit Ninove. Dankjewel. Dada.
0: Merci, Kees. En Evelien uit Pittem heeft ook nog een repeat gestuurd. Dat zie ik hier in de Q-app. Hé, ze is geslaagd. Jisoo, ze gaat door. Ja, ze zit nog niet aan 10 op 10, maar ze is wel goed op weg. Dus als je haar nog eens wil horen, dan moet je vanavond zeker luisteren naar Vincent Live, want daar klikt ze nog eens opnieuw.

0: De playlist zit duidelijk in vrijdagmodus vandaag. En zo gaan we straks verder, hoor. Eerst nog eventjes de files, want het is 10:30. Er staan er 4 op dit moment. Op de E34 richting Brugge is een ongeval gebeurd. Daar moet je 12 minuten bijrekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Melselen. De ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en Evergem. Daar is het 8 minuten langer. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Q. Music. Q sounds better with you. Ulrike Douwers.

0: wat als een van die dromen ook eens uitkomt? Volgende week woensdag bijvoorbeeld.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Bebat.
14: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
16: Wauw, ja. Ja.
17: Maar ja...
15: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
16: Ja.
17: Maar ja.
15: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
16: Ja.
17: Maar ja.
15: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Humo
5: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
6: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: It's a Sunweb holiday.
1: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: twee voetjes vooruit. In de vrijdag zijn we gesprongen.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: En Vincent Virus die is nog altijd niet van zijn roze wolk afgesprongen. En jij kan daarmee van profiteren, want hij gaat één dag op alles yes zeggen. Dus elke droom, elke vraag, elk idee dat je hebt, kan je insturen via het formulier in de Q-app of op qmusic.be. En er zijn er al heel wat ingestuurd.
3: Hey Ulrike, Sven hier. Mijn droom voor Yes Day is eigenlijk om Stockholm te kunnen bezoeken, de hometown van Avicii. Als superfan droom ik er al lang van om zijn roots te kunnen gaan bezoeken, als ook zijn museum daar gelegen. Jammer genoeg ben ik daar nog niet geraakt. Met mijn 4 kindjes en 2 pluskinderen is dat helemaal niet evident, dus ik reken op jullie.
0: Ah, Vincent, je hebt het gehoord, hè?
1: Yes Day. Let's have some fun.
4: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
1: Dat is Imo!
0: Dat dus al jouw dromen mogen uitkomen. Hè? En dat kan als je inschrijft voor Yes Day. Volgende week woensdag 23 september.

Ulrike, mijn droom voor de Yes Day is eigenlijk een kookles krijgen of een volledige maaltijd maken met de Godfather himself, Peter Hossens. Dus laat ons hopen dat het

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark.

0: citroen.be.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
4: Goedemorgen.
3: Een nieuw verkennend onderzoek in Oostende. Minister van Binnenlands Bestuur Krevits stuurt daarvoor de provincie-gouverneur naar Oostende. Bestuur is daar in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijke toxische communicatie van schepen Charlotte Verkijn. Krevits wil weten wat er aan de hand is.
5: Het is een opdracht die door mij gegeven wordt. Ik heb hem daarover ook opgebeld om te vragen of hij bereid was om dat te doen. En eigenlijk is de enige bedoeling daarvan om goed geïnformeerd te worden over wat daar aan het gebeuren is, om, mocht het nodig zijn, later te kunnen optreden. Dit is op dit moment een lokale kwestie die lokaal afgehandeld moet worden en waar mijn enige bedoeling is goed geïnformeerd te worden.
3: Onderzoek van een extern consultancybureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. De Partij Vooruit wil dat leerlingen in het lager al stage kunnen doen in bedrijven om beroepen te leren kennen, zodat ze geïnspireerd raken om voor techniek te kiezen, omdat ze daar nu pas laat mee in aanraking komen. Vooruit heeft een 10-puntenplan opgesteld om technische richtingen in het middelbaar op te waarderen. En de overheidsdienst Mobiliteit is gehackt woensdag al. Daarna kregen dan tienduizenden Vlamingen een verdachte Duitsstalige e-mail met de vraag om bankgegevens te delen. De overheid kon met hulp van de Vlaamse Toezichtscommissie die verdachte link onbruikbaar maken. Het is meestal droog, zon en wolken vandaag 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag is er kans op een bui, dan wordt het 22 graden. En zondag dan eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
6: 6 files op dit moment van 5 minuten of meer. Richting Brugge op de E34 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Melselen verlies je 12 minuten. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost ook 12 minuten extra. Brusselse Buitering tussen Sint-Tevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 5 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 5. In de richting van Gent op de Antwerpse Ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Ulrike Douwer.
6: Kom erbij en dans, want er is zoveel om te vieren vandaag. Clouseau, zometeen na Stella Lefty. Goedemorgen.

Kom erbij en dans. En Koen Wouters, die heeft gisteren zijn 59ste verjaardag gevierd. En wij vieren vandaag de vrijdag met de Q-top 40 straks vanaf 1 uur met Jolien. Daarna is er Vincent Live met Extra Weekend. Vrienden van de Vrijdag met Maxime en mezelf vanavond. Daarna nog Timo Pirella tot middernacht. Dus sola of solo ben je nooit wanneer je luistert naar Q. Dit is Sola van RePFR.

0: Lady Gaga. Zij kreeg een baby, een echte baby. En Miley die kreeg een nieuw album. Zometeen eens doorgaan.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
1: Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
6: Dat is Imo.
5: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
7: Oei.
5: Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
5: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos.
5: Oh.
7: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: De Mistje Dutjes van Connections.
7: En, hoe was Thailand?
10: Oh, echt zalig. Veel gezien.
7: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
10: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
10: Ook gemist.
7: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
10: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
7: Oh, maak mee.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Zeg maar leuk!
15: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10 om te zien live.be.

Miley heeft vandaag haar 10e album uitgebracht met als titeltrack Bass Persuades. Die was tot een week geleden topschijf hier bij Q. Verder staan er nog 8 andere nummers op het album. 1 romantisch nummer. What did I do? Let's Get Married heet deze. Let's go get married tonight. Let's get married. En dit is denk ik voorlopig mijn favoriet, Aftermath.

0: Am I Wrong? Nico en Vince. Zo is het 11:30 geworden en het is al druk op de baan. Er staan 7 files op dit moment op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E19 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Daar komen 13 minuten bij. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 8 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten extra. En tussen Ekeren en Antwerpen-Noord ook 5 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is het 9 minuten langer. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten. Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar sta je ook 5 minuten langer. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

0: Speed of Sound, 1235 km per uur. Dat is de snelheid van geluid. Het had handiger geweest als het gewoon 1, 2, 3, 4 was. Dat is makkelijk om te onthouden. 1234, maar het is dus 1, 2, 3, 5. 1235 km per uur.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
12: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
11: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
13: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
15: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
16: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Q Music.
18: Q's.

0: 1-2-3-4 of 1-2-3-5. Ochtends bij Maarten en Dorothee is het simpeler. Gewoon 4. 4 op een rij.
1: Op een rij.
0: Je kan elke ochtend meespelen, rond 7:20 is dat. Je krijgt dan 4 woorden. De bedoeling is dat je bij elk woord een woordassociatie maakt. Dus een woord terugzegt. Als Dorothee dezelfde 4 woordassociaties maakt dan jij, dan win je 1000 euro aan shoppingbudget. Zeker de moeite om je kans een keer te wagen. We gaan eens luisteren welke woorden Janis uit Buggenhout vanmorgen kreeg en wat hij zelf zei.
2: Het eerste woord is traag.
3: Snel.
2: Het tweede woord, gieter.
3: Planten.
2: Krijt.
3: Bord.
2: En zand.
3: Kasteel.
0: Oké. Daarna was dus de beurt aan Dorothee.
2: Traag.
0: Snel.
4: Snel.
2: Gieter.
0: Water.
2: Nee.
5: Plant?
2: Planten werd in de
5: Ah, ja.
0: Ah. Helaas voor Janis uit Buggenhout. Als jij volgende week wilt meespelen, 4 op een rij sturen in de Q-app, dat moet je doen. En ook als je niet wint, is er een troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beter Bed om heerlijk op te slapen.

0: op, man!
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: 12 uur, goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Goedemiddag.
2: Een nieuw verkennend onderzoek in Oostende. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar daar. Het bestuur van Oostende is in lopende zaken door een onderzoek naar een mogelijke toxische communicatie van schepen Charlotte Verkeijn. En Krevits wil vooral weten wat er aan de hand is.
4: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
2: Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daar ongevraagd gefilmd op straat en online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt en er zijn ook nog geen Europese regels over zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak kan een belangrijk Europees precedent zijn. En al maar meer Vlamingen doen aan MMA, dat is kooivechten, dat zegt Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen, nu al bijna 500. De Belgische MMA Federatie verklaart het.
5: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC, een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
2: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront speelt mogelijk mee.
3: Zou het iets voor jou zijn, Delphine, kooivechten?
2: Dat denk ik niet.
3: Eerlijk, ik zie het ook niet direct bij je gebeuren.
2: Ik zou afgaan.
3: Ja, wel, ik ook. Ik ben te licht of zo, ik denk altijd. Ja, ik heb nog nooit gevochten in mijn leven. Wat zou ik dat dan in een kooi gaan doen?
2: Ja, we zijn een beetje hetzelfde op dat vlak.
3: Ja, voilà. Goed, het weer nog.
2: Ja, het blijft droog vanmiddag door 20 graden. Morgen start nog zonnig. Na de middag kan het dan wat regenen. 22 graden. En zondag 19 graden dan eerste regen, maar het wordt snel droger.
3: Yes. Op dit moment 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout verlies je 16 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord is het een kwartier. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 8 minuten erbij, excuseer. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West. Daar sta je 7 minuten langer aan te schuiven. Dan nog de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar ook 7 minuten extra. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music. Ulrike Douwer.
3: Tijd voor deel 2 van de vrijdag, aka het leukste deel. En we gaan door tot aan het gaatje.

You Too en Beautiful Day. Als je nog geen plannen hebt morgenavond, het is weer Q-Party, deze keer in Lokeren. Ik ga er ook bij zijn met een DJ-set, Voltage. DJ Voltage is er ook. En nu is het wachten op jou, hè. Ja, ik hoop dat jij komt feesten. Er zijn nog tickets, dus je kan nog een ticketje kopen. Dus zal het nog een keer goed de bloemetjes buiten zetten, zaterdag. Morning.

0: Christine uit Boeghout, die heeft wel zin in een feestje. Ze zegt, ik wil zeker eens een DJ-set van jou meemaken, Ulrike. Ja, ik sluit altijd af met hetzelfde nummer. Een topper, hè, ja. Goh. Dus ook zaterdag op de Q-party in Lokeren zal dat het geval zijn. Helaas is Lokeren net te ver voor Christine. Ja, dan gaan we een keer dichterbij moeten komen, hè, met de Q-party.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Hij geeft de vlottrekbuiden nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemelen.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja.
13: En die prijzen, zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Puma vanaf €19.900.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
14: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
15: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Idiot van Michael Jackson uit 1983. Een paar jaar eerder kwam Mamma Mia van ABBA uit. En de opdracht van deze week van Maarten en Dorothee.
1: Muziek bingo.
0: Voor producer Willem van der Stichelen was om daar een kleinkunstversie van te maken. Daarvoor heeft hij Lotte de Klerk, bekend van Like Me, gevraagd als stem.

schoon, hè? Oh, ik vond het heel schoon. Dit is de opdracht voor volgende week. Undressed van Somber, maar dan in een funk-versie. Zeker luisteren dus volgende week vrijdag.

0: Zometeen de laatste Guess the Song van deze week. Dus straks je muziekkennis testen. Eerst nog eventjes de files. Er staan er 7 op dit moment op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E313 moet je aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 21 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord is het 17 minuten extra. Antwerps-Ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 12 minuten erbij. Tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West 9 minuten langer. Richting Gent op de Antwerps-Ring ook nog aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is het 11 minuten langer. Brussel dan, Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo 6 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5. Sta je er nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.

0: spelen een spelletje.
1: Guess the song.
0: Je krijgt zo meteen een heel klein stukje van een bekende Q-hit te horen en jouw missie is simpel. Welke song is dat en van wie? Je mag mij de titel en artiest in de Q-app laten weten. Maar natuurlijk, het fragmentje is zeer kort. Dus goed luisteren, want voor je het weet is het alweer klaar. Ready? Komt-ie. I won't what? Wie is dat? En wat is de titel van het nummer? Als je het juist hebt in de Q-app, dan krijg je straks een shout-out.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Madison Milking.
1: Guess the song.
0: Je kan Guess the song spelen in de Q-app of hier met mij op de radio. Dit was het fragment.
2: I won't.
0: Ja, het was betrekkelijk kort. Veel mensen hadden wel door dat het Shawn Mendes was met Treat You Better. Dus een shout-out voor Jente, Mark, Joni, Lies, Inge, Naomi, Eileen, Stefan, Kitana, Sarah, Lopke en iedereen die ik nu vergeten ben die het juist had. Proficiat. Treat You Better van Shawn Mendes en daarna Alesso en One Republic met dat heerlijke In Your Eyes.

De Q-top 40 komt eraan. Met Jolien Roets. En ik kom vanavond terug om 7 uur en ik pak Maxime.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delft.

0: niet helemaal af.
1: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
0: De Vlaamse regering start de komende dagen met haar begrotingsgesprekken. En bondscoach Mark van Bommel selecteert twee nieuwe Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. En ook Kevin De Bruyne blijft van de partij, net als Romelu Lukaku.
2: Dus voor ons is hij heel belangrijk op het veld en ook naast het veld. Maar ik heb hem ook gezegd van luister, ik selecteer je niet omdat je een goede invloed hebt op de groep, maar omdat je gewoon heel veel kwaliteit hebt. En het is aan mij om ook bij alle spelers het beste uit die spelers te halen. Dat ik een heel duidelijk plan heb, een hele duidelijke speelwijze waar iedereen tot zijn recht komt. En daar is Romelu een onderdeel van.
0: Ook Mika Gods en Romeo Lavia zijn van de partij, net als Yuri Tielemans, die blijft kapitein. Blijft meestal droog vanmiddag, zon en wolken 20 graden. Morgen eerst zonnig, dan na de middag kans op een bui 22 graden. En zondag eerst regen, maar al snel droger bij 19 graden.
3: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op de E313. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost verlies je 34 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland van de Kennedy-tunnel tot Berchem 12 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 11 bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tenslotte tussen Sint Tevens, Woluwe en Zaventem, 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. De laatste vrijdag van de zomer, want maandag start de meteorologische herfst. Zijn we daar klaar voor? Denk het niet. We zijn wel klaar voor de 40 populairste hits van het moment. Op basis van airplay, streaming, trends op sociale media en jouw hartjes in de Q-app. Hey Lama, en welkom bij...

0: Breaking Roots.
1: Ah, welkom bij de editie van vrijdag 18 september 2026, editie 307. Tot 4 uur vanmiddag tellen we af van 40 naar 1. En gaan we het samen ontdekken of Somber zijn net geclaimde gouden medaille nog even kan vasthouden. Het wordt vandaag een lijst met 17 stijgers, 16 dalers, 2 nieuwkomers en 5 staanblijvers. Maar voor we daaraan gaan beginnen, doen we even een recap van de top 3 van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.

0: Duren maar. Vorige week vrijdag werden ze de loef afgestoken door een artiest die zich ten allen tijde kwetsbaar opstelt en daarmee aan een snel tempo in ons hartje is geslopen.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

0: sprak boekdelen.
1: Joehoe, Sander eindelijk op één. Love Sander. Goed gedaan, Q-luisteraars. Thanks.
0: Ja, die is blij, maar blijft ze ook blij? Dat komen we vanmiddag samen te weten. Hè. Straks om iets voor vier hoor je of hij nog steeds op nummer 1 staat. De fans van Sienna Spyro zijn iets minder blij. Ze moet één van haar twee noteringen opgeven. Material Lover staat er deze week helaas niet meer in. En dat is ook zo voor Milk Inc. Vorige week al de diepste daler, dus was de chroniek van een aangekondigde dood voor Milk Inc. en Madison. De lijst wordt geopend met een Q-DJ ad interim, want Maxime is straks een vriend van de vrijdag. Aan de zijde van Ulrike hoor je hem vanaf 7 uur praten en u op nummer 40 zingen. Hij staat samen met Babette in de lijst met Hoe dan ook.

0: Janssen Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist. En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen. Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder. Yes. Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen. Yes. Een helikoptervlucht naar je oma. Yes. Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
11: Haha, jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
3: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
13: Je familiefoto's?
3: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
13: De buren?
14: Zeg, is dat een hert?
15: Nee, dat is een everzwijn.
13: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
16: Zie het.
3: Grootser!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
18: Chipolatas, klinkt goed hè.
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
19: Weet je wat ik mis na de vakantie?
20: De zon?
19: Nee.
20: Het strand?
19: Nee, het comfort.
20: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
19: Citroën.
20: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: Heart First was een hit. En ook deze Love on Hold. Oerdegelijke IDM, met andere woorden. En nu hebben ze een nummer uitgebracht over de steun die je krijgt van je partner in zware periodes. Als je jezelf gelukkig kan prijzen met zo'n partner, dan heb je de hoofdvogel vast. Dit is All I Know.
1: Nummer 37.

0: nieuw op 37. Lucas en Steven, All I Know. De langst genoteerde staat klaar. Dat is ook al even dezelfde. Ze houdt vol daar. Eerst even de files. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 8 minuten extra. Op de E34 tussen Oelichem en Ranst 5 minuten langer. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 9 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. Dan in de richting van Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten trager. En op de Brusselse buitenring verlies je van Diegem tot Machelen-Woluwelaan ook 5 minuten door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
0: 33 weken houdt ze het al vol. Niemand staat langer in de lijst dan deze Olivia Dean. Dit is So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 36.

0: Jellicious en Milo kregen nog een hartje van Laura uit Waregem. Misschien helpt het hen om volgende week beter te doen, want deze week dalen ze 3 plekken. Just remember, we're forever met Forever Young. Samber deed vorige week een soort acrobatische spreidstand, want hij stond tegelijkertijd op 40 en op 1 in jouw lijst. We dachten toen dat het zo goed als afgelopen was voor zijn nummer Homewrecker. Maar kijk, daar krijgt hij opnieuw een boost. 6 plekken omhoog, je hoort hem op 34 zometeen.
1: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh,
8: amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
9: Dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat, kom
10: op. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
13: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
16: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
15: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
17: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
20: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
19: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
20: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
19: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
20: Humo!
21: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
23: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
24: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
25: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
24: Ja.
25: Wauw.
24: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
25: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
24: En daarom sturen we updates over je verbruik.
25: Om de 6 seconden?
24: Nee, 1 keer per maand.
25: Ah.
24: Meer info op luminus.be.
26: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
27: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
28: Maak je afspraak op carglass.be.
29: Nummer 34.

headliner op Tomorrowland dit jaar. Tomorrowland, niet alleen al jarenlang het beste festival van de wereld. Ze hebben ook een interessant arsenaal aan merch. Kleren, petjes, accessoires, parfum. En sinds deze zomer ook de WR1 sneakers in 7 verschillende colorways. Met een prijskaartje van 130 tot 180 euro per paar. En de schoenen die hebben nu 3 nieuwe ambassadeurs. DJ's die reclame maken in feite. En één van hen hoor je zo meteen in je Q-top 40. Na Bazaar, 3 plekken omlaag met Ooit komt er een dag op 32.

0: 20.
1: Min 2 voor Jamaican van Hugel en Solto. Yesterday, Today, Tomorrow van Berre gaat zelfs 4 plekken omlaag.

0: 30.
1: Zo easy van Olivia Dean is met 33 de langst genoteerde.
2: Make it so easy to fall in love.
0: 35.
1: Forever Young van DJ Licious en Milo.

ze staat op woensdag 7 oktober in Kafka in Antwerpen. I try, I try. En ze koos Bas Serra als voorprogramma, ons Judith. I try, I try. You did not sign up for this. 9 plekken omhoog op 29. Na 2 uur gaan we verder met de mooiste lijst. Met onder andere een Nederlander, een Braziliaanse en een Frans Mauritiaan.

Ook een zomerhit op zijn retour voor Jonas Blue en Edge of Desire. En wat doet de hoogste nieuwkomer?

0: De Q Top 40.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Een goeiemiddag. Het nieuws van 2 uur krijg je van Paulien. Een goeiemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franken weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd.

0: twee nieuwe rode duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Yari de Busser en Kiriana Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en ook Kevin De Bruyne.
1: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, daar staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
0: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG. Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag afwisselend opklaringen, wolken ook bij 20 graden. Morgen wordt zonnig, we halen 23 graden. En zondag krijgen we eerst regen, maar daarna wordt het wel droger bij een graad of 21.
2: 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je 24 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat 9 minuten extra door een ongeval. Op de Brusselse ring dan op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Zellik 9 minuten extra. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan verlies je 5 minuten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten extra. Van Antwerpen Centrum tot Berchem verlies je 7 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 5 minuten. En van Antwerpen-Noord tot Merksem ook 5. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Een goede middag.
3: Jolien Roes.
2: De zomer is bijna voorbij. En de zomerhit van de Bauza is deze week de diepste daler.
3: Nummer 28.

Vanaf volgende week woensdag 23 september kan je op Disney Plus kijken naar Toy Story 5 met de soundtracken van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You stijgt één plekje naar 27 deze week. Afgelopen week had de Britse Jamie Miller een ereplek in onze Q-playlist, want met Baby Doll had hij de Q-topschijf vast en die komt echt op het goede moment, denk ik. Want als de dagen donkerder en minder warm worden, dan mag er extra positiviteit op je radio. Pas op, want het klinkt wel heel positief en opgewekt, maar het gaat eigenlijk over het liefdesverdriet van een gestrande relatie en de moeite om iemand los te laten. Jamie die zingt over de pijn en het gevoel van de leegte die er is nadat een relatie is beëindigd. Dus laat je niet vangen aan de verpakking. Jamie die was in 2017 al eens finalist bij de Voice UK. Hij werd uiteindelijk derde en timmerde de jaren nadien aan zijn solo-carrière. Maar hij raakt pas nu echt over het kanaal tot bij ons in de hitlijsten. Met een kleine hint naar Fleetwood Mac. Hij is deze week de hoogste nieuwkomer. Baby Doll van Jamie Miller. Nieuw.

0: Ravi Bey.
1: Criss-crossam Amsterdam, Louis Sasson, zijn Willy William en Mayo Mai. Deze week op nummer 25. Ze dalen wel 7 plekken, ondanks het hartje in de Q-app van Tim uit Gent. Sammy uit Desselgem gaf er nog eentje. Bijou, goeie naam. Uit Kontich, allemaal fans van Amai Oh My. Teddy Swims, die is aan het aftellen tot de start van zijn tour door de Verenigde Staten. Die start op 22 september. En hij doet dat van op een comfortabele 24ste plek in jouw lijst. Je hoort hem zo meteen.
2: De Q-party

0: you up. With you. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
12: wauw!
11: Van Vibra.
13: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
13: En zaterdag scoutsweekend.
9: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
13: wauw!
11: Van Vibra.
0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

je, want ze vallen terug, of hij valt terug, Jonas Blue en Edge of Desire, 13 plaatsen omlaag en nu op 23 in plaats van op 10. Dat is stevig, hè? Stevig. En het is ook geen topdag voor Alex Warren, zelfs al is het zijn 26e verjaardag. Hij zakte met Fever Dream al 3 plekken daarnet en ook met Emerald Eyes gaat het even de verkeerde kant op nu. Hij zakt van 17 naar 22.

0: Hij deelt dus een verjaardag met onze Vincent van Geel. Deze Alex Warren, vandaag 26 jaar. Emerald Eyes daalt 5 plekken. Zometeen de jongste in de hele hitlijst. En die blijft staan. Opvallend. Eerste files, bijna 2:30. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file die staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Grimbergen en Zellik verlies je 1/2 uur. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem komen er 5 minuten bij. Op de Binnenring, tussen Anderlecht-Noord en Groot-Bijgaarde, 11 minuten bij. En van Wezenbeek op hem tot Tervuren-Vierarme verlies je 6 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 19 minuten trager. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse-Steenweg, verlies je 5 minuten. Richting Gent dan op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat, 11 minuten extra door een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 11 minuten bij. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel verlies je 8 minuten. Richting Nederland tenslotte nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 6 minuten bij. En van de Grellelaan tot Borgerhout, 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. We zijn dan bijna halfweg deze prachtige lijst. Ik mag dat zeggen, want het is door jouw hartjes in de Q-app dat Freya Sky het zo goed doet. Dit is Silent Treatment.
1: Nummer 21.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: ze blijft gewoon hangen op nummer 21. Freya Sky en Silent Treatment. De opvolger van deze single is er trouwens af, al sinds woensdag. Bad Taste. Klinkt goed, maar ben benieuwd of die het ook zo goed gaat doen. Zometeen de laatste Belgisch-Nederlandse combo van vandaag.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Is voor een jarige Alex Warren en Fever Dream.

0: Update.
1: Judith kwam vorige week nieuw binnen en stijgt door met You Did Not Sign Up For This. Mknerik van de Bauza is dan weer de diepste daler deze week.
0: Nummer 27.
1: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift boekt één plekje winst.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.
1: Nummer 24.
0: Hartverscheurend mooi blijft hij toch, hè? Break Up in Reverse van Teddy Swims.

0: wijsheid.
1: Hij heeft de vlot trick bij de noggies.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, menig dat is? Slimebal.
0: De Alex Agnew Award.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

ook jarig deze week op 11 september. Nee, vorige week dus eigenlijk. Hij werd 35 en hij vierde samen met vrienden, met familie, met een drankje. En hij gaf als cadeau tijdens een optreden gesigneerde petjes weg aan de fans. Hij trakteerde eigenlijk aan de fans. Maar hij schreef dan achteraf op Instagram van I better not see these hats on eBay. De fans zijn dus gewaarschuwd. Alle fans die zo'n petje hebben kunnen bemachtigen, moeten niet achteraf proberen om die dus op eBay te gaan verkopen. Zometeen hoor je Miley Cyrus met haar nieuwe single Bass Persuade, waar ze zelf een remix van heeft uitgebracht. Niet verschieten, want het is heftig.

0: weet niet. Zo, het is een beetje overstuurd ook, deze opname. Maar goed, het origineel is beter en komt er zo meteen aan. Na een contente Jelly Roll en terecht hoor, want hij stijgt 6 plekken met I'm Good. Oh, what a beautiful day. Hij staat op
1: nummer 18.

0: Vorige week de hoogste nieuwkomer. Ze stijgt door naar 17 Miley en Bass Persuade. We gaan het gewoon benoemen. Hè. Het is geen al te goede week voor Ed Sheeran. Hij krijgt de volle laag nadat hij op Instagram een statement heeft gemaakt naar aanleiding van het feit dat Macklemore uit zijn voorprogramma werd geschrapt, omdat hij zich liet horen over de genocide in Gaza. Het waren volgens Ed Sheeran de programmatoren van de concerten die dat hebben beslist. Het was niet zijn keuze. Hij heeft een eigen mening over het conflict, schrijft hij. Maar hij schrijft er dan wel niet bij welke mening. Ja, natuurlijk wordt er dan gereageerd dat Ed zich niet neutraal mag houden, dat zijn stem heel belangrijk is en ook gehoord moet worden. Hij noemt het zelf een moeilijk debat. Voor mij is het dat niet, maar wie ben ik natuurlijk? Ondertussen zoekt hij nieuwe voorprogramma's. Misschien heeft hem Martin Garrix wel zin om mee te gaan. Je hoort ze zo meteen met hun hit Repeat It. Naar de beste Belg in je lijst. En dat is opnieuw Meteor, die nog eens 4 plekken stijgt in zijn 16e week met een nooduitgang.
1: Nummer 16.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Eén plaatje achteruit voor Cameron with Common. Kingdom of Fear, zometeen het laatste uur van de Q-top 40. De laatste rechte lijn richting jouw weekend gaan we vieren met de 13 beste hits van het moment. Onder andere Bruno Mars en On My Soul. Bibi Rexha blijft ook meedraaien aan de top met haar New Religion. En vorige week stond Another nog op nummer 3, maar waar eindigen ze deze week met Talk to You?

0: Maar eerst het nieuws van 3. Dat krijg je van Paulien.
1: Goedemiddag. In de zaak Jayron in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Collega Rosalie Pieters.
2: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilde die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam of op zijn minst wist ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen. Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
1: Volgens de vader van Jayron was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen daar nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden 10.000 migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is dus nog altijd aanwezig in Ceuta. En in de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Jonklein verloor de openingswedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-1. Zometeen speelt Sizo Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar mag naar de Final 8 van de Davis Cup eind november in Italië.

0: Die tunnel een kwartier aanschuiven en van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 8 minuten extra. Richting Antwerpen tenslotte op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roes.
0: De nummer 1 komt dichterbij.

Sienna Spyro op 12 onderweg naar de top 10 met Great Expectation. De Q Top 40. Grote verwachtingen, dat is hopelijk ook de vibe richting het weekend. De verwachtingen liggen hoog. Bij mij persoonlijk ook, want ik ga vanavond naar de AFAS Dome naar de Pussycat Dolls kijken met een paar collega's. Q-music. Julia Diepenbeek die stuurde dat ze ook gaat. We zien elkaar daar, Julie, voor een trip down memory lane. En ondertussen pleuren we ons door de beste hits van dit moment met nu op 11.

0: Zometeen mag ik je voorstellen aan de Q-topschijf van deze week. En het is geen nieuwe. Je kent hem al. Meer zelfs, je hebt hem goedgekeurd.
1: De Q-top 40. Overzicht nummer 20.
0: Daar staat Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het zijn

En ook Bass Persuades van Miley gaat de goede kant op. Let's go. De beste Belg is ook deze week Meteor met nooduitgang.

0: van Bebe Rexha en Faithless valt weg uit de top 10.
1: De Q topschijf.
0: Even terug naar de Foute Party 2026. Niet om daar herinneringen aan op te halen. Wel omdat dat 26 juni was van dit jaar. En om een beetje de feel van dat moment te kunnen benoemen. In welke situatie, in welk gevoel we op dat moment zaten. De start van de zomer, van de zomervakantie. En ondertussen weten we hoe heet die zomer geworden is. Het ideale moment voor de Roemeense producer DJ Goya om samen met Jason Derulo en de Braziliaanse Melody een hit uit te brengen. Een mix van Afro House, Latin en full-on summer vibes. Het was daarvoor al een mega hit op TikTok. Werd onder andere door Jason Derulo zelf al heel veel gebruikt in dansvideo's. Hij kan goed dansen ook. Hè. En het ging dus in no time de wereld rond. En dus beslisten ze, we gaan er gewoon een single van maken. In het begin van de week mocht jij er nog je mening over geven in Repeat of niet. En die mening was positief. En wordt ook steeds positiever en positiever. En dus maken we het nu

0: De jongens van Temper City die zitten op een roze wolk. Na de drop van hun tweede lied, Reverse Psychology, Walking on a Dream, schreven ze erbij op Instagram. En dat terwijl ze op dit moment nog een dikke hit aan het scoren zijn met Self Aware. Die hoor je zo meteen.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
2: Oei.
4: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.

0: kreeg net nog een hartje van Yannick uit Antwerpen in de Q-app. Temper City Self-Aware op 10. Zometeen de vrouw die maar liefst 9 keer genomineerd werd voor de Country Music Awards in de United States. Er is geen enkele artiest die het beter doet dit jaar. We zitten duidelijk met een winner, ook in deze lijst. Eerst nog Juste en Sam Harper en Just a Little.
1: Nummer 9.

0: Het moment zelfs beter dan Taylor Swift, Ella Langley en Choosing Texas. Deze week op nummer 8 in jouw lijst. Er komt nog een wistje datje binnen van Sven.
1: Dag Jolien. Wat vele mensen niet weten, is dat in de clip van Choosing Texas JB Mauney, een meervoudig wereldkampioen bolrijder, te zien is in de videoclip. Groetjes.
0: Ja, een meervoudig wereldkampioen bullrider, JB Mauney, zit blijkbaar in de videoclip. Ik ken de man persoonlijk niet, maar ik ga ervan uit dat mensen die fan zijn van de sport en ook van country in over het algemeen, dat die wel perfect weten waarover het gaat. Ze is dus 9 keer genomineerd voor de Country Music Awards. Dat zijn heel belangrijke prijzen in de States. En ik hoorde al iemand haar vergelijken met Dolly Parton. Dat zijn... een grote toekomst dus voor Ella Langley. En ook hier doet ze het goed. Zometeen gaan we verder met de lijst met een beetje Spaans. Mag ook wel eens voor de verandering. Maar eerst de files. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 16 minuten extra. Van Antwerpen-Noord tot Deurne verlies je 14 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 13 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost 13 minuten bijrekenen. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de binnenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarme 10 minuten. Van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde ook 10 minuten. En van Strombeek-Bever tot Machelen 8. Op de buitenring tussen Grimbergen en Wemmel 10 minuten extra. En van Groot-Bijgaarde dan Saarlaan tot Anderlecht-Noord 5. Op de ring rond Gent richting Merelbeke van Evergem tot Brugsevaart 8 minuten extra. En in de richting van Brussel tenslotte op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 5 minuten bijrekenen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Jolien Roets. Het laatste half uur van deze prachtige lijst met een bummer voor Teddy Swims. Zometeen.

0: Helaas, geen plek meer voor Mr. Know-it-all in de top 3 van deze week. Hij zakt terug naar nummer 6, Teddy Swims. We duiken de top 5 in al, zometeen. Oh, het gaat echt zo snel vandaag. Met goed nieuws voor Another en 54 Ultra. Want nadat ze vorige week serieus daalden, doen ze er deze week mooi 3 plekjes bij.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
1: Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over je verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
18: Chipolatas, klinkt goed hè.
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Langley, nee, Stella Lefty, Ella Langley. Kijk, haal ze al door elkaar, de twee cowboy princesses van de top 10. Zij staat op nummer 4 met Boston. Vanavond is het een hoogdag voor alle millennials, want Pussycat Dolls die treden op in de AFAS Dome en ik ga samen met Matthias van den Bulke. Dus als je gegil hoort in de buurt van Deurne, het is Matthias. Afgelopen dinsdag was het aan de Pussycat Dolls van deze generatie, namelijk de meisjes van Cat's Eye. En die bezorgden de 11-jarige Estelle uit het publiek zowat de avond van haar leven, denk ik. Want ze mocht tijdens het nummer Gabriella mee op het podium dansen en het publiek ging uit zijn dak.

Cat's Eye Live in de AFAS Dom. Het meisje kreeg ook een roos van bandlid Daniella, dus dat zijn memories for life. Cat's Eye kreeg ook veel hartjes in de Q-app deze week. En ze stijgen door naar nummer 3 met

0: De nummer 2 is dezelfde als vorige week. Shakira en Burna Boy doen een status quo. Die die. Shakira begint vanavond aan een reeks van 12 concerten in Madrid. Ze doet dat in haar eigen Estadio Shakira. Het is een pop-up stadion speciaal voor haar gebouwd. Met een capaciteit van 50.000 mensen. Dat zijn 600.000 mensen op 12 dagen tijd. Ze is nog altijd een baas. Ja, en dan voel je hem al komen, denk ik.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eén plekje bij voor Self-Aware van Temper City.

0: is for Just and Sam Harper, Just a Little.
1: Acht.
0: De nieuwe Dolly Parton is opgestaan. Choose in Texas van Ella Langley.
2: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
1: Nummer 7.
0: Topic en Becky G blijven hangen met Sorry Papi. Mr. Know-it-all van Teddy Swims valt weg uit de top 3.

0: winst voor Talk to You van Another en 54 Ultra.
1: Nummer 4.
0: Boston van Stella Lefty. Animal van Cat's Eye komt de

0: mag ingaan als de onvervalste koning van jouw Q-top 40. Dit is My Body Isn't Ready. Ik wens jou een fantastisch weekend.
1: Nummer 1.

0: mijn eigen zaak starten?
1: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke reet in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten ook gewond. Mogelijk ging het om een vergelding omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Collega Rosalie Pieters.
8: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
7: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Zizou Berghs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En het blijft ook meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en dan halen we 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger en opnieuw 21 graden.
6: Pauline zit vast in een web van cybersecurity.
7: Oei.
6: Wilde jij vertellen waar dat film is?
7: Ja,
6: daar.
7: Oké, gelukkig, want ik moest mij ook nog aanmelden.
6: Ah ja, echt waar. Dus ik raak niet ingelogd in de studio van de computer. Allee, het is eigenlijk zo, de studio van de computer, ik krijg jullie niet uitgelogd. Dat is het probleem. Ja, en dus ik kan aan al haar mails en bankgegevens. Maar zo ben ik niet. Dus ik ben mijn eigen laptop op de redactie gaan halen. En dan moest ik plots nog langs 3 soorten cybersecurity. Alsof ik niet al de hele dag aan het werk was in het scenario, hoor. Maar goed, we zijn er. We made it. 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne en 12 minuten van Bergen.

0: Tegen zoveel mogelijk dromen. En er komt zo ranzig veel binnen. Het is nog veel meer dan we dachten.
1: Oh, het is echt zot.
0: Meer zelfs, een aantal collega's gaan dit weekend een dagje de cup verdienen. Want ze gaan doorwerken om al die video's te bekijken. Het is echt superveel. Maar we zijn nu een paar honderd video's bekijken verder. En we merken wel al een paar rode draden.
1: Ja.
0: En er is één vraag die vaak binnenkomt. Echt veel. En ik weet nu wel dat ik daar yes op kan zeggen komende woensdag. En we gaan het al een beetje in gang duwen, want we hebben wat input nodig. Dat is voor zometeen.
2: Vincent Live.
0: Misschien is het wel jouw droom, die ik zometeen al ga voorlezen en al yes op ga zeggen. Dat is voor now. Wiz DMC, Bees and Honey and Show Me Love.

0: Op 23 september is het Yes Day. Dat is een dag waarop ik yes probeer te zeggen tegen zoveel mogelijk dromen van Q-luisteraars. Dat begint 's ochtends al bij Maarten en Dorothee, dat duurt de hele dag door. En bij Vincent Live tussen 4 en 7 zijn we nog wat een extraatje van plan op Yes Day.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: De bedoeling is dat we zoveel mogelijk luisteraars een smile op hun gezicht toveren. Je kan via de Q-app of via Q-music.be een video insturen waarin je zegt wat jouw grote, grote droom zou zijn. Pauline?
3: Mijn grote droom is om ooit business class te vliegen.
0: Oh ja.
3: Ja, ik heb onlangs
0: iemand... Super yesable, ja.
3: Ja? Ja, al bedankt. Ja. Goed.
0: Ik zeg niet dat ik dat nu ga regelen, want het is niet yes.
3: Ah nee, woensdag, hè.
0: Het zou haalbaar zijn. Moest de luisteraar insturen, denk ik. Ja, toch?
3: Ja, echt. Blijkbaar moet je dat echt eens gedaan hebben. En dan zo voetjes omhoog, glazen champagne, drie gangen menu.
0: Ik heb er een paar keer met Reggie al over gepraat, want die doet dat steeds als hij naar Zuid-Afrika vliegt, want die heeft een hele slechte rug. Zijn mening is, en ik kan me ook wel ergens inbeelden, het gevaar van is een keer business vliegen, is dat je niet meer terug kan.
3: Ja.
0: Dat je nadien het gevoel hebt dat je op een blok beton moet gaan zitten. Als je gaat vliegen.
3: Dat kan ik ook al geloven.
0: Voor mij zouden het tickets voor Oasis zijn voor die tour.
3: Ah ja.
0: Het is zo'n zenuwslopend ding. Dus de pre-inschrijvingen zijn afgerond. En nu is het gewoon wachten tot ik op een willekeurig moment tussen nu en volgend weekend een mail krijg met een code, zodat ik met die code kan deelnemen aan de ticketverkoop.
3: Zo spannend.
0: Ja, dus ik zou echt heel fijn vinden moest ik gewoon via de radio tickets kunnen winnen.
3: Ah ja, dat snap ik.
0: Waarmee ik niet kan zeggen dat dat zal gebeuren komende woensdag. Want moest die mogelijkheid er bestaan, zou ik het nu wel echt voor mezelf houden. Maar goed. Luister naar Natalia Dinover. Die heeft vorig al doorgestuurd dat ze graag wil dat Aaron Blomhaard voor één dag haar dochter op school gaat afzetten. En komt ophalen.
3: Dat is leuk.
0: Inge uit Oudenaar die wil dus met dolfijnen zwemmen. Dat is wel de soort... deze twee voorbeelden, dat zoeken we, jongens.
3: Ja.
0: Maar er is één bepaalde vraag die vaak binnenkomt. Luister even mee.
4: Ik ben Siebe en ik wil met mijn mama en papa naar het mooie Disney-kasteel.
5: Zou het dan ook fantastisch zijn? Moesten wij een weekendje naar Disneyland Parijs kunnen gaan?
6: Naar Disneyland gaan!
7: Met ons vier een weekendje Euro Disney kunnen beleven.
8: Drie dagen naar Disneyland Parijs en te genieten van elkaar.
9: Onze dochter is een hele grote Frozen-fan. Het is haar grote droom om naar Disneyland Parijs te gaan en dan ook Elsa in het echt te ontmoeten.
10: Hey Vincent, zeg jij yes op een dag in Disneyland Parijs voor ons gezin van vijf?
0: Ja, de rode draad is dus duidelijk. Iedereen wil naar Disneyland. Er zijn te veel mensen die diezelfde vraag stellen om tegen iedereen yes te zeggen. Dat gaat niet. Maar mijn ambities liggen ook al hoger dan één willekeurig gezin sturen. Dus ik ga zo meteen vertellen wat we precies komende woensdag gaan doen rond Disneyland Parijs op Yes Day. Maar ik kan u beloven dat het er vlotjes los over gaat.
1: Deze hit

0: Ligger Lee en Swedish House Mafia. Halen 10 op 10 een repeat of niet. En komen nu gewoon vlotjes de playlist van Q-Music binnen. Happiness is so sad. Er zijn heel veel fijne vragen binnengekomen voor YesDay op qmusic.be. Eén droom die bij heel wat luisteraars terugkomt, heeft te maken met Disneyland Parijs. Daar willen heel veel mensen naartoe. Eigenlijk te veel om ze allemaal te sturen. Maar één groepje of gezin sturen is dan toch ook weer te klein voor de grote ambitie die we met YesDay hebben. Het moet erover gaan.
1: Dat zal wel zijn.
0: We zeggen yes, we maken droom waar. Dus heb ik een soort oplossing bedacht voor een probleem dat zich niet stelde. Heerlijk.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb een bus geregeld en 30 tickets.
2: Naar Disneyland.
0: Naar Disneyland Parijs. Dus niet jij... Niet jij en je partner of jij en je gezin, maar jij en een groep van 30 mensen mogen naar Disneyland Parijs.
1: Amai.
0: Ik zoek één iemand die die prijs wil winnen. En dan denk ik aan, oh, je kan met alle collega's gaan. Of met een volledige sportploeg, met een volledige voetbalploeg bijvoorbeeld. Of met de voetbalploeg van je zoon of dochter bijvoorbeeld, kan je helemaal meenemen. Met de scouts.
1: Ah ja.
0: Met de scouts, dat is al bij... Oh, wat een dag. Heeft weinig met scouting te maken, maar toch. Misschien heb je wel een familie. En gewoon met de hele familie voor de verjaardag van je grootmoeder of grootvader of zo. Hup, allemaal in Disneyland. Dus wij fixen die bus, dat vervoer, daar moet je ook al niet mee inzitten. En dus 30 tickets voor Disneyland Parijs. Q-Music.be of via de Q-app. Daar staat nu een apart formulier. Dus je moet niet naar YesDay doorklikken, je moet doorklikken naar YesDay Disneyland Parijs. En dan kan je inschrijven. Moet je gewoon even laten weten wie of wat jouw groep is, wat het verhaal is. En één iemand uit alle inschrijvingen bellen we sowieso komende woensdag met het heugelijke nieuws. En als het niet bellen is, dan kan het zijn dat ik binnenval. Want het wordt echt een doldwaze dag komende woensdag.
3: Music Match.
0: Het is Music Match, zoals elke dag op dit tijdstip. Maar, lieve mensen, ik hoor u denken... Het is toch vrijdag? Jazeker, het is vrijdag. En dus doen we er een schepje bovenop.
3: Music Match. Friday Edition.
0: Vandaag remixen. Bestaande hits en daar een remix van. Soms is het zelfs zo dat wij alleen de remix kennen. Dit bijvoorbeeld. I Took a Pill in Ibiza. Dat is een remix.
1: Oh.
0: Van dit. Van Mike Posner in het rustig. Maar het ding dat je kent van de radio is een remix. Een steengoeie remix dus zometeen. Maar welk nummer het precies wordt, dat bepaal jij. Stuur Music Match via de app.
3: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Lokeren. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Lokeren. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q sounds better with you. With you. Take my love. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Humo!
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Max en Endogrammer bij Vincent Live en The Thing I Love. Er komt heel veel reactie binnen op wat er volgende week woensdag met Yes Day gaat gebeuren. Namelijk één groep van 30 mensen zullen tickets en vervoer winnen naar Disneyland Parijs. Greet laat weten dat ze nog geen 30 mensen kent van wie ze weg wilt. Ik vind het ook wel een hoop.
1: Maar het 30. Park is ook wel groot genoeg om die dan kwijt te raken.
0: Te droppen, ja. Lindsay uit Locristi zegt, amai, dat zou pas een huwelijksfeest zijn. Dat zijn allemaal naar Disneyland.
1: Wauw!
0: En Kenneth Soert, als bijna iedereen Disneyland vraagt, dan vraag ik toch niet veel. Ik wil gewoon de PlayStation 5 en GTA 6. Groetjes, Kenneth. Ik snap het. Volhouden. Woensdag is het Yes Day, dan zeggen we tegen zoveel mogelijk dingen yes een hele dag lang.
2: Music Match. Friday Edition.
0: Sophie, 40 jaar uit Berlaar aan de lijn. Dag, Sophie.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
3: Ça va, gewoon een normale werkdag in buitengewoon onderwijs, zoals iedereen gaan werken is vandaag.
0: Wat brengt het weekend?
3: Ik ga vanavond naar de voetbal. Ik ben Gent supporter, dus ik ga gaan kijken naar Gent Standaar.
0: Ah, ja.
3: En dan daarna, ja, en dan daarna weekendje Kalke Kermis.
0: Ah ja, tegen Standaar. Maar ja, ja. Gent is goed begonnen aan het seizoen eigenlijk, is dat niet? Toch, die staan eerst, hè, niet?
3: Ja, nee, we staan niet meer eerst, rijden naar tweede. Maar we zijn inderdaad wel goed begonnen aan ons seizoen.
0: Allee, straf zeg dat. Niemand zien komen eigenlijk, hè. Laat ons eerlijk zijn.
3: Oh ja, we gaan nu niet overdreven. Ja, kom, hè.
0: Oh, jongens, toch. Ik wens u veel succes vanavond. Zeg, maar vandaag, Friday edition van Music Match gaat over remixen. Ben je iemand die graag uitgaat en op remixen danst en zo?
3: Ja, toch wel. Een goed feestje kan ik altijd wel smaken. En als de remix goed dansbaar is, dan is dat altijd wel fijn.
0: Oké, ik laat je wat nummers horen. Jij zegt gewoon volgende of iets een match, oké?
3: Ja, oké. Volgende.
4: Take off your clothes, blow up the fire.
3: Don't volgende. It's a match.
0: Hey. Jij koos voor Florence and the Machine met het nummer Spectrum, maar dan de remix die Calvin Harris ervan gemaakt heeft. De versie die ook de grote hit geworden is, laat ons eerlijk zijn. Sophie, goede keuze. Maak er een schoon feestje aan vanavond en tot ziens, hè.
3: Ja, dag.
0: Yo!

0: Spectrum. Heel veel vragen in de app van Q Music van mensen die het artikel zoeken op de website van QMusic.be over het inschrijven voor de Disneyland Parijs wedstrijd rond de Yes Day. Er gaat één bus met 30 Q-luisteraars naar Disneyland Parijs, dankzij Yes Day. Wel, er is zo massaal veel al opgeklikt dat het artikel kapot is. Dus we zijn het aan het fixen. Het komt zo terug. Je gaat je kunnen inschrijven, maak je daar absoluut geen zorgen over. Ik laat iets weten als het weer werkt. Dat is iets voor over enkele ogenblikken. Nu het nieuws met Paulien natuurlijk. En zoals overal wordt ook in Gent het academiejaar op gang geschoten. En dat verloopt daar niet super normaal.
1: Nee, onrustig dus. Want er is protest aan de UGent. Een 80-tal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kofnas, die zichzelf een rassenrealist noemt. Door het protest vertrok de traditionele stoet van Togati met een kwartier vertraging. Kofnas is geschorst aan de UGent en er loopt een vooronderzoek tegen hem. En dat kan volgens de rector een tijdje duren. Het protest verloopt tot nu toe wel rustig. De politie is ook massaal aanwezig. En in Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke reet in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt, mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs had achtergehouden. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten en ook twee agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog met minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op regen ook, 22 graden. En zondag klaart het geleidelijk op bij 21 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 25 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en 12 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring tel je 20 minuten bij van Grimbergen tot Jette en 19 minuten van Zelk tot Anderlecht-Noord. Op de binnenring 10 minuten extra van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde en 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Richting Antwerpen E3 13 18 minuten vanaf Massenhoven tot Hommelgem. Op de A12 13 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live. Let's have some fun.

0: Hypnotized van Ellie Goulding bij Vincent Live. Het is vrijdag en ook dan wordt er gequist. Ook dan worden er clichés ontkracht. Ook dan bouwen we verder aan een betere wereld.
1: Cliché Clash.
0: Een wereld waarin er minder en minder en minder clichés zijn tussen mannen en vrouwen onderling. Want je weet ondertussen hoe de Cliché Clash werkt. Tenzij dit de allereerste keer is dat je naar Q-Music en Vincent Live luistert.
2: Dat kan, hè.
0: Ja, maar dat zou zelfs positief zijn, want dat wil zeggen dat we groeien.
2: Ja.
0: De Cliché Clash is een quiz waarin we kijken welke vooroordelen er tussen mannen en vrouwen nog zijn. Dat doen we door 3 cliché-mannenvragen. Vragen over voetbal en bier en zo. Te stellen aan een vrouwelijke kandidaat. En als hij die goed kan beantwoorden, krijgt hij 1 punt. En nadien doen we het omgekeerde. Dan stellen we 3 cliché vrouwenvragen over handtassen en Sonny Angels en poetsgrief aan een... aan een mannelijke kandidaat. Ja, maar het zijn clichés, hè. Het is niet de waarheid.
2: Nee, het is om te ontkrachten, hè.
0: Ah, voilà. Want per juist antwoord krijgt op die 1 punt wie dat het beste doet. Scoort de punt in het algemene klassement, waar de vrouwen voorstaan met 9-6.
2: Heel goed.
0: Vandaag een gastvraag, dat is een tijdje geleden, van een topchef.
3: Hallo, ik ben Wout Bru en ik heb een vraag voor de vrouwen.
0: Voilà. Het is dus geen vraag uit de keuken, want volgens de clichés is dat dan toch ook een vrouwelijk terrein. Dus ja. Het is een aardrijkskundevraag van Wout Bru.
2: Okay.
0: Zo over kaart lezen en zo. Dus dat is volgens de clichés een mannending.
2: En wat heeft dat dan te maken met Wout Bru?
0: Als ik dat verklap, ga je het antwoord ook kunnen opzoeken.
2: Ah.
0: Dat zeg ik niet, dat moet je zo meteen ontdekken.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
4: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
5: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
6: Jezus, gast, menig dat is slimeball.
1: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
1: Recupel.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
13: De Missed Dutchess van Connections.
14: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
15: Tjoe, dat heb ik gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Zometeen verwacht ik bezoek in de studio van Vincent Live. Op vrijdag, we zochten een echte vrijdaggast die zo de vrijdagenergie met zich meebracht. En we zijn beland bij Ingeborg. The one and only. Mensen die vaak naar Vincent Live luisteren, die weten het. I love Ingeborg. Het is een topvrouw. Maar ze komt langs, Ingeborg Sergeant. De rust zelf. En dus om toch het vrijdagsgevoel naar boven op te wekken, waren er twee opties. Ofwel geven we haar gin tonic, ofwel laten we haar studenten meenemen. We zijn voor het tweede gegaan. Ja, maar ik kan u vertellen dat het eerste werkt ook. Maar we zijn toch voor het tweede gegaan. Ze heeft drie van haar kotstudenten meegenomen, want zij is de nieuwe kotmadam sergeant. Is het nu. En we gaan daar even kennis mee maken en zien hoe dat die band onderdoen is natuurlijk.
1: Cliché clash.
0: Eerst gaan we quizzen. Het staat 9-6 in het voordeel van de vrouwen. Een voorsprong die verdedigd wordt door Naomi. 34 uit Hemiksem. Dag Naomi.
2: Goedemorgen,
0: Naomi. Good morning. Wat heb je vandaag gepland?
2: Vandaag niet veel, want ik was thuis vandaag.
0: Wat is jouw cliché mannelijk kansje?
2: Supporter worden Antwerp.
0: Ah, en kom je van het weekend naar Den Bosuil, zondagmiddag?
2: Nee, omdat dat medisch gezien niet kan, spijtig genoeg.
0: Verdorie. En ben je er vroeger wel eens geweest, of binnenkort nog eens, of moet dat nog gebeuren, de eerste keer Bosuil?
2: Nee, ja, dat zou eigenlijk moeten gebeuren, maar ik heb niets in mijn maag. En mocht er toch eens een opstootje zijn, en ik zou een bocht in mijn maag krijgen, is voor mij over en out. Dus ik durf niet echt.
0: Nee, dat snap ik. Dan moet je in een VIP-box gaan zitten of zo. Maar dan moet je nog andere organen gaan afgeven ook om dat te kunnen betalen. Verdorie.
2: Ja, misschien bij Vincent SD dat ik dan misschien kan.
0: Bij SD. Ik schrijf het op. Ik schrijf het op. Dat is goed. Zeg nou, je neemt het op vandaag tegen Jurgen, die is 33, komt uit Mol. Dag Jurgen.
3: Hey, dag Vincent.
0: Heb jij een typisch vrouwelijk kantje?
3: Bij mijn vrouw helpen in de zaak met extensions zetten en ik heb ook naar blind getrouwd gekeken.
0: Ah ja, jij kan extensions zetten. Is dat moeilijk eigenlijk?
3: Nee, mijn vrouw is een goede lerares.
0: En je kijkt naar blind getrouwd. Ja.
3: Ja, ik heb dat vroeger meegekeken, ja.
0: Ik heb er ook een editie echt intens van gevolgd tijdens COVID, omdat ik zoveel tijd had. maar nu, dit seizoen, ben ik weer per ongeluk zo aan het meekijken. Zo, dat staat op bij Emma en ik zit dan June eten te geven of zo. Ik ben wel mee dit seizoen.
3: Dit seizoen heb ik niet aan het volgen.
0: Dat is niet erg, ik kan nog instappen. Ze zijn net terug van de huwelijksreis. We gaan eraan beginnen met de cliché clash. Met om te beginnen drie typische mannenvragen over mannenonderwerpen voor Naomi. Naomi, heel veel succes. Hopelijk gaat het vlot. Hier is jouw eerste vraag. Neil Armstrong, Naomi, dat was de eerste man die op de maan stond. Maar er is nog een Armstrong die we kennen uit het wielrennen en van het valspelen in het wielrennen. Die is jarig vandaag, die mag 55 kaarsjes uitblazen. Maar wat was alweer zijn volledige naam?
2: Lance Armstrong.
0: Lance Armstrong. Dat is juist. Vraag 2. Naar welk dier wordt het stuk gereedschap genoemd dat een ronde vijl is die gaten kan maken in zowel metaal als hout? Dat wordt naar een dier vernoemd.
2: Oei, dat weet ik
0: niet. Dan mag je een diertje gokken.
2: Ga
0: jij stonden,
2: maar een mol.
0: Oh. Je was nog enigszins in de buurt en zocht er een rat. Want die tool heet een rattenstaart. De derde vraag, die brengt misschien meer geluk, die komt niet van mij, maar die komt van Wout Bru.
4: Hallo, ik ben Wout Bru en ik heb een vraag voor de vrouwen. Ik heb zelf 6 restaurants in Derby. La Busserie, de Wagyu, de Grand Vert, etc. Dus bij deze een aardrijkskundige vraag over Derby. Welke rivier stroomt er door Derby?
2: Oei. Ik ga een rivier in Derby. We gaan zo graag naar de Ardennen.
0: Ja.
2: Een
0: rivier in Ardennen. De Oerte, ja, dat is juist. Goed gegokt. Denk ik dat. Allee, het klonk als een gok, zal het zo zeggen.
2: Ja, het was echt een gok.
0: Maar het is goed gegokt. 2 op 3, Naomi, dat is oké, hè?
2: Ja, dat is echt oké.
0: Jurgen, je moet proberen even goed te doen. Ben je daar klaar voor?
3: Ik kan mijn best doen.
0: Dat is vaak al goed genoeg. Vraag 1, Jurgen. Welke vetplant staat bekend om zijn dikke, puntige bladeren en wordt soms toegevoegd aan gezichtsproducten, omdat het blijkbaar heel goed is voor je huid?
3: Aloe vera.
0: Aloe vera. Goed zo. Vraag 2. Vrouwen zijn vaak bezig met het interieur, volgens de clichés, en hoe het huis eruit ziet en zo. De laatste jaren zijn terrazzo-tegels een populaire keuze. Maar wat is er speciaal aan terrazzo-tegels?
3: Terrazzo-tegels? Daar zit een speciaal teken misschien in.
0: Wacht. Ja, dat is zo, maar dat kan... ja... Kan je dat iets specifieker, dat ik weet dat je het echt het juiste voor ogen hebt?
3: Ja, zo wat een grijze, zo wat beige tegel met allemaal van die vlekjes in, zal ik maar zeggen.
0: Je hebt het helemaal juist, dat is goed. Het klonk even als een heel algemeen antwoord, maar je wist wel degelijk wat een terrazzo tegel is. Heb je het liggen thuis, ja, Jurgen?
3: Nee, ik heb parket liggen.
0: Ah ja, ja, ja. Natuursteen. Ik begin dan meteen die radiospot in mijn hoofd af te spelen. Oké, vraag 3. Goed bezig. Als je deze juist hebt, dan win je de cliché-clash. Heb je een fout, is het alsnog een gelijke stand. Vrouwen gebruiken soms een lip plumper. Zeg ik dat juist, Paulien?
5: Ja.
0: Een lip plumper. Gebruik jij soms een lip plumper?
5: Nee.
0: Een plumper. Dat is nog iets anders dan gewoon een lippenstift of lippengloss. Maar wat doet een lip plumper? Plumper, sorry.
5: Dat was een L te veel.
0: Een lip plumper. Wat doet dat precies met je lippen?
3: Die maken hun lippen wat voller.
0: Dat is exact wat hier op mijn blad staat. Dus het is perfect, Jurgen. 3-3. Goed gedaan. Jij wint de cliché-clash. Punt erbij voor de boys. Sterk werk, Jurgen. Je bent wel in touch met je vrouwelijke kant, moet ik zeggen.
3: Ja, ik kan ook. Ik schiet er zelf van.
0: Benieuwd wat de reacties thuis zijn als je dit vertelt. Jurgen en Naomi, merci om mee te spelen. Fijn weekend allebei.
2: Fijn weekend.
1: Wil jij maandag alle clichés doortrekken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Rapster en Call Me Maybe bij Vincent Live. We hebben bezoek in de studio. Want elke dinsdag en donderdag kan je op VTM kijken naar Kotmadam Sergeant. Dat is de opvolger van Kotmadam Sarafian. Het is een reeks over een studentenkot met 7 studenten en een kotmadam uiteraard. Bij ons in de studio staan 3 van die studenten. Maxine, Farah, Fauve, een heel erg goede middag. Alle 3.
1: Hallo.
0: En wie er niet is, dat is de kotmadam, dat is Ingeborg. Die is te laat.
2: Ja, hoe kan dat?
0: Ja, ik weet het niet. Ik stel voor dat we het daar gewoon zelf vragen. We zullen Ingeborg even bellen. Die zal het wel niet erg vinden, denk ik.
2: Nee.
0: En dan gaan we het er even goed invrijden als het te laat is, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed.
3: Hallo.
0: Dag Ingeborg. Het is Vincent hier, samen met Paulien. En ook met Maxime Farah Fauve. Ja.
3: Sorry. Ik zie nu Willebroek, Brussel, Laken, Stormwijk, Bever. En de GPS zegt 5 na 5. Is dat nog haalbaar of ben je al begonnen?
0: We zijn nu live op de radio, Ingeborg.
2: Oké.
0: Ingeborg had toch gezegd 4 uur hier?
3: Ja, maar ik had nog dat cultuurkanaal en dat is een beetje uitgelopen. Dat was in Oudenaarde. Ah. Dus ik heb een heel goed excuus. Maar
0: dat is niet erg. Dat is niet erg. Nu, heel Vlaanderen vergeeft het u zonder enige twijfel, Ingeborg. Maar dus iets over 5 kunnen we jou verwachten. Dat is helemaal prima. Maar blijf rustig hangen terwijl ik even met je studenten babbel. Want het is een ideaal moment om eens een keer goed door te roddelen. Maxine, hoe zou je Ingeborg als kotmadam beschrijven?
4: Dat ze er altijd uitziet, zo een beetje zweverig. Maar gewoon 200% alles geven.
0: Het is zweverig en 200% tegelijk. Dat klinkt als een tegenstelling, maar dat is dus niet.
4: Het is haar combinatie. Het is Inge Queen, ja.
0: Ja. Farah, wat is het grootste verschil tussen Kotmadam Sergeant en Kotmadam Sarafian?
1: Ik vind misschien bij Sarafian, zij is gewoon what you see is what you get. Nee, maar je hebt eigenlijk ook bij Ingeborg.
2: Het zijn appels met peren vergelijken.
1: Ja, oké. Ik denk dat ze... Ja, ik vind dat moeilijk om op te antwoorden.
0: Ja. Hoe was het eigenlijk, Fauve, om je in te schrijven voor een kot en tegelijkertijd ineens voor een televisieprogramma?
2: Goh, ik had er eigenlijk niet zo super hard bij stilstaan. Het was vooral mama die zei, schrijf je in, dat is echt iets voor jou.
0: Ja.
2: En voordat je het weet, sta je daar aan die voordeur, duw je die bal en staat Barbara plots voor je. Ja.
0: En nu is het de enige echte Ingeborg. Ik kan mij nog herinneren, ik heb periodes op kot rondgelopen dat ik niet bepaald de beste versie was van mezelf. Op basis van wat er de dagen ervoor en zo gebeurd is. Hoe is dat als Ingeborg ook in het gebouw rondloopt, Maxime?
4: Ah, om er niet als de beste versie van mezelf uit te zien.
0: Als je wel een brakke dag hebt...
4: Oh ja, maar die zijn er geweest hoor.
0: Dat geloof ik.
4: Dat is gewoon, je ziet u en dan lacht ze een keer en dan ga je verder met je dag. En dan ben je wel altijd steunend hoor, van, minder een dag of zo.
0: Ja.
4: Dat wel.
0: Ja. Ingeborg, hoe is het voor jou eigenlijk om ineens kotmadam te zijn?
3: Oh my god, dus het interview is echt al bezig vanuit de motto.
0: Het probleem met de radio is dat wacht niet. Hè. De luisteraars willen niet zo horen als het liedje gedaan is, Ingeborg.
3: Oké, maar goed. Het was in het begin heel erg wennen en een plekje zoeken.
0: Ja?
3: Maar ik moet zeggen, na een week of twee, dat was vooral met Roland, die toch in één keer begon alles... Mijn man komt een keer op bezoek ergens. Dat is nog niet uitgezonden.
0: Ja?
3: En het is precies alsof dat dan het ijs gebroken is, omdat hij alles vertelde hoe het echt zit met mij. Dus je wil dat niet weten eigenlijk als student.
0: Oké.
3: Laat het maar even hen uitleggen.
0: Ja, oké. Leg maar uit, wat heeft Roland gezegd?
2: Ingeborg is niet zo sweet and innocent.
1: Ze is door de mand gevallen.
2: Ja.
0: Door de mand gevallen? Ze is niet sweet and innocent, maar nu is wel... Nu is Vlaanderen wel benieuwd. Wat bedoel je daarmee?
1: Het lijkt... Hoe het op tv komt, en zo gedroeg ze zich ook op kot, dat zij clean girl is.
0: Ja?
1: Maar wat blijkt, dat zij thuis een supergrote sloddervos is. En dus dat ze eigenlijk eentje van ons is.
0: Er zit een student in jou, Ingeborg.
3: Ja, dus toen was ik plots lid van de club. Want ik ben ook zo zoals die gasten. Een soortje onregeld.
0: Ja, dus al jouw autoriteit is eigenlijk weg.
3: Ja, dat was al heel snel weg, hoor, Vincent.
0: Nee, maar dat is goed.
3: Ja.
0: Top.
3: Zeg, en Maxime die weet alles over mijn rijstijl. Ja. Dus ik heb nu zin om op de pechstrook te rijden, maar ik gedraag me.
0: Hoezo?
4: Ja, roekeloos.
0: Ja?
4: Ja.
0: Heb jij meegereden met Ingeborg?
4: Ja, gelukkig. En ik sta hier nog, dat is een wonder. Maar...
0: Ik ken Ingeborg als iemand die heel graag inderdaad met iemand mee rijdt in plaats van zelf rijdt. Maar dat komt ergens vandaan.
4: Ja, het is... manoeuvre, dat is... Ze doet dat. En dan bijvoorbeeld parkeren binnen de lijn, dat bestaat niet, denk ik. Want het is altijd scheef. En dan vraag ik aan haar van, je staat toch niet binnen? Ja, maar dat maakt niet uit, Maxime, dat maakt niet uit.
0: Dat is wel echt mooi, dat is echt de omgekeerde wereld. Dat is zo een student die commentaar heeft op de rijstijl van de volwassenen. Normaal is het echt omgekeerd, dat is echt heel mooi. Ingeborg, ik zou zeggen, zet je tocht veilig verder richting de Q-studio. En dan zien we elkaar zo meteen, oké?
3: Oké, dat is goed, tot straks.
0: Bye. We hebben nog voor het nieuws van 5 uur Passenger van Alex Warren.
5: Some fun.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kofnas, die zichzelf een rassenrealist noemt.
3: Kofnas voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan onze unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
2: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kofnas en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assize jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. Dat is de jongen van 14 die begin 2022 stierf bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen.

0: man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt, mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten en ook 2 agenten raakten daarbij gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Timmerlier heeft het Vlaams kampioenschap wielrennen in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint voor de Nederlander Groenewegen. En Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is super blij met zijn selectie voor Oranje.
1: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor het eerst gespeeld in het Nederlands. Dat het hoogst haalbare, net zoals dat je gewoon een duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
0: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Duivels bekend voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. En Cristiano Ronaldo is opnieuw opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. De nieuwe bondscoach Jorge Jesus doet dus wat zijn voorganger Roberto Martinez al deed. En die kreeg daar op het voorbije WK veel kritiek op. Ronaldo is intussen al 41. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft ook zo goed als droog met minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op lichte regen en 22 graden. En zondag eerst nog wat regen, maar later klaart het op en halen we 20 graden.
2: Ingeborg is er.
0: Ik zag jullie allemaal zwaaien.
2: Halleluja.
0: Dus ik had een vermoeden.
2: Ja, dus ze is in het gebouw, maar nog niet in de studio, want ze moet eerst rond en door de poortjes en zo. En we kunnen haar niet horen, maar ik denk dat ze echt zo richting de receptie gebruld heeft van ik moet bij jullie zijn. Dus het komt helemaal goed zo meteen. Eerst gaan we kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting grens met Nederland moet je 24 minuten bijtellen van Lille tot Turnhout-West. Richting Antwerpen E313 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. E19 12 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de A12 10 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenringen kwartier van Vilvoorde Konings tot Jetten, Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vier Armen. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je minder dan 10 minuten.
3: Music. Vincent Live.
2: We hebben een nieuwe rubriek om 5:15 op vrijdag. Dat is voor zometeen. Eerst Eva Mac.

0: bij Vincent Live in Kings and Queens. De muziekgeschiedenis heeft ons al vaak geleerd dat soms bands uit elkaar gaan, zodat een van de leden solo-carrières kunnen bouwen. Het is bij Blackpink niet anders. Blackpink is een K-pop-band uit Zuid-Korea, waar je Jisoo van kan kennen. En ze gaat nu solo en ze heeft nieuwe muziek in Repeat of Need zo meteen. Maar eerst hebben wij bezoek in de studio en we hebben niet zomaar bezoek in de studio. Ze is hier, dames en heren. Ingeborg.
1: Dankjewel.
0: Je bent er geraakt.
1: Ja, zeg.
0: Heel huids, want ik heb daarnet dus ontdekt dat je geen goede chauffeur bent.
1: Ik heb een stukje op de pechstrook gedaan. Maar met de pinkers op, jongens. Met de pinkers op.
0: Nee, dat mag niet.
1: Mag niet?
0: Dat niet goedkeuren. Nee.
1: Het was 100 meter voordat ik toch eraf mocht.
0: Ik heb gehoord dat jouw auto echt de hele tijd pinkt, dat je zo rust moet nemen, omdat je vaag rijdt.
1: Take a break, zegt die wagen de hele tijd. Ja. Ik weet ook niet waarom.
0: Ja, maar blijkbaar is dat een systeem.
2: Ja, dat is een ding. Ik rijd met dezelfde wagen, een Kia EV3, en die geeft die melding bij mij ook de hele tijd. Dus het ligt aan de wagen, niet aan ons.
1: Het ligt aan de Koreanen die dit wagen gemaakt hebben.
2: Ja, exact.
0: Dat wil ik nu even in de groep met de Q-luisteraars gooien. Zijn er nog mensen die met een Kia EV3 rijden en dat kunnen bevestigen? Of ligt het aan deze twee dames? Ligt het aan Ingeborg en Paul?
1: Ik dacht dat het aan onze ogen lag, dat we alle kanten uitkeken.
2: Ah ja, die meldingen zet ik al af.
1: Oké.
0: Is dat dan ook?
2: Ja, dat is dan zo een zendertje aan je stuur. En dan kijkt hij of dat je wel voor jou kijkt. Maar je kan dat ook uitzetten.
0: Ah ja, amai. Straf. Bezoek dus in de studio van Ingeborg en drie studenten, Maxine, Farah en Fove. En ondertussen dus ook Ingeborg, sergeant de Kotmadam. Ingeborg, we hebben net al even kennis gemaakt met de studenten natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe was het voor jou om kennis te maken met hen, zo halverwege een academiejaar? Want je Barbara vervangen natuurlijk, hè?
1: Ja, opgevolgd. Heel belangrijk. Dat is een nuance, maar Barbara vond dat heel belangrijk. Dan haar opvolgen.
0: Ja.
1: Wat een grote eer is. En uiteraard, dat zullen jullie wel getuigen. Ik bedoel, ze hebben wel zich ingeschreven voor Barbara. En plots komt daar een vreemde Ingeborg in de bijt.
0: Ja.
1: Of zo. Het goede nieuws is, ik denk dat het een kleine week geduurd heeft. En dan had ik zoiets, oké, we zijn vertrokken. Weet je moet even wennen. Maar ik heb er wel mijn groot hart ingestapt. En dat werd met heel veel liefde beantwoord.
0: Dat snap ik. Dat kan ik mij helemaal inbeelden. Hoe was het voor jullie eigenlijk, de eerste ontmoeting met Ingeborg?
3: Ik was wel eerst geschrokken van... Wow, we waren wel aan het fantaseren over wie zou de opvolgster kunnen zijn. Maar Ingeborg was echt niet genoemd geweest. Dus ik was wel eerst van... zag ik niet aankomen. En dan heeft dat wel een plekje moeten krijgen. Maar logisch ook voor u, om ons te leren kennen.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Ja. Fove, in de reeks kunnen we zien dat jullie graag feesten, zoals dat hoort, als studenten natuurlijk. Mm-hmm. Hebben jullie Ingeborg ooit meegekregen naar een feestje?
4: Naar het terrasje wel. Na één glaasje was dat al...
3: Dan was Ingeborg moe.
1: Om 10 uur gaan mijn licht uit. Ik meen het echt, ik ben een ochtendmens. Zij dus allemaal niet.
0: Ja.
1: Zonder uitzondering. Alhoewel, Farah en Elia waren soms wel wat vroeger uit de nest.
0: Over jullie stage.
3: En mijn wil.
0: Duidelijk niet, vrijwillig. Dus het feit dat we af en toe in verleden tijd spreken, is omdat het natuurlijk over vorig academiejaar gaat, dat nu gefilmd is. Hebben jullie nog contact eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ah ja.
0: Als in een WhatsApp-groep of spreken jullie nog af? Hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Jawel, ik heb heel de tijd Fove willen bezoeken, want zij was eigenlijk op het EHBO-post, recht voor ons deur. Maar ik had het zo druk met het SILT, want ik heb daar opgetreden heel de zomer.
0: Ja.
1: En dan kwam Maxime wel eens langs, want die was daar stage aan het volgen in de buurt.
0: Ah ja.
1: Allee, het was tof. Alleen Farah had ik niet gezien. Maar die was op verlof. Jij zat ergens in Noorwegen.
3: Ik was altijd weg, ja.
0: Ja. Maar jullie gaan straks...
1: iets eten.
3: Ja.
0: Zalig.
5: Yep.
0: Dat is wel echt heel tof. Dat is heel leuk. Ik heb nog één vraag, Ingeborg. Omdat natuurlijk vandaag in de krant staat er van alles over dan het opvolgen van Barbara en zo.
1: Ja.
0: En daar stond dat jij het heel belangrijk vond om eerst met Barbara in gesprek te kunnen. Waarover ging dat dan? Was het dan dat je nog twijfelde om het te doen? Of was het om studenten te leren kennen? Of waarover, hoe is dat verlopen?
1: Ja, ik kreeg de vraag. Ik vond dat een hele mooie vraag. Ook wel spannend. Maar ik had zoiets. Ik wil even Barbara horen daarover. Uiteindelijk, het is een programma met haar naam.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat je dat zeker moet doen dan.
0: Ja.
1: En dus we hebben 3 uur gepraat over het leven. Maar ook over het leven op kot. En de intensiteit van een kotleven.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze heeft me wel een beetje verwittigd. Maar ik wou vooral over die gasten hebben.
0: Ja.
1: Zo van, en hoe is Fove dan? En Farah en Maxime en Farzad en heel de club. En dat ben ik nog altijd blij dat Barbara zei van... je zal het ontdekken.
0: Die heeft en jou dat... niet te veel info gegeven
1: niets,
0: op voorhand.
1: Ah ja, oké. En dat was zo slim, want ik zat heel blanco erin. Dus ik wist eigenlijk niets.
0: Ja.
1: En dat was het beste dat Barbara mij kon geven.
0: Oké, top.
1: Gewoon zonder enig vooroordeel, zonder enig verhaal.
0: Ontdek
1: gewoon daarin stappen.
0: Maar.
1: Ik zal ze wel leren kennen.
0: Ja, ja, lijkt me heerlijk. Lijkt me top. En het is gelukt, want kijk, er is een heel mooie band ontstaan. Ingeborg, je bent onze vrijdaggast. En dit is de eerste vrijdag van Vincent Live sinds het nieuwe seizoen.
1: Ja.
0: We hebben straks een rubriek waar ik jouw hulp voor nodig heb. Die heet Alles kapot. Het is een vrijdagrubriek, hè.
1: Oké, alles kapot. Dus we gaan die gasten meehelpen, want die kunnen dat goed, hè.
0: Ja, zeker, zeker.
5: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Eerst iets anders. Komende woensdag doen we met Q-Music Yes Day. Dat is een dag waarop we ja zeggen tegen alle dromen en wensen van Q-luisteraars. Zo gaan we bijvoorbeeld 30 mensen naar Disneyland Parijs sturen in een bus. En hebben we nog veel andere zotte dingen klaarstaan. Stel, Ingeborg, dat jij iets mocht insturen. Iets waarop wij sowieso yes zeggen. Wat zou je dan insturen naar de radio?
1: Ik wil heel graag eens naar een andere planeet.
0: Oh ja.
1: En om van
0: super.
1: Daaruit...
0: Even Elon Musk bellen dan.
1: Even het zicht hebben op die blauwe planeet waar wij op zitten.
0: Ja, life-changing dat schijnt. Hè? Iedereen die dat ooit heeft meegemaakt.
1: Ik heb het ook. Ik heb Edgar Mitchell ooit ontmoet. Een van de eerste astronauten. En die man zei ook, mijn leven is veranderd.
0: Ja.
1: Eenmaal die, die prachtige blauwe aarde van veraf zag. Dus ik wil dat eens meemaken.
0: Oké, hebben jullie zo, zoiets gezegd van, oh, dat wil ik graag eens doen?
6: Ja, ik zou heel graag een bako willen drinken met pommelintijs.
0: Een Bacardi Cola pommelintijs. Ah ja, hier, maar Paulien lacht het laatst, maar omdat zij gewoon dezelfde droom heeft. Snap ik. En om over wat te praten, over muziek of over het leven of knokken of
6: gewoon een bako.
0: Het draait op een Bacardi Cola.
6: Ja, een beetje, ja, een beetje babbelen. Ja.
0: Ja, dat is goed. Verder?
3: Misschien met heel het kot... uit de vliegtuig springen. Allemaal tezamen. Ja.
0: Tezamen ook. Fove?
4: Ja, geen idee. Ik vind dat wel een tof idee.
0: Oké, jij gaat mee.
1: Ja.
0: Dat is bij
1: we springen
0: deze,
1: mee.
0: Dat is bij deze duidelijk. Oké, super. Zometeen gaan we dus alles kapot doen, maar op een zeer toffe manier. Het is vrijdag natuurlijk. Eerst Miles Smith bij Vincent Live met zijn vrolijke gitaar. Dit is Nice to Meet You.

0: Kisu, we zitten in repeat of niet met haar nieuwe single en jij beslist wat er zo meteen met dat nummer gaat gebeuren. Een beetje K-pop, kan geen kwaad. Maar eerst, ja, we zijn er wat berichten binnengekomen over die wagen waar Ingeborg en Paulien mee rijden. Dus jullie rijden dezelfde wagen, de ja. Kia EV...
1: EV3.
0: EV3. En jullie krijgen allebei ook vaak dezelfde melding, namelijk...
1: Ping, ping, you need a break.
0: You need a break.
1: En dan zo'n koffietasje.
0: Maar eigenlijk wil zeggen dat je ongecontroleerd of ongeconcentreerd aan het rijden bent.
2: Nee.
0: Want de auto denkt...
2: Ja, zegt de auto.
0: Ja, volgens de auto. Hè.
1: Wat weet je een auto daarvan?
0: Wel, en dus de vraag was, ligt het aan de auto of ligt het aan de chauffeur? Shana uit Middelkerken die zegt, ik krijg die melding ook vaak en ik heb dezelfde wagen. Joël die zegt, mijn Kia EV3 heeft dat nog nooit gezegd tegen mij.
2: Ah, dat is een oudere versie waarschijnlijk.
0: Ja. Toch een update, een software update doen. Jordi uit Loker die zegt, bij ons op het werk heeft iedereen diezelfde wagen en iedereen heeft dat probleem. Dus het ligt niet aan jullie.
1: Voilà, en ik zeg tegen die auto, moeite niet, ik drink geen koffie vandaag. Maar die hoort het niet.
0: Oh ja, Ingeborg onder koffie, dat lijkt me wel een pittig ding. Heb jij eigenlijk op kot gezeten, Ingeborg?
1: Ja, ja, ik heb op kot gezeten.
0: Heeft ze daar vroeger dan veel over verteld tegen jullie?
3: Nee.
4: Je hebt daar wel af en toe een keer.
1: Oh, okay.
5: Is daar een liedje over?
1: Van?
5: Huh? Is... Het toilet.
1: Ah, op het toilet, maar dat was niet op kot. Ja. Dat ze, ja, ze hebben ook een keer heel mijn muzikale geschiedenis doorgefilterd.
3: Ja, Roland had al uw platen mee.
1: Ja, ja, ja, ja, dat wordt allemaal nog uitgezonden. Oh, mensen moeten zeker kijken.
0: Het wordt een crazy seizoen. Maar ik had ook begrepen, Maxime, dat jij graag een oproep wilt lanceren. Jullie zoeken nog iets.
3: Ja, ja, ja, ja. Dus ik ga samen met Leandro en Stoffel, nog een maat van mij, zoeken wij nog naar een co-housing voor dit academiejaar. Want we hebben nu een keitof jaar op kot gehad.
0: Ja?
3: Maar Leo en ik willen wel nog altijd samen verder wonen. Dus wij zoeken nog naar een 3 slaapkamer, appartement, huis, whatever. En niet te duur, want we blijven nog altijd halve studenten.
0: Ja.
3: En gewoon nog bien in Gent. Echt, AUB, iemand redt ons.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel een relevante
1: goeie
0: vraag.
1: Oproep.
0: Ja, een goede oproep. Hè. Ja. Nu moeten we juist gaan spreken hoe we contact kunnen opnemen. Heb je een openbaar Instagram profiel of zo?
3: Ja, openbaar Instagram, @vddmaxim. Of zelf naar Leandro, leandro.heinkens.
0: Ja.
3: Stuur AUB, we zijn echt gewoon... Hopeloos.
0: Aan alle kotmadammen en kotmeneren in heel Vlaanderen. Co-housing 3 slaapkamers.
3: Ja, co-housing 3 slaapkamers. Wij kunnen onze domicilie zetten. Geen probleem, wij zijn daar.
0: Oké, okay, top. Zijn jullie nog aan het studeren? Hoe zit dat bij jullie?
4: Ja, mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat is zo'n goed nieuws.
4: Ik durf dat niet. Nee, ik ben dus afgestudeerd.
0: Proficiat.
4: Dankjewel. Als leerkracht lager onderwijs. En ik ben 1 september dus ook terug voor de eerste keer naar school gegaan als jufke.
1: Oh, wow. Zesde leerjaar.
4: Goed, hè?
0: Tof, ja.
4: Die leerlingen zijn wel groter dan mij, maar dat is ook niet.
0: En kijken ze naar de reeks, want ze zien wel een vuivende leerkracht.
1: Een kussende leerkracht.
4: Met
1: Nathan heb ik dat toch gezien gisteren.
4: Mijn vriend, hè.
1: Ja.
4: Ja. Ja, sommigen weet ik wel dat ze kijken, maar daar wordt niet over gesproken. Ik probeer dat ook wel op school mij professioneel op te stellen en niet de persoon te zijn die ze dat op tv kunnen zien thuis. Snap. Dus ik probeer daar wel echt een scheiding in te hebben.
0: Oké, en bij jou voor?
5: Ik studeer nog verder, nog altijd in Brugge. Ik zit niet meer op kot, maar eenmaal dat Maxime die co-housing heeft... Moet wel in orde als ik huis.
3: Ja, en ik help ons.
0: En ik ken een kotmadam die in Brugge woont.
1: Dat is juist.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
6: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust. De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is dat dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
15: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
14: Je familiefoto's?
15: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
14: De buren?
16: Zeg, is dat een hert?
17: Nee, dat is een everzwijn.
14: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
18: Zie het.
19: Grootser!
18: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

0: Het is tijd om te luisteren naar nieuwe muziek en daar met z'n allen een mening over te vormen.
1: Repeat of niet?
0: Ja, repeat of niet, we zitten met een nieuw nummer. Het heet Click, het is van Jisoo, die uit een band is gestapt om solo te gaan. Vaak succesvol, denk maar aan Robbie Williams of Harry Styles of zo, maar het kan ook tegenvallen. Dus dat is een beetje het vraagstuk waar we nu mee zitten. Repeat of niet, stuur een berichtje via de Q-app voor Click en zet er een beetje uitleg bij.

0: Disoe bij Vincent Live met Klik. We hebben met z'n allen geluisterd en gekeken en we gaan wat meningen binnenpakken. Repeat.
1: Of niet?
0: We beginnen in de studio en dan gaan we naar de inbox van Q-Music. Wat vonden jullie van het nummer?
2: Niet.
0: Niet? Oké.
3: Okay. Nee, ik vind het niet slecht, maar ik zou het zelf niet opzetten. Okay. Nee, same.
0: Oké, okay. Ingeborg? Ja.
4: Ik vond de videoclip heel goed.
0: Wat heb je allemaal gezien? Want er zijn veel mensen die alleen luisteren.
4: Ja, ze moeten echt eens naar die videoclip kijken. Dus dat is eigenlijk een heel sprookje.
0: Ja?
4: Daar komen allerhande figuurtjes langs. Mm-hmm. Frankenstein ook. Het lijkt een beetje op Alice in Wonderland. Okay. Het is een interessante clip.
0: Ja, ik kan me echt inbeelden als je niks gezien hebt en deze uitleg nu hoort, dat je echt heel speciale dingen begint in te beelden. Maar dat is perfect. Dat is de bedoeling. Even kijken wat de inbox vertelt. Stefanie zegt, repeat, ik raak je een positieve vibe, meteen in love. Nadine die zegt, ik moet sturen van mijn dochter dat er vaker K-pop op de radio gedraaid moet worden. Birger zegt, kan er door, maar dan wel zo met het voordeel van de twijfel. Dus 50-50. Els vindt het een beetje saai. Ideale wandelbeat. Het tempo is goed om te wandelen, laat het Dirk weten. Maar dat is nuttige info.
5: Ja, dat is waar.
0: Dus het nummer gaat door. Nu niet mijn grootste overtuiging of onderscheiding ever, maar het gaat door. Je hoort het maandagochtend opnieuw bij Matthias van den Bulke. Die gaat helemaal herboren zijn, want die heeft net een week vakantie gehad. En ik zag op Instagram dat hij zo gezichtsmaskers en zo aan het doen was.
4: Ola.
0: Dus die gaat echt gaat maandagochtend iets meemaken, hoor. Dat is crazy. Paulien, in het nieuws blijven de reacties binnenkomen op de mogelijke besparingen in het groeipakket.
5: Ja, dat is de vroegere kinderbijslag. De Vlaamse regering wil fors besparen. N-VA kijkt naar het groeipakket. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, omdat er in het verleden al genoeg bespaard is bij de gezinnen, vindt de Gezinsbond. Hoe de besparingen er precies zullen uitzien, dat is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet in totaal 2 miljard besparen. En in de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Sizo Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2 werd het daar. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar die gaat door naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
6: Dag Vincent.
0: Frank, dit is het belangrijkste weerpraatje van de week, dat weet je. Want iedereen wil natuurlijk weten wat voor weer het wordt in het weekend. Dus vertel het eens.
6: Ja, een beetje van alles gaan we krijgen. Er zijn ook zeker mooie momenten. Ja, op dit moment bijvoorbeeld ook. Hè, want het is mooi buiten met wat stapelwolken in het oosten gedeelte van het land. In het westen zijn er plaatsen waar de zon zelfs volledig schijnt. En ja, die stapelwolken die gaan grotendeels verdwijnen in de loop van de avond. En dan vannacht gaat wel de bewolking stilaan toenemen. Dus dat is voornamelijk hoog- en middelhoge wolkenvelden. Alleen in het westen daar is er ook lage bewolking mogelijk tegen het eind van de nacht. Dus daar raakt het dan helemaal betrokken. En dat is een beetje het weerbeeld voor morgen. Hè. Dus vooral in het westelijke deel met momenten redelijk wat wolken. De zon die toch wel moeilijk heeft. In het oosten gaat het dus eerder om hogere wolkenvelden. Dus de zon kan daar nog wel doorheen schijnen. En het blijft zo goed als droog. En het wordt iets warmer met een graad of 22. En dan zal het in de nacht van zaterdag op zondag eventjes regenen. En die regenzone zal zondag redelijk snel ons land verlaten. Dus als je wat langer in je bed blijft liggen, goed uitslapen en dan een ontbijtje pakt, wel, dan ga je eigenlijk zien dat het al beter wordt, dat de zon erdoor komt stilgens aan en dat het al wel gaat meevallen. Oké, iets minder warm op zondag met een graad of 19, maar de zon die dus na de middag wel aanwezig is, dat gaat ervoor zorgen dat het al wel een redelijke dag gaat worden.
0: Begint er een lifestyle-rubriek te worden, Frank, als ik u zo bezig hoor. Heerlijk. Volgende week, vertel eens.
6: Ja, volgende week. Maandag en dinsdag zijn er wat overgangsdagen naar een nazomerse periode. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Dus maandag en dinsdag rustig weer. Maandag af en toe wat zon. Dinsdag gaat zo kunnen dat er dan redelijk wat lage bewolking aanwezig is. Dus dat blijft lange tijd hangen. Vooral dan toch in Vlaanderen en Ardennen gaat de zon sneller schijnen. Die beide dagen halen we graad of 19. Maar ja, dan woensdag, donderdag en vrijdag. En dat is toch al 4-5 dagen dat de weermodellen dat voorspellen. Dus dat is lange termijn. Maar al bij al ga ik er toch van uit dat het dan echt na zomer zal zijn, met veel zon en temperaturen van 3, 24 graden.
0: Dat is genoteerd. Iedereen kan zijn verlof beginnen aanvragen. Frank, dankjewel en tot maandag. Fijn weekend.
6: Dat is goed. Goed weekend.
0: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E34 richting grens met Nederland tel je 50 minuten bij, van Soersel tot Turnhout-West. E313 richting Hassel, 3 kwartier van Rans tot Herentals-West. Antwerpen-Sering richting Nederland, 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent, 12 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-Tunnel. Op de Brusselse buitenring, 20 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de E313 richting Antwerpen, 1 kwartier van Herentals-West tot Wommelgem. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Het is vrijdag, het is 5:30 gepasseerd. Het weekend kan nu echt beginnen. En dat doen we bij Vincent Live elke week door een frustratie van de week achter ons te laten. Dat we die niet meenemen naar het weekend. Dus Ingeborg, je krijgt even de tijd om na te denken wat je deze week gefrustreerd heeft. Maar dan kunnen we daar straks ritueel afscheid van nemen. Goed?
4: Zalig. Ja, tof.

0: Turn the Lights Off bij Vincent Live. Het is vrijdagavond. En bij ons in de studio komt madame Sergeant, ingeborgd dus in drie van haar studenten, Maxime, Farah en Fove. Ze zijn hier om samen het weekend in te zetten. Bleven jullie op kot? Vaak in het weekend op kot ook? Of gingen jullie altijd over huis?
1: Ik denk dat ik samen met Stefan bleef altijd in het weekend op kot.
0: Ja. Oké.
1: Want ik werk ook in Gent als studentenjob. En dan was dat gewoon altijd gemakkelijk.
0: Dat is wel gemakkelijk, ja. Ik kan me goed voorstellen dat er op kot frustraties ontstaan af en toe. Je leeft samen met veel mensen op een kleine plek. En dat is waar het komende half uur eigenlijk op de radio om draait. Om frustraties achter ons te laten. Dus voor we het weekend ingaan, wil ik van jullie alle vier even horen. Wat, of welk moment, groot of klein, heeft je gefrustreerd deze week? Ingeborg, ik begin bij jou.
2: Wel, deze week las ik zo een paar dingetjes, meningen. Oh. Over kot madame Sergeant.
0: Oh,
2: kijk, oh, en is er zijn zoveel leuke reacties, maar natuurlijk lees je dan de twee mindere.
0: En die blijven plakken. Hè?
2: En die blijven plakken. En dan wou ik die verbergen.
0: Ja?
2: Je, weet je, die opmerkingen dan of in de vuilbak steken. Maar natuurlijk, het was een post van VTM. Ja. Dus dan had ik zelf de... Ja,
0: je hebt dan het recht niet om die te verbergen. Ah,
2: ja, dat lukte dan niet. En dus meningen, sommige meningen die mij kwetsen, wil ik graag achter mij laten.
0: Oké, dat snap ik volledig. Maxime, bij jou.
1: Op de weg naar hier, wij op de ring van Brussel. En dan was er iemand 70 aan het rijden, een tweede rijvak. Maar daar krijg ik het van. Hè. Ik moet u inhalen, maar ik kan dat niet, omdat geen tweede 70 aan het rijden zit.
0: Ja, dat
1: maakt me helemaal leven.
0: Volledig, I feel you. Farah?
3: Bij mij, ik had dinsdag mijn schoolfotograaf.
0: Ja?
3: En de dag ervoor was ik al mijn kledij bijna aan het zoeken. En ik had een crash-out. Ik wist niet waar ik moest aan.
0: Toen juist de outfit niet voor die klasfoto. Oh nee.
3: Ja, ik heb daar heel lang over gedaan. En uiteindelijk heb ik in de ochtend toch iets anders gekozen.
0: Ja, zo hoort het dan wel, ja. Bij jou, Fove?
4: Oh, ik heb een relatief goede week gehad deze week, dus.
0: Top. Oké, maar het is niet erg. Dan kan je die energie mengen. Wat doen we op vrijdag?
5: Alles kapot.
0: Wij zijn naar het containerpark gegaan. Op zoek naar dingen die al kapot zijn. En we gaan die samen nog een beetje kapotter maken. We hebben een oud televisietoestel dat niet meer werkt. En jullie mogen dat straks van een verdiepje naar beneden flikkeren samen. Terwijl jullie brullen, alles kapot! Zien jullie dat zitten?
6: Helemaal.
0: Zeker.
2: Uiteraard.
0: Ja. Wel, dan mogen jullie tijdens de reclame jullie rustig verplaatsen naar de tuin van Q-Music. Want daar staat die kapotte televisie klaar. Trap je op en dan is het zo meteen live op de radio. Gooi je maar, oké?
2: Oké.
0: Tot zo.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Ben je op zoek naar je eerste job?
17: Zo klaar voor.
16: Of is het tijd voor een carrière-switch?
17: Ja, zo klaar voor.
16: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
17: Zo klaar voor.
16: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
18: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
8: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
21: Vanavond bij VTM zien we oude bekenden in de derde auditieronde van Got Talent. En bij VTM 2 is Keanu Reeves heel veel geld waard in John Wick Chapter 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
22: Vincent Live.
23: Let's have some fun.
24: Fun?
23: Yeah.

0: Straks start de extra week met de grootste hits van Q-Music in de mix. En met ons open telefoonnummer, dan kan je bellen. En kom je pardoes boempaf in de studio van Vincent Live terecht. Er is geen filter, geen redactie, geen wachtkamer. Je bent meteen live met alle risico's van dien. Maar om het weekend in te trappen hebben we ook Ingeborg op bezoek. Samen met haar kotgenote, want Ingeborg is sinds deze week, dat weten we, kotmadam sergeant. Maar ze heeft 3 studenten meegenomen, Maxime, Farah en Fauve. Of is het omgekeerd? Hebben zij Ingeborg meegenomen? Dat kan ook eigenlijk, nu ik erover nadenk.
1: Oké, kom in.
0: Ingeborg, de bedoeling is dat we de frustraties van afgelopen week achter ons laten en samen het weekend inknallen. En dat doen we op een redelijk specifieke manier.
2: Alles kapot.
0: We doen dat door iets wat al kapot is, nog kapotter te maken en het van de eerste verdieping naar beneden te gooien. Ingeborg, beschrijf eens even, waar ben je, wat zie je, hoe ziet het er daar allemaal uit?
3: Wel, ik sta hier dus buiten. Er zijn 2 konijntjes die ons gaan bekijken. Oh. Die zitten hier in de tuin van VTM. Hoe, ja. 3? Ah, oh, ja, het zitten 3 konijnen. Oh, ja, ja, maar dat hier volledig terzijde. Er vliegt ondertussen ook een vliegtuig van Toeje, denk ik, boven ons. En wij staan vlak aan het Big Brother huis hier. Ja, van geleden. Maar we zijn er klaar voor, Vincent.
0: Ik ben er klaar voor. Je weet wat je te doen staat. Dus je hebt die frustraties waar jullie allemaal mee zitten. Alle 4 uiteindelijk.
3: Alle 3 de frustraties. Ja. Ja. We hebben allemaal frustraties hier. Ja, goed.
0: Die komen even naar boven. En dan tel je
3: ze
0: af.
3: Komen naar boven.
0: 3, 2, 1. Je brult alles kapot. En dan flikker je die televisie naar beneden.
3: Ja, ik leg het dan nog even uit. Jij zit alleen in mijn oor, maar de student hoort niet. Ja. Dus we moeten alles gaat kapot. Of alles kapot. Alles kapot moeten we roepen. En de frustraties ondertussen denken en ze loslaten. Dat is het. Ja, we zijn er klaar voor.
0: Ja, zijn jullie er klaar voor? Oké. Okay. Ingeborg, dan zou ik zeggen, the floor is yours.
3: 3, 2, 1.
0: Alles kapot!
4: Kapot.
5: Ja,
4: dit is kapot.
6: Het is al weg.
0: Oh. Deed de tucht.
3: Mai. Zeg. Ongelooflijk, die konijnen direct weg. Ja. Ja. Die stonden te kijken, hè, Vincent. Die kregen een attackje. Ja, maar leuk.
0: Leuk.
6: Ja, ja, keitof.
0: Ah, ja, dat is goed. Ja. Ingeborg, Maxime, Farah en Fauve. Merci om langs te komen. En voor de mensen die hen geweldig vinden, en dat is iedereen, blijf gewoon kijken.

0: De Q-topchef van deze week, die heet Me Chico. Over een dikke 5 minuten is het 6 uur en daar start Extra Weekend. Dan gaat het telefoonnummer van Q-Music gewoon weer open. Dat nummer is 0800-54684. Dan kom je rechtstreeks in de studio van Vincent Live terecht. Dan mag je al je fratsen vertellen, vertellen wat je weekendplannen zijn, waar je naar uitkijkt en zo. En we hadden voor de zomervakantie een liedje om dat telefoonnummer in te prenten bij de luisteraars. Dat ging zo.
1: Bel naar 0800.
0: Echt prachtig ingezongen door het hele team van Vincent Live.
1: 54684.
0: Voilà. Het nummer is hetzelfde gebleven. Maar het nummer
1: 54684.
0: Waarop het zingen is veranderd. Snap je wat ik bedoel?
2: Ik snap het.
0: Je moet nog steeds bellen naar 54684.
1: 54684.
0: We hebben een andere song waarop we dat hebben ingezongen. En die gaat zometeen in première. Eerst Katy Perry. Met

0: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
5: Het is 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kofnas. Zij noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem laat lesgeven. Kofnas is voorlopig geschorst en er loopt ook een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
7: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
6: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, dat is de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt de Gezinsbond.
8: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
6: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen worden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is zo ook meteen de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. En in de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizo Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumayer. 2-6, 6-4 en 6-2 werd het. Morgen is er nog een dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft ook zo goed als droog met minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op lichte regen en 22 graden. En zondag eerst nog regen, maar later klaart het op bij 20 graden.
5: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt moet je een uur bijtellen van Wommelgem tot Herentals-West. Daar is een ongeval gebeurd. E34 richting grens met Nederland, 20 minuten van Lille tot Turnhout-West. E313 richting Antwerpen, 18 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. Daar is van alles gaande in de Kempen, merk ik. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier extra van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Brusselse buitenring, 12 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je er een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Here we go.
9: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
5: Dat is ons telefoonnummer 0800 54684. Ik heb al iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
10: Met Imke.
5: Ah, Imke, waarom bel je?
10: Gewoon, ik bel Vincent.

0: toch Bert de Kok.
1: Ja, waarom?
0: Ja, Bert is gewoon zo, ja. Dat is zo de enthousiaste zelf.
1: Ja, dat is effectief zo. Wat vind jij van de rol van Ruben van Gucht in De Verraders?
0: Je moet eruit.
1: Ah ja, oké. Okay. We weten allemaal door artikels in de krant dat dat ook wel zal gebeuren. Imke, merci om naar de lijn te komen. Tot ziens. Hè.
0: Graag gedaan, doei.
1: Ik ga naar lijn 2. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Sandra.
1: Sandra, van waar bel je?
2: Ik bel van in de auto. Ik ben namelijk mijn dochter haar eerste rijles aan het geven.
1: Oh,
3: wow.
1: En?
2: Ja, spannend. Top, ja. Super.
1: En moet zij die focussen op de weg in plaats van bellen met de radio?
2: Ja, maar ja, ik doe hands-free en zij is wel al een paar rijlessen met de rijschool.
1: Ah ja, oké, okay, dus de eerste keer met jou. Oké, okay, en waar nee, ja. zijn jullie precies, zodat we met z'n allen daar weg kunnen blijven?
2: Wij zijn nu in Voorde, Nienhoven, Voorde.
1: Ja, Voorde, oké. Okay, weg van Voorde, iedereen. Sandra, veel succes en altijd kalm blijven. Tot ziens, hè.
2: Ja, dank u.
4: Extra Weekend, het eerste feestje van het weekend.

Three Times van Chris Brown. Nog tot 7 uur. Ben je aan het juiste adres hier bij Vincent Live voor het eerste feestje van het weekend? En dan gaat het gewoon verder hoor. Met Vrienden van de Vrijdag, uiteraard. Dat is ook een feest op zichzelf. Dan is er Timo, Pireda, dan is er Radio Regie, dan is er Victor. Dus het één feestje na het andere bij Q-Music vanavond. Met

0: open telefoonlijn. Je kan nu naar de radio bellen. 0800 54684. En je komt meteen hier bij mij terecht. Zonder filter. We hebben al iemand aan de lijn, zie ik. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Kevin.
0: Ah, Kevin, waarom bel je?
1: En gewoon even iedereen een fijn leuk weekend te wensen. En ook voor u, Vincent, nooit proficiat.
0: Dankjewel. Kevin, ik heb ineens een vraag voor jou.
1: Ja.
0: Ik ben samen met Emma een paar maanden geleden verhuisd naar een nieuwe wijk. En er is dit weekend een burenborrel. Niet voor de hele wijk, gewoon voor een paar straten. En we zijn uitgenodigd door twee mensen die we niet kennen, om de hoek. Die hebben gewoon, denk ik, in elke brief eens een papiertje gestoken.
2: Ah ja.
0: We hebben ons wel ingeschreven. En de vraag is nu, is het erg als we daar gewoon binnen wandelen? Of moeten we ook iets meenemen om af te geven aan de mensen die het organiseren? Wat denk jij, Kevin?
1: Oh, ik zou wel gewoon binnen wandelen, eigenlijk. Het is niet dat dat... Ik denk niet dat dat echt een probleem zal zijn, volgens mij.
0: Ja. Wat denk jij, Paulien?
2: Ik zou iets meenemen.
0: En welke grote orde denken we dan?
2: Ik zou een flesje meenemen of een klein bloemetje. Niet overdreven doen, maar zo, ja. Dan heb je er wel aan gedacht. En dan is het ook niet overdreven als het toch niet verwacht werd. Of zo.
0: Eerder voor het gebaar dan voor wat het waard.
2: En vooral, je kent die mensen nog niet, dan kan je zo meteen... Klopt. Je hebt dan al iets om over te babbelen.
0: Ah ja, over bloemen.
2: We hebben nog iets klein meegebracht. Ja, oh, maar dat had het toch niet moeten doen.
0: Om het ijs te breken. Ja, ja, oké, top. Alright, Kevin, fijn weekend ook voor jou. Tot ziens, man.
1: Dank u wel, dag.
0: We hebben iemand op lijn 2. Hallo, met wie?
3: Hallo, Vincent.
0: Ja, met wie spreek ik?
3: Met Annemie.
0: Annemie, wat zou jij doen? Zou jij iets meenemen naar die burenborrel? Of kan je gewoon zo binnenwandelen, denk je?
3: Nee, ik zou ook altijd iets meenemen, hoor.
0: Ja, en in welke grote orde denk jij?
3: Ook een flesje of bloemen.
0: Ah ja, alright. Toppie, flesje of bloemen.
3: Sympathie voor de uitnodiging ook.
0: Ja, dat is duidelijk. Flesje of bloemen. Misschien kan ik een bloem in een fles steken. Zeg maar, Annemie, jij belde met een reden of gewoon zomaar?
3: Ja, zomaar eigenlijk.
0: Ja.
3: Ik heb wel een leuke dag gehad deze ochtend dus.
0: Hoezo heb je een leuke dag gehad? Vertel.
3: Ik was bij Vincent van Geel in de studio.
0: Oh, jij bent hier al geweest. Maar fantastisch, wat leuk.
3: Ja.
0: Ah, en ik moet heel eerlijk zijn, ik lag in mijn bed tussen 4 en 6 ochtends. Dus waarover ging het allemaal?
3: Ja, het was ook voor Vincent zijn verjaardag.
0: Ja.
3: Ik had ook een cadeautje voor hem bij. Een
0: fles of een bloem?
3: Een fles. Ah. En dan iets dat hij gemaakt was.
0: Oh.
3: Door een goede vriend van me.
0: Amai, chique dinges. Chique dinges. Wat brengt jouw weekend nog?
3: Ik zit nu momenteel op de Antwerpse ring in de file.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ik moet naar Herentals rijden.
0: Oh ja.
3: Want wij hebben bowlingwedstrijd.
0: Maar er is veel file in de camper, las ik daarnet, hè? Enfin, las ik voor.
3: Ja, ik heb het al gehoord.
0: Ja, sorry, hè.
3: Dus, dat belooft. Ik ben al bijna een uur en half aan het rijden.
0: Ik wens u 3 strikes toe, is dat goed?
3: Dan mogen er meer zijn, hè, Vincent.
0: Oké.
3: Okay. Morgen heb ik ook nog bowling.
0: Morgen ook nog bowling. Het is echt een bowlingweekend. Tof. Allee.
3: Ja.
0: We gaan naar de volgende lijn. Tot ziens, hè.
3: Doei.
0: Oké, de laatste. Hallo, met wie spreek ik?
4: Ja, Fredje.
0: Fredje. Fredje de Burggraven van de Gouden Medaille in Atlanta 96.
4: Nee. Fredje Rijnland.
0: Fredje Kroketje. Oké, okay, Fred, waarom bel je?
4: Misschien om eens een plaatje aan te vragen, misschien.
0: Een plaatje aan te vragen. Ja, dat is goed. Ik heb Ed Sheeran en Martin Garrix staan. Wat vind je daarvan?
4: Ik had liever iets anders gehoord.
0: Wat had je graag gehad?
4: Touch of Joy met Summer.
0: Oh! Dat is nu verpletterend toeval. A Touch of Joy met Summer. Toen ik deze ochtend vertrok met mijn platenbak op de achterbank, is die eruit gevallen en staan kras op Summer.
2: Oh nee.
0: Dus het zal toch Ed Sheeran zijn. Sorry, hè.
4: Ja, maar Vincent.
0: Sorry. Straks is er een moment waarop de muziek gekozen mag worden door de luisteraars. Maar nu ligt het even vast. Sorry, man.
4: Oh, geen probleem, man.
0: Dag, Fredje. Goed weekend.
4: Ja, nog een beetje werken. Dada.

0: overlopen de weekendplannen van alle luisteraars van Q-Music. Je moet gewoon een audiobericht sturen via de Q-app waarin je zegt wat je dit weekend gaat doen, waar je enorm naar uitkijkt, waar je enthousiast van wordt. En je flikkert er een yehey achteraan. Paulien, wat is jouw Friday?
1: Ik ga morgen nog eens naar Pommelien Thijs.
0: Waar treedt die op?
2: In Roma, in Antwerpen.
0: Oh,
2: voor het goede doel, artsen zonder grenzen. Ze zijn wat geld in.
0: Oké, fantastisch.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Ik ga voor het eerst sinds de geboorte van June terug naar de Bosuil. Naar de Antwerpen gaan kijken.
1: Jee.
0: Spannend. De vorige twee wedstrijden heb ik dus met June op televisie gekeken.
1: Ja.
0: Twee keer verloren. Dus de Antwerpen heeft sinds June Vierens bestaat... Is de Antwerp alleen maar verloren?
1: Maar nu heeft ze wel een outfit om aan te doen, want ze heeft een gepersonaliseerd bodytje.
0: Ja, maar dan zullen we dat zeggen. Nu zondag gaat June voor het eerst in Antwerp tenue bestaan.
1: Yeah!
0: Dat is een beetje te
1: idee. Stuur een foto alsjeblieft.
0: Ja, voilà. En voor de mensen thuis, stuur een audiobericht met jouw Friday.
3: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Lokeren. Yeah.

0: tickets and info, qmusic.be and in the Q app.
1: With you. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
11: Ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Het eerste feestje van het weekend. Extra weekend.

0: vol dwaze plannen die de mensen thuis dit weekend hebben. Zoals ik zelf in mijn burenborrel.
1: Zo leuk.
0: En Royal Antwerp Voetbalclub, uiteraard.
1: Ah, ja.
0: We doen dat altijd op een banger. Een banger van een plaat. En het is er wel echt los. Los op deze week. Het is Don't You Worry Child.
1: Oh.
0: Van Swedish House Mafia. Dus stuur een audiobericht via de Q-app waarop je zegt hoe fantastisch hard je naar het weekend uitkijkt en flikker er een jehehe achteraan. Het goede voorbeeld wordt gegeven door Lisa uit Kuurne. Let's go!
2: Wij vertrekken morgen voor 2 dagen naar Disneyland. Yeah, yeah, yeah!
0: Yeah! Mathis!
3: Ik ben momenteel onderweg naar een barbecue en morgenavond een housewarming.

0: dit weekend is het bosmaaien en grasmaaien met benzinegeur. Yay!
1: Kees! Ga naar Lindsay.
2: Mijn man gaat de elektriciteit leggen voor de nieuwe keuken van mijn vader. Yay!
1: Zelf niks doen!
3: Mijn

0: Let's go!
1: Ikea zondag naar Paradisa. Yay!
2: Ik ga proberen dit weekend de haag te scheren. Met een bakje gebok erbij. Yay!

0: strijken. Jee!
1: Je bent een strijkijzer, hoera!
2: Papa en ik gaan badmintonnen. Jee!
1: Sylvia!
3: Ik ga een wedstrijd spelen met de honden. Jee!
1: Ik weet niet wat dat inhoudt, wedstrijd met de honden. Maar het gaat toch gebeuren.
4: Ik ga morgen naar een verjaardagsfeestje en overmorgen naar een barbecue.
5: Wij gaan komend weekend met de kinderen voor 2 dagen naar Fantasialand.
6: Wij gaan naar Fantasialand!
7: Vincent Live. Extra Weekend.

0: Zometeen gaan de telefoonlijnen van Vincent Leijfer helemaal open. 0800 54684. We hebben een nieuwe track ingezongen om dat nummer in te printen bij jou. Gelukkig is die opname langs Autotune gepasseerd. Het resultaat ervan krijg je zo meteen te horen. Eerst, Pauline, zorgt de aanpak van Holibees in Turkije voor ophef?
1: Ja, ook in ons land. Zo'n 200 mensen hebben betoogd aan de Turkse ambassade in Brussel. Deze maand viel de Turkse politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. En daarbij zijn al meer dan 150 Holibees opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En de Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket. Dat is de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Het is nog niet duidelijk hoe die besparingen er precies zullen uitzien, maar eender hoe voor de Gezinsbond is er al genoeg bespaard bij de gezinnen. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog ook, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op regen en 22 graden. En zondag eerst regen, maar later opklaringen en 20 graden.
0: Vijf files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 moet je een uur bijtellen van Wommelgem tot Herentals-West. Op de E313 richting Antwerpen 20 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. Dat, beste vrienden, is een kijkfilm. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten erbij van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Brusselse binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarden tot Jetten. Brusselse buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Extra weekend. Yeah. Extra weekend.

0: en Magnetic. Het nummer waarop we vroeger bel naar 0800-5684 zongen voor heel Vlaanderen.
1: Ja,
0: en dan mochten mensen bellen naar 0800-5684. Maar we dachten, nu de zomer voorbij is, we pakken een ander nummer. Het heeft een paar maanden meegelopen, we doen een andere song. Het is wel ook een zomerhit geworden, dus we gaan tegen dat kerst is wel nog eens iets nieuws moeten inzingen. We hebben een nieuwe manier dus om ons telefoonnummer te onthouden. Hier komt ie. Het is op de tonen van Talk To You van Another and 54.

0: weet wat je te doen staat. Bel naar 0800-54684. Hallo, met wie? Hallo? Hallo, met wie?
1: Hallo, met Petra uit Roeselare.
0: Petra uit Roeselare, alles goed, Petra uit Roeselare?
1: Ja hoor, alles goed. En met jou en met June en met Emma?
0: Ik zal het in die volgorde beantwoorden. Met mij gaat alles prima, met June gaat alles top en met Emma gaat alles zeer goed. Wij zitten op onze roze wolkje, Petra, dat is ongelooflijk.
1: Ik kan wel geloven, maar geniet ervan.
0: Ja.
1: Het was zo vlug,
0: Ja, ja, wel, dat heb ik nu dus ook. Dus sinds ik werk terug, namelijk maandag, stuurt Emma met de regelmaat van de klok foto's. En zij is gegroeid. June is echt groot geworden.
1: Geloven.
0: Ja,
1: maar natuurlijk, ze veranderen heel rap.
0: Ja, ik zal een keer een foto aan Pauline laten zien. Zie je groot ze is?
2: Oh ja. Oh, ze is zo schattig. Ja,
0: prachtig, hè. Je ziet achter de schermen mensen door de ruit van ik wil ook kijken.
2: Ja, ze wordt ook gewoon zo voller in haar gezichtje. Dat, ja,
0: dat is
2: zo,
0: van al die melk.
2: Ze is zo cute.
0: Dat is van al die melk die ik haar geef. Zeg, Petra, ik heb een vraagje voor jou.
3: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor. Dance.

0: Zeg het eens, Petra. Milk Kink en Silver met I Don't Care of Sigma met Nobody to Love?
1: Milk Kink natuurlijk.
0: Oké, okay, ik zet één streepje bij Milk Kink. Andere meningen zijn welkom via ons telefoonnummer. Petra, tot ziens, hè.
1: Tot ziens, tada.
0: Op lijn 2, hallo met wie?
2: Hallo, met Anne.
0: Ah, Anne. Welk nummer wil jij graag horen? Milk Kink of Sigma?
2: Milk Kink ook, alsjeblieft.
0: Ja. Dat gaat hier weer een monsterscore voor Milk Kink worden. Nu hebben we dat nogal eens meegemaakt. Anne, hoe ziet jouw weekend eruit?
2: Wel, wij hebben ons weekend vrijgemaakt, want wij gaan plantjes verkopen voor koop tegen kanker.
0: Oh, ik heb er al één gekocht op weg naar hier.
2: Ah, ja. Voilà, kijk ja. Hoe.
0: 10 euro voor een plantje.
2: Ja.
0: Ik besef wel
2: en
0: nu...
2: En welke kleur heb jij gekocht?
0: Die vraag heb ik niet gekregen. Ik heb gewoon een plant meegekregen. wat zijn de opties?
2: Ah, ja, we hebben verschillende kleurtjes. Ja, we hebben donkerrood, roos en wit.
0: Ah ja, rood en wit, liefdevolle kleuren. Nu, besef wel, nu het erover gaat, dat in mijn auto staat, mijn auto in de blakke zon staat. Dus die gaan wel lekker overvreed zijn tegen dat.
2: Ah, maar dan kun je gewoon nog eentje kopen.
0: Ja, super. Ja. Dan moet ik nieuw cashgeld zoeken, want het kost 10 euro voor een plantje.
2: Dat kan ook met de kaart.
0: Oh, nog beter. Want ik had exact 10 euro in mijn portefeuille zitten. Dus ik dacht, oh, dat komt hier even goed uit. Maar het kan ook met de kaart. Allee, maar dat is goed. Waar sta je te verkopen, Anne?
2: Wij gaan in Mechelen staan. We hebben net al de scholen van de kinderen al gedaan. En morgen gaan wij verkopen aan de dagbladhandelaar, de AND in Mechelen. Ja. En zondag aan de Carrefour in Mechelen.
0: Allee, je bent een heldin, zonder twijfel. Tot ziens, Anne.
2: Ah, dankjewel. Fijn weekend.
0: Yo, we hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
3: Hallo, Vincent.
0: Ja, hallo. Met wie spreek ik?
3: Ik spreek met Thibaut en Sam.
0: Thibaut en Sam. En ben jij Thibaut of ben jij Sam?
3: Ik ben Thibaut, de zoon van Sam.
0: De zoon van Sam. Ah, oké, dan spreek ik vooral met Thibaut. Zeg, we gaan de papa hier buiten laten. Zeg Thibaut, wil je graag een liedje van Milk Inc. horen of een liedje van Sigma?
3: Milk Inc.
0: Milk Inc., oké, streepje erbij, 3-0. Dat wordt niet meer zo spannend zometeen. Wat heb je deze week op school geleerd, Thibaut?
3: Ja, eigenlijk gewoon een beetje de basisdingen.
0: Wat is dat dan?
3: Gewoon herhaling.
0: Herhaling
3: van vorig jaar.
0: En dus de school is al 3 weken bezig en je hebt het helemaal herhaald. Heb je nog niks bijgeleerd?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Natuurwetenschap een klein beetje.
0: Natuurwetenschap, oké. Okay. En wat is je lievelingsvak?
3: LO.
0: LO, ja, oké. Okay. Welk vak vind je het stomst?
3: Frans.
0: Frans, oké. Okay. Donc on va parler en français. Ça va?
3: Non.
0: Dis-moi, c'est quoi votre plan ce weekend? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end?
3: Kan je alsjeblieft Nederlands spreken?
0: Non. Jawel, natuurlijk. Ja. Zeker, Thibaut. Hey, Thibaut, merci om aan de lijn te komen. Maak er een doldwaas weekend van. Ja. Tot ziens, man.
3: Ja.
0: Yo, bye-bye.
4: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
5: Ach, de vlog trekt buiten nog eens.
4: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
6: Jij bent een rijdende piemel.
4: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
7: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
4: De Alex Agnew Award.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het goed.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Wienerberger.
5: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
14: Extra.
15: Weekend.
14: Extra weekend.

0: Het is extra weekend. Je hoort de grootste hits van Q in the Mix. Dit waren Kid Cudi en David Guetta met Memories. Maar we zitten in een soort vraagstuk dilemma-achtig ding. Welk nummer moeten we draaien? I Don't Care van Milk Inc. en Silver. Of Nobody to Love van Sigma. Even kijken. Hallo, met u spreek ik.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: Met Henny.
0: Henny, ja. Wil je graag Milk Inc. of wil je graag Sigma?
1: Milk Inc.
0: Waarom?
1: Laat niet spannend maken. Omdat het gewoon een goed nummer is.
0: Ja, dat is het zeker. Henny, wat brengt jouw weekend?
1: Nog 20 minuutjes met de bus naar race. En dan lekker gamen vanavond en op gemak.
0: En welke game ben je momenteel mee bezig?
1: CSGO.
0: Ah, ja.
1: Vind ik wel leuk.
0: Ken je ook
1: maar
0: zo...
1: Eurotruck Simulator 2 heeft ook een update.
0: Kijk je ook zo uit naar de komst van GTA 6 binnenkort in november?
1: Wel, eigenlijk niet, want hij is nog niet beschikbaar voor de computer. Dus wij als computergamers lopen iets achter, een jaartje ongeveer.
0: Het is voor de PlayStation people.
1: Niet.
0: Is dat een jaar dat daartussen zit voordat dat op de computer beschikbaar is? Oh jong.
1: Normaal, ja, mijn GTA 5 was het jaar, dus ik hoop dat het dit jaar ook een jaartje is.
0: Ja, en ze zijn al een paar keer vertraagd, verdorie toch. Hey Hendrik, maak er een fijn weekend van, tot ziens hè.
1: Hey, dank u wel.
0: Yo, nog één iemand met een mening over welk nummer we gaan draaien. Het staat wel 4-0 van Milk Inc, maar toch, we gaan het vragen. Hallo, met u spreek ik.
2: Met Gaia.
0: Hoe? Sarah?
2: Gaia, met een C.
0: Saya, oké. Zoiets. Wat brengt jouw weekend?
2: Een beetje chill, een beetje niet, een beetje afruimen.
0: Beetje afruimen, oké. Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Niks.
0: Niks? En waarom bel je naar de radio? Zomaar zeker.
2: Om te kiezen voor Milk Inc.
0: Omdat je graag wilt beslissen of het Milk Inc of Sigma is. En welke mag het worden voor jou?
2: Milk Inc.
0: Bij deze dan. Speciaal voor jou, Milk Inc en Silver met I Don't Care. Tot ziens, fijn weekend hè.

0: ZFM, de luisteraar Milk Ink and Silver en I Don't Care. Bij ons in de studio, de vrienden van de verjaardag van deze week. Ik zeg erbij van deze week, want Ulrike, jij bent er wel bij, maar het is een beetje aangepaste formatie.
1: Ja, ik heb meerdere partners in de vrienden van de verjaardag en vanavond is dat Maxime.
0: Ja! Jij hebt er zin in, precies.
2: Ja, ik heb er wel zin in, moet ik zeggen. Ik heb niks te doen op een vrijdagavond, dus...
1: Dat is handig voor mij.
0: Elke vrijdag zo, is dat toevallig?
2: Nee, dat is wel toevallig. Dat is wel toevallig. Soms treed ik op, maar vandaag ben ik dus radiopresentator. Ja. Hulpje van dienst, dus ik kijk er naar uit.
0: Jullie hebben al eens samen radio gemaakt?
1: Ja.
2: Ja, we hebben het al eens één keer gedaan.
1: Weet je dat nog, Maxime?
2: Ik weet dat zeker nog. Ik was ingevallen ook voor Bert toen. En dat was mijn radiodebuut.
0: Hey, maar je bent teruggevraagd. Dat is wel positief dan eigenlijk.
2: Iedereen zegt dat. Dat is de tweede keer. Dus misschien word ik de vaste vervanger van Bert. Je weet nooit.
1: Wie weet.
0: You never know. Wat gaat er allemaal gebeuren in de show?
1: We gaan iets terugroepen in de show. Wat we toen de eerste keer met Maxime ook gedaan hebben. Maar ik weet niet of dat hij zelf al op de hoogte is. Of dat hij het nog weet. Want het was wel iets pikant.
2: Oei, oei, oei.
0: Ja. Nee, en weet je het nog?
2: Ik weet het zeker nog.
0: Ah, ja?
2: Het is de hotline.
1: Het is de hotline, inderdaad. Dus iedereen kan straks bellen naar de Maxime hotline. Voor een rechtstreekse lijn. Tot bij Maxime.
0: Dat is niet verkeerd natuurlijk.
2: Call me.
0: Ben je eigenlijk al op vakantie geweest, Maxime?
2: Ik ben 5 dagen juist op vakantie geweest. Allee, het was een creatieve vakantie.
0: Maar zeg, dat is zo'n artiestenvakantie. Je hebt 5 dagen.
2: Ja.
0: Je moet er niet om je valies uit te pakken.
2: Nee. Ik ben 5 dagen naar Mallorca gegaan om muziek te maken. Dus eigenlijk was het ook niet echt vakantie. Ik heb heel dag...
0: Dus de zomerhit van 2027 is binnen.
2: Misschien wel. Ja.
0: Kijk, kan je zo nu al één ding zeggen over een nummer dat er komt en dan kunnen we dan later terugverwijzen?
2: Of zingen.
0: Of een bepaalde melodieneurie of zo. Van, ja.
2: Ik weet het ook alweer, wat heb ik allemaal gemaakt? Het is een wereld van verschil.
0: Zoiets.
1: Okay, dat komt heel goed.
0: Als er dan binnenkort een nummer is waar dat in zit, dan kunnen we teruggrijpen hier.
2: Genius. Genius.
0: Ben je eigenlijk op vakantie geweest, Ulrike? Het is heel lang geleden dat je Ulrike gezien hebt door het vaderschapsverlof en het even bijkletsen.
1: Moet er nog eens bijbabbelen. Ja, ik ben naar Thailand geweest.
0: Amai.
1: 2 weken. Ja. De moeite? Ja? Echt waar. Als je ooit naar Thailand kunt gaan, dan moet je dat doen. Dat is daar heel warm wel, maar heel goedkoop, ook voor ons.
0: En was het regenseizoen of zomerseizoen? Of hoe moet ik dat zeggen?
1: Het was regenseizoen, maar dat is dan zo... 1 uur per dag dat dat even heel hard drascht, maar dat blijft warm. Dus het is niet dat je kou hebt of zo. Dus dan gaat gewoon even een massage doen van 1 uur. En tegen dat je daar buiten komt, is de zon schijnt weer.
0: Heer. En het eten, want als ik daaraan denk, dan denk ik, maar het is gewoon pikant de hele tijd en op toilet.
1: Maar jij bent niet zo experimenteel qua eten, hè, qua keuken.
0: Vooral qua pikantheid niet. Ik eet wel graag Aziat, maar het mag niet pikant zijn.
1: Ja, ik eet dat wel graag.
0: Ja. En is het dan zo nog 10 keer pikanter dan wij hier in België gewoon zijn?
1: Nee, het mocht soms nog pikanter, dat ik zei. Allee, maar dat is ook omdat die denken zo van, ja, dat meisje, ze ziet er blond uit en heel Europees, we zullen het te pikant maken. Ja. Ik heb elke keer moeten zeggen, oh, mag een beetje bij, doe daar maar wat peper in.
0: Ah, dat is ook gevaarlijk, als je zegt, doe maar een beetje meer.
2: Doe ik niet, ik ben ook in Thailand geweest, ik heb dan niet pikant gegeten. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, hou jij van pikant eten?
1: Ja, heel erg.
0: Ja,
1: maar ik ben nog nooit in Thailand geweest.
0: Jawel, blijkbaar een aanrader. Top. Vrienden van de vrijdag begint zo meteen. Dus zet je maar zeer, zeer, zeer schrap. Wij hebben eerst nog Jamaican Bambang. Van

0: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
1: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
0: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
1: Yes.
0: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
1: Yes.
0: Een helikoptervlucht naar je oma.
1: Yes.
0: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
2: Vincent Live.
0: Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
2: Q Music.
3: Q sounds better with you.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Bart.
6: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Collega Karel Latré.
7: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
6: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 olibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
5: En op dit moment 7 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Hasselt moet je aanschuiven tussen Wommelgem en Massenhoven. Je verliest daar 23 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Daar is het 17 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost 13 minuten erbij. Brussel dan, de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten extra. Op de buitenring tussen Sint-Tevens-Woluwe en Zaventem verlies je 6 minuten. Tussen Strombeek-Bever en Jette ook 6. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Maxime.
5: Goedenavond. Maxime Stojanats in de house.
8: Yes.
5: Je hebt het daar net al een beetje verteld, maar hoe gaat het met jou?
8: Goed, ik ben wel heel blij dat ik vandaag uw sidekick ben, moet ik zeggen. Voor de tweede keer.
5: Mm-hmm.
8: Het is weer leuk om hier te kunnen babbelen, de mensen hier te kunnen entertainen. Maar alles gaat goed, ik ben vrolijk, ik ben gelukkig, het zonnetje schijnt, dus ik ben heel blij.
5: Ik zie het, het is niet gelogen. Je bent
8: het is
5: echt
8: niet
5: aan
8: gelogen,
5: het stralen.
8: Dank u.
5: Zeg maar, zo radiomaker worden, QDJ worden, zou het iets voor jou kunnen zijn?
8: Ik zeg altijd dat ik wel een polyvalente gast ben en dat ik van alles een beetje kan.
5: Polyvalent?
8: Ja, mensen zeggen, wat gaat dat zo'n kei raar woord is. Chat, is polyvalent een raar woord? Dat wil ik echt weten. Mamo,
5: we zoeken het op.
8: Ik kan van alles een heel klein beetje, dus misschien...
5: Maar dat is ideaal. Dat is ideaal om QDJ te worden, absoluut.
8: Voilà.
5: Ja, normaal gezien zit Bert de Kok daar op die stoel.
8: Dat klopt, met zijn mooie lange haren.
5: Absoluut, ja. Maar weet je waar dat die is vanavond?
8: Nee.
5: Die zit op het concert van de Pussycat Dolls.
8: Oh.
5: In de AFAS Dome.
8: Ik zou zeggen, ik ben een heel klein beetje jaloers, maar...
5: Ik wou net vragen, is dat jouw muziek?
8: Goh, ik weet wel dat ik heel veel videoclips van de Pussycat Dolls heb gekeken toen ik jong was.
5: Ja, maar ja. Maar, om welke reden, Maxime?
8: Nee,
5: ja.
8: ik vond dat hele mooie, wel talentvolle dames, moet ik zeggen. Ja, dat was wel heel goede muziek.
5: Ja, absoluut. Maar ze zijn nu wel nog maar met 3 of zo in plaats van met 5. Dus er is wel wat veranderd. De leeftijd is er ook wat bijgekomen en zo. Ja. Maar goed, Bert, als je dit nog hoort, veel plezier, bij de Pussycat Dolls.
8: Niet.
5: Wij zullen beginnen met een nummer dat jij zeer goed kent.
8: Aha.
0: Vrienden van de vrijdag.
8: Nou, wat een topstart.

0: het is hier met backings
1: wat
0: en al.
1: Wat is met backings en al? Ik ben polyvalent, zeg ik dan.
0: De polyvalente Maxime, nog tot 9 uur. Een vriend van de vrijdag hier bij Q. Maar ja, het is niet jouw eerste keer, hè? Dus de verwachtingen zijn hoog natuurlijk.
1: Ja, dat wordt hier meteen, ja.
0: Ja. Al veel lieve berichtjes wel in de Q-app. Oh. Ik ben eens aan het kijken. Ina uit Diepenbeek, wij zijn zo blij dat Maxime er is vanavond.
1: Oh, dank u, Ina.
0: En Kim uit Soersel, die stuurt... Dan noemen ze nu eens het weekend goed beginnen. De schoonste stem van Vlaanderen, onze Maxime.
1: Wauw.
0: Zeg.
1: Maar ik word hier gepaaid, denk jullie allemaal.
0: Ja, dat zijn de Q-luisteraars.
1: Je hebt ook een schone stem, hoor, Ulrike.
0: Ah, bedankt. Maar dat is wel niet, dat is niet binnengekomen in de Q. Maar dus, ik apprecieer
1: het. Ik zal een reactie typen.
0: Zeg maar, jij komt dus terug van schrijfkamp in het buitenland.
1: Klopt. Ja, ik ben 5 dagjes muziek gaan schrijven in Mallorca.
0: Was daar een beetje goed weer?
1: Het was mega goed weer. Het was zo leuk, zo gezellig met 2 goede vrienden wat muziek maken. Maar ik moet zeggen, mijn creatieve geest is wel een beetje op.
0: Oh.
1: Ja, ik vind dat zo moeilijk om 5 dagen aan een stuk heel tijd nummers te verzinnen en zo wat verhalen uit je verleden te kunnen halen. Dat is toch wel...
0: Lijkt mij intens wel.
1: Ja, dat lijkt wel intens. Je denkt dan aan alle... Ja, ik ben een droevige schrijver, dus dan schrijf ik denk ik aan alle droevige dingen die ik heb meegemaakt om dat in een liedje te gieten. Dus het was wel een gevoelig reisje.
0: Ja, ja. Maar we gaan dat even loslaten vanavond, Maxime. Hè? We gaan
1: ons feestje.
0: Voilà, ik kon het niet beter zeggen. Je hebt ook totaal niet meegekregen wat wij deze week dan hebben gedaan bij Q. Want we hebben Elke Beller Wint gedaan. Mm. Dus er hebben mensen in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee €20.000 gewonnen om te gaan spenderen bij IKEA.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb die niet meegemaakt, maar ik weet dat er dan zoiets was. Wat moet je zelfs voor 20... Ja, keuken, hè? Wat hebben ze gekozen?
0: Ah, wel. Wat zou jij met €20.000... Hoe is jouw interieur op dit moment? Is daar verbetering nodig? Of niet?
1: Ja, ja. Hele grote ja. Mijn ouders vinden mij een minimalist. Ik heb heel slecht interieur. Heel weinig.
0: Wat
1: heel,
0: is... Ah, ja.
1: Heel, heel simpel. Heel weinig. Heel...
0: Een plastieke stoel en een tv of zo.
1: Ja, een zetel en een tafel. En ik had eerst een hele grote mooie tv en die was gewoon op mijn doos van de tv aan het leren.
0: Allee, Maxime.
1: Ja, tot nu heb ik al een kast gekocht, dus die heb ik in elkaar gestoken. Maar €20.000 in de IKEA zou wel mooi zijn, ja.
0: Ja, het is wel voorbij, de wedstrijd. Dus je kan niet meer deelnemen.
1: Misschien volgend jaar.
0: Voilà, misschien volgend jaar. Straks gaan wij ook iets doen met bellers, maar wat precies? Ja, dat is voor straks. Mm-hmm. Eerst nog een beetje een feestje, of hoe zei je het? Een feestje bouwen.
1: Feestje. Hey.

0: Edge of Desire. Je luistert naar Vrienden van de Vrijdag vanavond met Ulrike en Maxime. Ja. Maxime, zie je daar voor jou een gouden knop?
1: Ja, klopt.
0: Kan je daar eens op drukken?
1: 3, 2, 1.
2: De Maxime. Hotline.
0: Dankjewel.
1: Wat voor sensuele geluiden zijn me dat?
0: Ah wel, dat is de Maxime Hotline.
1: Aha.
0: Die vanaf nu weer actief is. Dus iedereen die wil, die kan vanaf nu bellen naar het nummer 0800 54684. En zo geraak je rechtstreeks tot in de studio en tot bij Maxime.
1: Maxime.
0: Voilà. Zijn er zo bepaalde vragen waar je graag op antwoordt?
1: Wel, ze mogen eigenlijk... Ze mogen vragen wat ze willen en dan zullen we zien of dat we gaan antwoorden.
0: Okay.
1: Maar vraag maar raak. Jullie mogen mij allemaal bellen. Ik ben benieuwd naar wie gaat bellen.
0: Ja, ik vind de originele vragen wel. Allee, zo een keer iets anders dan anders.
1: Ja,
0: zo van...
1: misschien niet wat is je favoriete nummer of ben je single of bla bla bla. Misschien, geen idee.
0: Ja, zo, wat is je favoriete dier uit de Zoo van Antwerpen?
1: Dat vind ik, of wat is je favoriete stad? Of wat is je en waarom? Of zo.
0: Ja, voilà. Dus jouw suggesties, ja natuurlijk. Je moet daarvoor eerst inbellen naar 0800 54684. Denk er even over na en bellen. Bellen.
2: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
3: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
2: Racen tegen Koen Wouters op het

0: woensdag de hele dag bij Q.
1: Q music. Q sounds better with you.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Yellow.
16: En er strekt een actieve onweerszone over het land met...
17: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
18: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
17: Ja.
18: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
17: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
18: Oef, dat is een pak van mijn hart.
17: Ja, ja, oh. Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
19: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Vrienden van de vrijdag.

0: van Clean Bandit en Demi Lovato. De Maxime Hotline is geactiveerd.
1: De Maxime Hotline.
0: Het is zo heftig.
2: Wat een intro, zeg.
0: Maar ja, de lijnen staan echt al gloeiend heet, hoor, Maxime. Ja, ja, ja. 0800 54684. Zo kan je bellen.
2: Tell me.
0: Lijn 1, goedenavond. Met wie spreken we?
2: Goedenavond.
3: Hey, hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Met wie spreken we?
3: Met Amelie.
2: Dag Amelie, zeg, alles goed met jou?
3: Ja, met jou?
2: Zeker en vast. Bedankt om naar de hotline te bellen. Jij hebt dus een vraag voor mij, zeg maar.
3: Ja, zeker. Wat is jouw droomreis?
2: Oeh, maar dat vind ik wel een hele goeie. Ik moet zeggen, mijn droomreis was altijd al om naar Japan te gaan. En dat heb ik vorig jaar al gedaan. Dus eigenlijk heb ik mijn droomreis al afgevinkt. Ik vond Japan het meest coole, toffe, zalige land ooit. Dus dat is echt een aanrader voor iedereen. Dus bedankt voor de vraag. Wel een goede vraag, moet ik zeggen.
0: Ben jij er al geweest, Amelie?
3: In Japan? Nee. Nee.
0: De volgende reis dan, hè?
2: Ja, dat is niet zo, niet
3: ja,
2: zo ver van
3: je. Ja, misschien wel. Ja, goede tip wel.
0: Goed, dankjewel Amelie. Nog een hele fijne avond. Want er is ook nog lijn 2. Daar hangt ook iemand. We gaan eens horen, hè. Hallo, Key Music. Met wie?
4: Lijntje hallo, 2. Met Fien.
0: Ah, dag Fien, hallo.
2: Dag Fien.
4: Hallo.
2: Zeg Fien, je hebt een vraagje voor mij?
4: Ja, ik heb een vraagje.
2: Zeg het eens.
4: Wanneer komt er een nieuwe single uit?
0: Oh, een beetje peuteren.
2: Ik ga heel eerlijk zijn. Ik wou dat ik het u kon zeggen, maar ik heb zelf geen idee. Ik moet mijn volgende single nog schrijven.
0: Had je dat niet gedaan op schrijfkamp?
2: Ja, ik heb dat geprobeerd. Maar nu is het de bedoeling als je zoiets schrijft en om daarover na te denken en dan vragen wat vinden mensen ervan. En dan een beetje kiezen en dan beslissen wanneer dat komt. Dus ik kan dat nog niet meteen zeggen, maar ik kan wel zeggen dat er sowieso ooit nog muziek uitkomt. Is dat goed genoeg?
4: Dat is zeker goed genoeg.
2: Oh, oké, top. Dank u voor de fijne vraag. Zeg,
0: Fien, nog één vraagje. Wat vind jij van Maxime?
4: Ik vind hem. Ik kan zo mooi zingen.
2: Oh, dat is.
0: En nog iets?
4: Ja, super.
0: Kan hij nog iets goed?
4: Ik kan alles goed.
2: Oké, dank u. Zie, voilà. Als zij het zegt, dan geloof ik het ook.
0: Ja, zeg. Fien. Dank je wel en nog een hele fijne vrijdagavond.
2: Bye bye.
4: Ja, jullie ook.
0: Dank u. Maar die was cute.
2: Maar zeg, zo spontaan zeg.
0: Ja.
2: Als die meisje, als ik zo bel op de radio op die leeftijd.
0: Ja, 12 jaar was ze.
2: 12 jaar.
0: Fien uit Ronse. Goed, dat viel mee, hè, Maxime?
2: Dat was goed. Dat was ja. hele degelijke vragen.
0: Te degelijk. We zullen straks nog een ronde 2 doen. Q Music. Vrienden.

0: Volgende week woensdag is het Yes Day bij Q. Dus heb jij een droom, iets wat je al heel lang wilt doen? Vincent Live die zegt yes en dan wordt dat misschien wel geregeld voor jou. Maar ik las dus in de krant deze week, Maxime, jouw droom die is al uitgekomen.
1: Ja?
0: Ja, er staat in de krant, Maxime maakt dit najaar debuut op Night of the Proms.
1: Ah!
0: En dan de quote, een droom die uitkomt.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Allee,
0: zijn jouw woorden?
1: Zijn mijn woorden, duidelijk mijn woorden. Nee, dat is wel... Ja, dat concept van Night of the Proms is fantastisch. Hè? Allee, wanneer mogen we ooit nog in de AFAS Dome met een symfonisch orkest uw nummers gaan zingen? Dus zeker en vast een droom die uitkomt. Ja,
0: ja, kan ik me zeker
1: voor de mensen die willen komen kijken, 20, 21 en 22 november staan wij in de AFAS Dome. En dan ga ik mijn keeltje goed schrapen en zo mooi mogelijk voor jullie proberen te zingen.
0: Ah, wel, want dan gaat je toch zo wat anders moeten zingen, kan ik mij voorstellen. Hè? Want zo met een orkest, met een koor... Ga je dan niet zo wat trager moeten zingen of zo?
1: Ah, wel ja, ik weet zelf nog niet wat ik ga doen, maar dat biedt wel veel mogelijkheden. Want ja, al mijn muziek die ik maak, dat is maar 4, 5 instrumenten. En plots staat daar een, ik weet niet hoeveel
0: delen. Strijkers.
1: Strijkers,
0: ja.
1: Kwartetten, violen, alles erop en eraan. Ik denk dat ik misschien wel zo een paar aanpassingen maak en misschien een Maxim filmische avond ga doen. Zeker.
0: Polyvalent, zoals je daarnet...
1: Voilà, zo'n soundtrack of zo van Ik wil dat je licht, dat zou misschien wel tof zijn.
0: Als je benieuwd bent, er zijn nog tickets voor Night of the Proms via de website nightoftheproms.be. Maxim, wil je nog één keer op die gouden knop daar drukken?
1: Ja. De Maxim. Hotline.
0: Ja, het werkt nog.
1: Hotline, ja, het werkt nog, het werkt nog.
0: Zullen we straks nog eens een paar lijntjes oppakken?
1: Zullen we eens testen.
0: Eerst nog Ariana Grande en One Last Time. Een hele goede avond.

0: Ja. Ariana Grande featuring Maxime.
1: Ariana Grande featuring Maxime, dat zou een feest zijn.
0: Amai, ik kom kijken.
1: Ik kom ook kijken.
0: Weet je dat er trouwens elk jaar naar Night of the Proms gaat?
1: Wie?
0: Bert de Kok.
1: Oh!
0: Elk jaar zit hij in het publiek, die doet dat met zijn mama altijd.
1: Oh, dat is een leuke date.
0: Ja. Wat een vaste afspraak. Ja?
1: Bert, wel, dit jaar ga je me zien, hoor.
0: Ah wel, ah wel. De vrienden van de vrijdag ontmoeten elkaar.
1: Voilà.
0: Op Night of the Proms. Dat is ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Goed, ik ga nog eventjes de files overlopen, want er staan er nog wel wat. Er staan er 5 op dit moment, van 5 minuten of meer, op onze snelwegen. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Herentals Industrie en Massenhoven. 36 minuten erbij door een ongeval. Richting Hasselt op de E313 tussen Wommelgem en Massenhoven. 16 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Antwerpen Oost. 6 minuten erbij. En dan nog Brussel, de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen verlies je 5 minuten. En op de buitenring van Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette ook 5. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan gaat het vlotter. Minder dan 5 minuten extra.
2: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Maxime.

0: Het is vrijdag, jouw wilde weekend kan beginnen.
1: De Maxime Hotline.
0: Maar bel misschien eerst eens naar de Maxime Hotline. Wie weet kom je al binnen in de studio. 0800 54684.
2: Ja, wel maar.
0: Heb je schrik?
2: Nee, ik heb geen schrik. Okay. De hotline staat open voor iedereen. Iedereen die wil bellen, die mag bellen.
0: Voilà, ik open lijn 1. Goedenavond, met wie?
3: Hallo, met Elise uit Oostakker.
2: Oh, wat een mooie introductie. Dag Elise uit Oostakker. Zeg, jij hebt een vraag op mijn hotline.
3: Ja, mijn vraag voor jou was, wat is jouw lievelingseten?
2: Oeh, wel, dat vind ik een goede vraag. Mag ik die terugkaatsen naar u, Ulrike? Wat is uw favoriete eten?
0: Spaghetti bolognese.
2: Een basic?
0: Ja.
2: Maar een goede basic.
0: Heel basic, maar heel goed.
2: Ik vind spaghetti bolognese de tweede dag nog beter.
0: Zwaar.
2: Voilà. En wel, spaghetti bolognese van u, van mij. Ik zou misschien zeggen... er is zo een Russisch-Oekraïense Slavische soep en dat heet borsch.
0: Hoe?
2: Zo, borsch. Borsch heet dat. En dat borsch is zo'n soort van rode kolen, bieten, knoflook, ajuinensoep. En dat is heel lekker.
0: Klinkt dat lekker, Elise? Ik weet dat niet, hè.
3: Ik weet het ook niet zo goed.
2: Wist jij geen ajuinen en heel veel knoflook en rode bieten, Elise?
3: Ik weet wel ajuinen, maar de rest niet zo goed.
2: Oké, geen probleem, ajuinen, wel. Maar dus dat is zo'n soort soep.
0: Kan je dat zelf maken, Maxime?
2: Nee, absoluut niet. Mijn omaatje die maakt dat voor mij altijd, dus dat vind ik heel lekker. Ja.
0: Voilà, Elise, je moet misschien eens vragen thuis of dat je volgende week een keer borsch kan eten.
2: Ja.
0: Wie weet.
2: Veel succes, bedankt voor de vraag.
3: Ja.
0: Goed, fijne vrijdagavond, Elise. Salut, bye-bye.
3: Dag.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
9: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend.
10: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's!
12: Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Mama, is mijn brood al klaar?
15: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
16: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
14: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
17: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
18: Hoogstraten
17: aardbeien.
19: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
7: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
19: Meer info op luminus.be.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
20: Nog voor jij kan denken...
21: Ik heb gelijk geen energie.
20: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
20: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
21: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
20: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bebat.
12: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
22: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
23: promo koken.
24: Vanavond de currieken?
22: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
24: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
22: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
25: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
26: Vrienden van de vrijdag.

0: een hotline, hè? Dus de toon is een beetje zwoel geworden.
1: Ja.
0: Bel 0800 54684 en kom rechtstreeks in de studio. Lijn 1, hallo, goedenavond. Met wie?
2: Met Stella en Sophia.
3: Dag Stella en Sophia. Alles goed met jullie?
2: Ja.
3: Oh, maar zo... Ja, zeg maar.
2: We hebben jou gezien bij die zomernoten.
3: Zomernoten? Waar was dat? In welke stad?
2: Houthalen.
3: Houthalen, zomernoten. Ja, dat weet ik nog keigoed.
0: Was het een beetje leuk? Ja.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Oké. Okay. En wat nog?
2: We hebben een vraag voor Maxime.
0: Stel ze.
2: Twee vragen.
3: Twee vragen,
0: vraag
3: zeg maar.
0: Eén.
2: Eén vraag is, welk liedje wil je met ons zingen? Hoe dan ook, of dat je liegt, of je kan er ook allebei.
3: Wel, ik zou misschien zeggen, ik wil dat je liegt. Willen jullie samen ik wil dat je liegt zingen?
2: Ja.
3: Oké, zullen jullie starten, dan zal ik meezingen. 3, 2, 1.
2: Ik wil dat je liegt, alsjeblieft.
3: Amai, mooi. We gaan verder. Laat me nog een keer geloven. Wauw, applausje voor jullie zelf, zeg.
0: Oh.
3: Blijf maar hier. Allee, Roekie, ga ook op. Laat me nog een keer geloven. Maar wacht, stop, stop. Straks word ik jaloers dat jullie zo goed kunnen zingen, zeg. Wauw, wauw, wauw. Applausje voor jullie zelf. Hey. Oké, wat was de vraag nummer 2?
2: Waarom draag je altijd zo speciale schoenen?
0: Wat
3: voor speciale schoenen? Deze schoenen? Deze Michael Jackson schoenen?
2: Ja.
3: Vind jij speciale schoenen?
2: Ja.
3: En wacht even, wat bedoel jij met speciaal? Vind jij dat lelijke schoenen?
2: Nee, wij vinden dat zo... Zo rare schoenen.
0: Raar.
2: Dat zo...
3: Alsof je een clown bent of zo.
2: Nee, dat niet. Nu ben je aan het klappen en dan
3: meisje. Wat zeg je? Wat voor schoenen zijn het?
2: Geen clownschoenen.
3: Geen clownschoenen, oké.
0: Ze zijn geen fan van de schoenen, denk ik.
3: Oké, geen probleem. Ik zal andere schoenen aandoen volgende keer. Ça va?
2: Oké.
3: Salut, Lucas. Bedankt voor de vragen.
0: Stella,
3: bye
0: dag, Sophia.
2: Bye-bye.
3: Dus ik word hier met redelijke schoenen.
0: Gedist.
3: Gedist, geen probleem.
0: Zullen we nog een tweede lijn doen?
3: Ja, oké. Hopelijk geen kritiek deze keer.
0: Goedenavond, met wie?
4: Hallo, met Louise uit Ooyhem.
0: Dag Louise.
3: Oh, dag Louise met je mysterieuze stem.
4: Dank u wel, ik heb een beetje stress aan een volging.
3: Oh, alle... Wat was dat, wat zei je net?
4: Een volging, een
0: verkoudheid.
3: Oh,
0: Germa. Nu al? Nee. De herfst is nog niet eens officieel begonnen, zeg.
4: Oh. Ja.
3: Wel veel beterschap, maar als pleister op die wonden, mag jij een vraag stellen op de hotline? Zeg het eens.
4: Mijn vraag is, wat is jouw lievelingsfrituursnack?
3: Oeh, mijn favoriete frituursnack. Dat vind ik een hele goede vraag.
0: Ga je vaak?
3: Nee, ik ben echt niet zo'n frituurmens. Maar als ik naar de frituursnack ga, dan pak ik meestal echt een classic. En ik weet niet of dat mensen dat lekker gaan vinden, maar een boulet. Is dat niet een classic? Waarom zijn die aan het lachen?
0: Dat is zo basic,
3: dat is zo basic, maar ik vind een boulet heel lekker. Zo, echt
0: als een saaie basic.
3: Zo een boulet, ja, dat vind ik een hele goede frituursnack. Dus voilà, goede vraag. Vind jij dat lekker, een boulet?
4: Ja, hoor.
3: Ah, wel, voilà. Zie.
0: Ja, maar al die bv's, die brengen dat toch uit, hè? Frituursnacks.
3: Ah, ja, de Romeo's, de frikandellen XXXXXXL. Ja.
0: Victor, de perlut, de kaashartjes.
3: Echt?
0: Bokkie, de bokstaaf of zoiets. Dus Maxime.
3: De boulet.
0: Ah.
3: Hey, als er hier een frituursnack nu aan het luisteren is, let's make it happen.
0: Voilà. Louise, merci voor jouw vraag en fijne vrijdagavond.
3: Ja, Lucas, hè.
4: Dank u wel.
5: Vrienden van de vrijdag.
6: Q Music.

0: Wat je straks gaat doen, Maxim, ik heb het jou nog niet verteld, maar dat is dit. Hey yo, hey yo. Rap the app.
1: Echt een vettige knipoog met die rap the app.
0: Ja, ik weet niet waarom ik dat deed.
1: Rap the app, is dat wat ik vorige keer ook heb gedaan?
0: Je hebt dat wel al eens gedaan. Het is wel een tijdje geleden natuurlijk.
1: Oké.
0: Ja, het is ook wel live, hè? Dus live rappen in de show.
1: Live rappen in de show.
0: Ja.
1: Oké, ik ga mijn best doen. Is dat veel moeilijker dan zingen of niet? Ik weet het niet.
0: Ah, wel, we zullen eens testen. Hè? Dit is de beat.
1: Dit is de beat.
0: Ja. Mm. Dus je kunt er hier zo nog even zien komen.
1: Down now.
0: En dan aftellen. 5, 6, 7, 8.
1: These arms are heavy. My mom's spaghetti. He's nervous. We're gonna surf us really calm and ready to drop bombs. Ja, met mijn eigen tekst.
0: Je hebt duidelijk nog tekst
1: niet
0: nodig.
1: Niet die van Eminem.
0: Ja, ah, wel. Ja, dus ja. Stuur nu een berichtje in de Q-app met input voor Maxime.
1: Alsjeblieft, ik ga de reacties lezen en dat wordt de tekst. Dus heel veel reacties en dan kan ik een tof tekstje maken of zo.
0: Voilà. Dan kan hij beginnen werken, inderdaad. Beginnen schrijven. Ja, stuur maar door in de Q-app. Je kan dat doen tijdens Miley Cyrus, de party in de U.S.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, je krijgt het nieuws van Bart.
6: Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. 2 verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem. Eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Vlaams Belang blijft ruim de grootste partij van Vlaanderen. Het vergroot zijn voorsprong zelfs nog wat op de nummer 2 N-VA. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Bijna 5% meer dan N-VA. Collega Karel Latré.
7: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
6: CD&V springt over vooruit en is nu nipt de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en de Groen en Anders allebei met een goede 6%. Kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas 10e. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint sinds deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht wolken en opklaring en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
5: Op dit moment staat er nog 1 file op onze snelwegen en die staat op de E313 in de richting van Hasselt. Tussen Ranst en Massenhoven, daar moet je 10 minuten bij rekenen. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Maxime.
5: Maxime, je gaat zo meteen live rappen in de show, in Rap the App. De tekst haalt hij uit de berichtjes die zijn binnengekomen in de Q-app.
9: Ja.
5: Heb je er een paar toffe gezien?
9: Ja, ik heb al gezien dat mensen zeggen dat ze graag mij naar het vertuur willen gaan. Dat is een toffe. Ze noemen mij de Maxime Boulet. Daar kan ik er misschien ook in verwerken. Iemand is vraagt of ik een filmpje kan... Of een gelukkige verjaardag kan zeggen tegen haar mama. Dus misschien zet ik die naam ook wel in de rap. Dus we gaan nog verder kijken. Reageer maar, geef mij wat input en dan steek ik het erin.
5: Voilà.
9: Schouders uit de kom, zegt iemand hier. Voilà, dat schrijf ik ook op.
5: En ga je rijmen, denk je?
9: Ik ga proberen te rijmen. Ik ga dat wel proberen, ja.
5: Okay. Het enige wat je dan nog moet doen, Maxime, is je rappersnaam kiezen, want Bert heeft dat ook bijvoorbeeld.
9: Aha, ik ga heel eerlijk zeggen, ik vind vandaag een hele originele naam, de Maxime Bullet.
5: Ah ja, tuurlijk.
9: Voilà.
5: Oké, okay, zo meteen live in de show.

0: Dan ook ben ik hier bij de Vrienden van de Vrijdag.
1: Hey. Ja, amai. Ja. Ik had u dat gewoon live kunnen laten zingen, maar ja, ik had andere plannen met u vanavond, Maxime.
2: Ja. Klopt.
1: De transformatie naar Maxime de Rapper komt eraan. Jij gaat dus live de berichten uit de Q-app rappen. Mm-hmm. Welke rappersnaam had je gekozen?
0: Maxime Bullet.
1: Oké. Okay.
0: Ik keer op zijn Vlaams.
1: Ah wel, dan ga ik u zo aankondigen. Hè.
0: Spannend. Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Nee?
1: Ja, een beetje nerveus?
0: Ja, beetje.
1: Komt helemaal goed. Je hebt dit nogal eens gedaan en dat was top de vorige keer. Ja. Oké, beste luisteraars en kijkers van Q, uw applaus voor rapper Maxime Bullet.
0: Dag vrienden van de Vrijdag. Ik ga mijn best doen. Ik zie er niet uit als een typische rapper, maar we gaan toch ons best doen. Hier is Maxime Bullet. Dag beste vrienden, het is hier met de Maxime, de witste rapper van Vlaanderen, dus I ben mij niet judgen. Rijmen kan ik niet als de beste, dus ik ga in het plaats wat toffe reacties voor jullie lezen. Mensen zeggen dat ze graag met mij naar het frituur willen gaan, dus pak een curryworst en laat die frieten maar staan. De Maxime Bullet, ja, je kent me ondertussen wel, ik kom binnen met een beat, what the helly. Ik moest ook nog zeggen, gelukkige verjaardag aan Kelly, verder zijn mijn reacties niet meer op. Ik heb geen tekst meer, dus ik ga maar blijven viben. Liefste vrienden, dank jullie wel. I love you guys.
1: Oh.
0: Wow. Dat was 0,0 rijmen, maar een flow...

0: S&M van Rihanna.
1: Mm. Ja, ik ben een hele grote fan van Rihanna.
0: Ah, ik dacht van S&M.
1: Nee. Het is een vrijdag voor iets.
0: Amai. Ina uit Diepenbeek die stuurt nog... Maxime is echt een machine.
1: Machine, voilà. Dat betekent dat zelfs.
0: Geen idee. En Kelly uit Antwerpen, merci Maxime om me daarnet in de rap te vernoemen. Dus je hebt iemand blij gemaakt.
1: Graag gedaan, Kelly.
2: Love is on the air.
3: Love is on the air.
0: Ja, straks in de show, Maxime, gaan we ook nog eens twee Q-luisteraars aan elkaar proberen koppelen.
1: Door een
0: ja, een blind date op de radio. Want wij denken dat dat beter is dan zo de apps van tegenwoordig. Tinder, Bumble en zo. Heb jij daar ooit op gezeten?
1: Zeker. Ja, ja, zeker. Ik kan niet meer op Tinder.
0: Je bent te bekend.
1: Nee, ja, dat ook. Dat is ook want er zijn zoveel valse profielen van mij, maar mijn account... En lang geleden ben ik voor een of andere reden verwijderd van Tinder. En dat is zo gekoppeld op mijn account van mijn iPhone. Dus ik kan nooit meer inloggen op Tinder.
0: Wacht, maar Tinder heeft maar één reden om je er ooit af te gooien?
1: Ik denk dat mensen mij gerapporteerd hebben of zo dat ik vals was. Ah. Ik denk dat dat kan.
0: Ik dacht dat dat was als je te veel had geswiped. Dat ze je ook eruit gooiden.
1: Ik swipe ook al sowieso naar in. Nee, dat is niet waar. Nee, maar dat is echt al heel lang geleden dat ik ervan verwijderd ben. Want je hebt dat soms als je jong gast naar buitenland gaat, dat je mensen wilt leren kennen, maar dat gaat niet.
0: Dat gaat niet.
1: Gaat niet.
0: Ja, en al die valse profielen.
1: Al die valse profielen, ja, klopt. Ik heb ook heel veel de laatste tijd mensen die gescamd worden of die naar locaties komen waar dat ze eigenlijk niet moeten komen omdat ze denken dat ze met mij afspreken. Dus als iemand jou stuurt op Tinder of Bumble of Hinge of op Facebook of Instagram en dat is niet mijn officiële account, Tinder en al die datingsapps heb ik niet, maar op Facebook en Instagram heb ik maar één account en op TikTok ook en dat is geverifieerd met een blauw vinkje.
0: Voilà.
1: Dus dan weet je dat. Dus niet gescamd worden, geen geld storten, geen gekke dingen doen, zeker niet afspreken.
0: Nee.
1: Dat zijn ze gewoon. Ja.
0: Zo jammer hè, dat mensen dat doen.
1: Dat is zo jammer, maar dat blijft een ding, hè. Dat is zo gek.
0: Ja. Goed, voor alle duidelijkheid, Maxime is niet de centrale vrijgezel vanavond. Dat is Nabila uit Brugge.
1: Nabila.
0: Dus we gaan haar zo meteen een keer leren kennen.
2: De Q-party barst weer los. En komt morgen naar Lokeren. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Lokeren. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q sounds better with you. With you. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Wienerberger.
5: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
2: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Vrienden van de Vrijdag.
6: Yeah. Q-music.

0: Get the party started, want het is vrijdagavond. De vorige keer in Vrienden van de Vrijdag dat je hier was, Maxime, dat is ondertussen een paar maanden geleden. Maar toen vertelde je dit.
1: Ik ben niet de persoon van echt daten. Oh. Ik heb liefst wel een relatie. Ik ben wel een relatiemens, oh. Maar natuurlijk, om een goede relatie te hebben, moet je natuurlijk wel heel veel daten en elkaar goed leren kennen. Oh. Maar het liefst ben ik wel heel verliefd op iemand en die persoon al op mij.
2: Wat een braaf, wat een lief. Wat is zo'n lief.
0: Dat waren jij, hè?
1: Dat was ik. Nee, mee eens nog steeds. Ik ben het liefst in een relatie.
0: En? Als je op dit moment
1: naar wat de vraag is, die op de hotline eigenlijk bij waarschijnlijk ging gesteld worden. Nee, ik zit niet in een relatie momenteel, jammer genoeg. Nee.
0: Je moet je inschrijven dan, hè, voor Love is on the Air. Ah ja.
3: Kan zo maar. Love is on the Air.
0: Dat is misschien voor volgende week, want vanavond is dan Nabila. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Is dat de eerste keer dat jij gaat blind daten?
4: Hey, dat is heel de eerste keer, ja, inderdaad.
0: Oh, wat een eer dat wij daarbij mogen zijn. Dankjewel.
4: Ja, dat is graag gedaan.
0: Ah, wel, je mag een keer beginnen met jezelf voor te stellen. Wie ben je? Wat doe je?
4: Nou, ik woon in Brugge. Ik ben dus Nabila. Ik woon in Brugge, mijn 34 jaar. En ik ben eigenlijk op zoek naar iemand. Een heel lieve man. Een rustige man. Die een beetje vanzelfsprekend een beetje stabiel is in zijn leven. En voilà, dat is een beetje zo.
0: Oké, en qua uiterlijk of zo?
4: Oh, qua uiterlijk. Voor mij is dat voornamelijk iemand dat waar ik bijvoorbeeld iets kan zien waar ik aantrekkelijk vind. Dat moet dan allemaal niet zo... Het is vooral innerlijk.
0: Ah ja.
2: Dat is mooi.
4: Ja.
0: Iemand als Maxime bijvoorbeeld.
4: Ja, daar gaan we niet over uitspreken. Maar... Ah. Nee, dat is een knappe vent, maar om eerlijk te nemen.
0: Maar zijn innerlijk, oei.
2: Mijn innerlijk verschrikkelijk, zijn Nabila.
4: Ja, wel. Ik ken hem nog niet, hè.
0: Nee, dat is waar. Maar er zijn misschien wel mannen die jou heel graag vanavond willen leren kennen. Maar voor het zover is, wilt Maxime toch nog een paar dilemma's aan jou geven. Een paar hele specifieke vragen en jij mag kiezen tussen twee dingen.
1: Ja, Nabila, het eerste dilemma eigenlijk... toch wel, ik vind dat wel een moeilijke. Een buzzcut, dat is eigenlijk zo'n broske, heel kort haar of lang haar. Wat vind jij het mooist?
4: Wel, ik heb normaal gezien daar totaal geen oordeel over. Maar als ik moet kiezen, vind ik wel een kort broske ietske schoner eigenlijk.
1: Ietske frisser en schoner. Oké, okay, ja, dat is duidelijk. Ja. Volgende dilemma, een appel of een peer? Dat vind ik zelf een hele goeie.
4: Een appel of een peer, op welke zin? Want voor mij, als ik op... Pas op fruit moet gaan, ik liever een appel.
1: Oké.
0: Goeie keuze.
1: Welke basis is er dan nog anders?
4: Ja, ik weet het niet.
1: Oké, dat gaan we laten voor de fantasie.
4: Maar vriend.
1: Dilemma nummer 3. Een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel?
4: Gewone,
1: ja. Dat is een betere workout, zeg ik altijd. En als laatste, spinnen of slangen?
4: Oeh, wat wil jij daarmee zeggen?
1: Ja, wat vind je minder eng? Een spin of een slang?
4: Ik vind slangen minder eng dan een... Ik ben niet bang van spinnen, dus eigenlijk is een slang erger. Ja, voilà.
1: Dat snap ik. Oké.
0: Okay.
1: We hebben je beter leren kennen, ideaal.
0: Voilà. Als je nu zoiets hebt van, ja, die Nabila uit Brugge, ik wil daar graag wel een keer mee babbelen via de telefoon, een blind date op de radio, dan mag je nu een berichtje sturen in de Q-app. Wij gaan die berichtjes allemaal verzamelen, Nabila. En als wij het gevoel hebben van, ja, daar zit misschien wel iets in, dan gaan we die date hier opstellen en dan bellen we jou terug. Goed?
4: Dat is keileuk. Dank je wel voor het momentje.
0: Tot straks.

0: Jason Derulo.
1: Maxime Derulo was dat.
2: Maxime Derulo was dat.
1: Zeg, ik wil die vragen die jij daarnet hebt gesteld aan Nabila, ik wil die eigenlijk ook eens aan jou stellen.
2: Oh,
1: heel snel.
2: Go, ja.
1: Een buzzcut of lang haar?
2: Ik vind, mijn vader zegt altijd dat het kracht van een man in zijn haar zit.
1: Dus lang.
2: Dus lang, ja. Dus ik moet lang. Ik vind lang haar wel mooi.
1: Okay. Maar de buzzcut is weer in, hè?
2: Ja, ik heb ooit een buzzcut gehad, maar ik leek op die ene van Prison Break. Meer dan dat ik...
1: dus Wentworth
2: dat was,
1: Miller.
2: Ja, wel, dat was niet echt mijn ding.
1: Een appel of een peer?
2: Wel, ik vind een peer het meest underrated fruit ever.
1: Echt?
2: Dat, ja, ik vind dat zo lekker.
1: Ik ken niemand die een peer boven een appel kiest.
2: Ik vind een peer zo lekker.
1: Maar waarom?
2: Omdat het ook langer perenseizoen is dan appelseizoen, ten eerste. En ook peren kunnen zo zoet en sappig zijn. Oh.
1: Ja, ieder zijn ding.
2: Een juicy pear, ja.
1: Een gewone tandenborstel of een elektrische?
2: Ik heb nog nooit in mijn leven een elektrische tandenborstel gehad. Ik heb dat wel als cadeau gekocht, al een paar keer. En dat is altijd keigoed in de smaak gevallen. Dus. Maar ik zeg een gewone tandenborstel, omdat ik een gewone heb.
1: Oké. Okay. En spinnen of slangen?
2: Spinnen. Ik zou zeggen, spinnen minder eng dan slangen. Slangen zijn wel echt heel eng. Okay. Eigenlijk allebei is heel eng.
1: Ja, ben jij zo iemand die, als er zo thuis een spinnetje kruipt?
2: Nee, dat vind ik niet erg, zo kleine spinnetjes. Maar zo van die grote spinnen en grote slangen, dat vind ik wel wild.
1: Ja, dat is wel eng. Goed, dankjewel voor je eerlijke antwoorden.
2: Nog een laatste vraag. Camille of Pommelien, dat mocht jij beantwoorden.
1: Ah, ik had die er ook bij geschreven. Ja, dat is waar. Camille of Pommelien, Maxime.
2: Wel, misschien omdat ik 37 shows onlangs met ons Camille heb gedaan, ga ik mijn Sheila Camille benoemen.
1: Ah, Sheila. Jullie hebben geen ruzie gemaakt of zo? Jullie
2: nee,
1: komen
2: alleen
1: overeen.
2: Maar liefde, alleen maar liefde.
1: Ah, dat is fijn. Er staat nog één file op onze snelwegen. Ik geef je nog even snel mee. Die staat op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Massenhoven. Mocht je daar rijden, dan moet je rekening houden met 14 minuten extra. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Allee, och, arme Pommelien.
2: Oh nee, Pommelien, ik zie je ook graag.
3: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Maxime.

0: in trouble, hè?
1: Dat is waar, Maxime. Hey, Nabila, ben je er nog?
2: Ja, hoor.
1: Ah, dat is goed.
2: Ik ben hier nog.
1: Dat is goed. Love is on the air. Zeg, heb je al veel bad boys gedate?
2: Ja, ik heb wel bad boys gedate, zeker en vast.
1: Maar waren het bad boys?
2: Bad boys, omdat je altijd denkt, omdat ze heel mooi zijn in het begin en je denkt altijd van het achteraf. Achteraf is het altijd
1: stoot,
2: zie je.
1: Typisch, hè. Ja. Godverdikke toch.
0: Staat.
1: Ja. Maar wij gaan dat proberen vermijden, hè, om met een bad boy op date te gaan vanavond. We gaan eens even door de aanmeldingen gaan die er tot nu toe zijn. Maar we moeten nog een paar dingen checken. Dus zeg maar red flag als jij vindt dat het een afknapper is bij die persoon.
2: Zeker.
1: Of green flag als het helemaal oké is.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: De eerste stelling. Hij eet nooit groentjes. Green flag of red flag?
2: Zeker red flag, omdat je moet toch, ja, je moet toch een beetje van alles eten.
1: Ik
2: toch?
1: Ook.
2: Nee, je moet een beetje weten.
0: Men zegt een gezonde geest in een gezond lichaam, hè? Dat is belangrijk. Hè?
2: Voilà.
1: Zeker.
2: Voilà.
0: Oké, okay, goed, heel goed. Oké, okay, de volgende stelling. Zijn favoriete groep is de Pussycat Dolls.
2: Dat kan zeker een green flag zijn, omdat ik zelf iemand ben geweest als klein putterke. Of als, nee, putterke is misschien wel voornamelijk als, hoe moet je dat zeggen, als 15, 16 jaar. Ik was zoals van de Pussycat Dolls.
0: Oké, dan kunnen jullie samen terug reminiscen naar de Pussycat Dolls. Top, green flag. De volgende, hij doet zijn eigen was niet. Goh.
2: Ja, dat is een beetje een red flag in de zin van als je zelfstandig bent en gewoon alleen, dan moet je het wel een beetje weten. Maar het is oké.
0: Okay. Het is oké. Okay. Mochten jullie samen wonen, dan zou jij het voor hem doen? Of wat bedoel je? Het is oké.
2: Okay. Wel, ik heb het altijd gedaan voor de mensen, maar het zou wel een keer fijn zijn als ik het zelf.
1: Een beetje vertelen, hè? Beetje dat is toch gezond?
2: Ja. Okay. Ja.
0: Dat vind ik een heel schoon antwoord.
2: Ja, dank wel.
0: Geen probleem. Oké, okay, een laatste stelling. Hij heeft schrik van paarden.
2: Maar dat is toch niks kus,
0: alsjeblieft. Nee, dat is niet erg, hè? Als hij, dat is niet erg, een paard is niet eng, of je vindt dat niet erg dat hij eng is?
2: Een paard is dan niet eng, en als hij eng is van een paard, maar kijk, dan gaan we het zelf oplossen om het goed te doen. Allee, dat is al niet.
0: Ik vind dat je heel probleemoplossend denkt, Nabila.
1: Ik vind dat ook.
2: Ja, dank u wel.
1: Oké, okay. We gaan de red flags dan schrappen en dan ga je zo meteen jouw on-air date beleven. Dus pak nog een minuutje of vier, zoiets. Goed?
2: Ja, dat is zeker.
1: Ah, wel.
2: Dank u wel.
1: Tot straks.
2: Tot straks.

0: en Stumbling In. Het is zover.
1: Love is on the air.
0: Liefste Nabila, jij gaat radio daten, zeg.
2: Ja, nee.
0: Haha. Wil je nog een beetje laatste datingadvies van Maxime?
3: Aha.
2: Oh, ik ken niet zoveel te zijn. Hallo, ik zie wel.
3: Je zult wel zien. Nou, wel, ik denk dat dat een hele goede insteek is. Mijn advies is, met die insteek gaan. Je ziet wel, we zien wel wat er gebeurt. Alles mag, alles kan.
2: Voilà.
0: Weet wel, Nabila, als jullie beslissen om ja te zeggen aan het einde van deze date en jullie willen op date in het echte leven, dat kan morgenavond al op de Q-party in Lokeren. Ik ga daar ook zijn, ik ga DJ'en. En ik heb hier 2 gratis tickets voor jullie. Maar dat is alleen maar als jullie de match voelen uiteraard en als jullie zin hebben om morgenavond met jullie tweetjes daar naartoe te komen.
2: Ja? Oké, dat is kei leuk.
0: Oké, wij gaan meeluisteren naar jullie date en iedereen thuis kan ook meestemmen in de poll in de Q-app. Ja, als je de match voelt en nee, als je de match niet voelt.
3: Nabila, heel veel succes. We gaan de date starten.
2: Yay!
0: Maar je moet iets zeggen, hè? Een van de twee, kom aan.
2: Ah, hallo. Hallo. Alles goed? Ik weet het niet.
0: Ik denk dat jouw date net is weggevallen, dat de lijn net is weggevallen, want we horen zo tuut, tuut, tuut.
2: Ja, ik had het ook gehoord.
0: Ah, wel, maar dat is niet erg. We gaan nog eens proberen opnieuw te bellen. Tenzij dat hij ineens iemand anders heeft gevonden. Het kan rap gaan soms, hè.
2: Ja.
0: En anders zal het toch Maxime worden.
3: Ik zal in de tussentijd met u daten. Dag Nabila.
2: Hallo.
0: Zeg, maar hier zouden veel mensen jaloers op zijn, hoor.
3: Waar ben je vanavond aan toe, Nabila? Ben je op café?
2: Ik ben hier met mijn vriend hier op café. Dus dat is wat ik moet zeggen.
3: Ja. Ja. Dus heel veel groetjes.
2: Dank, groetjes, groetjes. Voilà.
4: Je mag mij.
2: Ja, dat is waar.
0: Heb je nog een vraag voor Nabila, Maxime?
3: Nabila, welk drankje ben je aan het drinken?
2: Rode wijn. Ik ben rode wijn aan het drinken. Ja, inderdaad. Ik ben rode wijn aan het drinken, maar ik ben heel verlegen. Dat zeg ik het niet. Dus...
0: Ja, je klinkt niet zo verlegen. Nee. Zeg, Nabila.
2: Ja?
0: We gaan een tweede poging doen.
2: Oei, oké.
0: Zeg een keer hallo.
2: Hallo? Hallo?
0: Nee, hij is weer weg. Hij is weer vertrokken met de noorderzon. Ja, oké.
2: Hoi. Ja, hallo.
0: Ja.
3: Uw date is spoorloos.
2: Dat is geen probleem, hè.
0: Ja, dan ga ik de vraag moeten stellen.
2: Vraag Nabila. Stellen.
0: Nabila.
2: Ja.
0: Voel jij de match met Maxime?
2: Nee, ik kan moeilijk een match voelen als ik nog geen gesprek heb gehad. Hè.
3: Oh.
0: Maar wil je nog wat tijd met Maxime doorbrengen? Want dat kan, hè?
3: Nabila, zullen we een babbeltje slaan? Kom.
2: Hallo, ja.
0: Wacht, wacht, dan moet ik dit weer opzetten.
3: Ulrike, geef mij nu zo'n datingadvies.
0: Allee, jullie krijgen 1 minuut de tijd. Go!
3: Nabila, jij drinkt, wat weet ik nu al over jou? Jij drinkt rode wijn, jij zit op café vrijdagavond. Wat zijn je hobby's? Dat vind ik wel interessant.
2: Mijn hobby's zijn voornamelijk series, films, een beetje leuk om met familie en vrienden een terrasje te doen. En ja, zo dat een beetje. Nee.
3: En wat doe je van werk, Nabila?
2: Wat ik leuk vind is dansen. En ja, ik vind dat zo leuk. Het meer het gevoel van... rust op een drukke dag. En voor de rest, ik geniet van het leven. Ja, dat is gewoon zo. Ja.
3: Dat vind ik nu eens heel mooi, een levensgenieter. Wel, Ulrike, ik ben ook een levensgenieter.
0: Ja. Klopt.
3: Ja, Ulrike is ook een levensgenieter. Die kijkt nu wat kwader dan gewoon.
0: Ja, waar is uw date naartoe?
3: Oh,
0: ja, ik vind het heel raar dat hij ineens is weggevallen. Maar bon, mag niet uit, mag niet uit.
3: Ja. Wat gaan we eraan doen, Ulrike?
2: Niks, kus.
0: Ja, ik ga de vraag nog eens opnieuw stellen. Hè. Wacht, hè. Ja. Liefste Nabila.
2: Ja.
0: Zeg jij ja tegen Maxime en wil jij morgenavond met hem naar de Q-party in Lokeren?
2: Wel, ik weet niet, als je het zelf wilt, is het goed, maar...
0: Oké, dat is een ja.
3: Kijk, we zetten ons zeker af, jij krijgt...
0: Wacht, Maxime, wacht. Dit heeft officiële regels, dit spel. Maxime, wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je liefdesleven? Wil jij gaan shaken op de Q-party met Nabila?
3: Ja!
0: Ja!
3: Nabila, als die u afbellen, dat kan toch niet. Iemand moet daar de dappere held zijn.
0: Maar wat zei je er allemaal, Nabila? Was je het niet eens?
2: Ja, ik ben zeker eens, maar ik kan niet. Allee, ja.
3: Weet je wat misschien nog leuker is, Nabila? We geven u 2 ticketjes en dan kan je misschien zelf iemand meenemen.
2: Ik kan het staan mee, dat is het niet.
0: Maar Nabila, er zijn zoveel vrouwen die dit het meest waanzinnige moment van hun leven zouden vinden. Hè? Dat ze een date scoren met Maxime Stojarats.
3: Rikki is mij hier aan het verkopen.
0: Jij zegt de hele tijd, goh, maar ik ken hem niet goed.
3: Nee, ik vind dat dapper.
2: Ik heb hem één keer gezien op tv. En voilà. Zijn
3: Villa, innerlijk telt.
0: Dat kan niet.
3: Innerlijk telt. Dat is het belangrijkste. Zie, ik vind dat een heel goed voorbeeld van Nabila. Voilà,
2: ik vind dat een heel schoon voorbeeld, maar alsjeblieft, toch garme die vrouw. Als die een vrouw heeft, toch garme die vrouw. Dat moet dat niet doen.
0: Maar hij is single.
2: Hij is niet single? Oh, ja. Interessant.
0: Het is geen grap bij Nabila.
3: We hebben hier een wing met Ulrike. Ulrike, waarom ga jij niet met Nabila
0: opdaten? Ik ben al bezet, sorry. Ja.
2: Maar ja, dat mag. Dat is oké.
0: Ik heb een voorstel.
3: Nog een voorstel.
0: Zullen we met z'n drieën morgenavond naar de Q-party in Lokeren gaan. Wat zeg jij, Nabila?
2: Ik wil gerust doen, maar ja.
0: Maxime?
3: Nabila, ik zeg u, als jij morgen komt naar de Q-party in Lokeren, dan vinden wij iemand op dat feest voor jou. Die jij heel leuk innerlijk en uiterlijk zal vinden.
2: Voilà. Alles oké. Voilà. Fijn, allemaal deze avond daar.
0: We sturen de ticketten op.
2: Ik vond het een leuke situatie.
3: Nice situationship.
2: Situationship, yes. Ja. It's still the same, je vriend. Dank je wel daarvoor.
3: Geen probleem, Nabila. Bedankt voor
0: Tot morgenavond.
3: Tot morgenavond.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Ik weet niet exact hoe we er geraakt zijn, maar we zijn er geraakt aan het einde van de radioshow.
1: Amai nog niet, wat een bewogen avond. Ik had dit niet gedacht. Hè. Allee, ik wist dat het fun ging zijn, maar dat ging eindigen met een date met Nabila bij de QB-feest. Het was een avontuur.
0: Voilà, dat is Vrienden van een Vrijdag. Je weet nooit wat er op je afkomt. Straks vanaf 9 uur is er ook Timo Piretta. Die blijft tot middernacht. En die heeft ook nog meer gratis tickets voor de Q-party morgenavond in Lokeren. Dus kom af, want wij zijn daar ook allemaal.
1: Allemaal welkom.
0: Heb jij voor de rest nog wilde plannen, Maxime?
1: Nee, ik ga rustig naar huis gaan, rusten en vooral een beetje balen dat dit al gedaan is.
0: Oh, dat is cute.
1: Maar ik moet zeggen, ik vond de Vrienden van de Vrijdag heel leuk voor de, voor de tweede keer. En misschien, misschien dat nog eens.
0: Jawel, volgens Selina uit Blankenbergen, zeg maar tegen Maxime dat hij snel mag terugkomen. Dus voilà. Cute.
1: Salut!
0: Ja. Als afsluiter heb ik nog de Pussycat Dolls.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve de studio netjes achter te laten en uw afval te deponeren in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

0: levenswijsheid.
1: Hij heeft de vlottrek bij de noggies.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Maandagochtend 7:45 bij Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: 9 uur, goedenavond, nieuws met Bart.
7: Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Door het bouwheer Landis.
8: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn. Een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
7: De werken starten over een uur en duren tot 5:00 maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. In ons voetbal spelen AA Gent en Standaar op dit moment tegen elkaar. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 6. Na zowat een kwartier in de eerste helft staat het nog 0-0. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
2: Dankjewel, Bart. En toch nog altijd één file op deze vrijdagavond. Die staat op de E313 richting Hasselt. Daar moet je 5 minuten bij tellen. En dat tussen Ranst en Massenhoven, dat komt daar door een defect voertuig.
0: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
2: Maar ja, ik heb vooral een hele dik, hele hoop liever dikke schijven bij. En je kan bellen 0800 56 090.

0: meteen goed in te vliegen tegen 132 bpm. Een hele goede avond. Another 54 Ultra. And talk to you. Daarmee is het bijna 10 over 9. Het werkt er nog altijd een beetje naar de parfum van Maxime, moet ik zeggen, in de studio van Q-Music. Hij was net de gast bij Vrienden van de Vrijdag. Het was heel gezellig. Ik heb echt heel goed gelachen ondertussen. Wat een toffe gast, zeg. Ondertussen dus nog altijd vrijdagavond, net voorbij 9 uur. Het echte begin van jouw weekend. We maken er een dik feestje van vanavond, dat kan ik alvast zeggen. En zoals elke vrijdag en zaterdagavond kan je ook vanavond gewoon bellen naar het nummer 0800 56 090. Ik herhaal het nummer 0800 56 090. Dat is volledig gratis. Maar misschien even om te checken of de telefoon zeker werkt, dat ik zelf eens even van deze kant bel. Even kijken of er wordt opgenomen.
1: Hallo, het Margot.
0: Margot?
1: Ja.
0: Hallo, het is met Timo van Q.
1: Hallo.
0: Margot?
1: Ja.
0: Gelukkige verjaardag! Ja, happy birthday. Jij bent jarig vandaag.
1: Ja.
0: Hey, maar superleuk. Zeg, wat ben je aan het doen? Hoe ben je het aan het vieren?
1: Q-Music staat op.
0: Oké, dat is al een goed begin. En zijn er dan wat hapjes bij of is het dat gewoon?
1: Die zijn geweest en het dessert is ook al geweest. Dus dat was een fijne avond.
0: Fantastisch. Zeg, wat was het dessert?
1: Marquesa met passievrucht.
0: Oh my, dat klinkt heel tropisch.
1: Ja, een Venezolaanse.
0: Oké, hij vindt zich fantastisch. En ga je nog iets leuk doen vanavond? Of ga je nog naar een feestje of ga je het gewoon sober houden?
1: We gaan het sober houden vandaag.
0: Oké. Zeg maar, Go, ja, wel, ja, dan ga ik jou jouw sobere avond laten vieren met Q-Music op de achtergrond, gelukkig wel.
1: Dankjewel.
0: Oké, wil je nog iets zeggen of was het dit?
1: Nee, dit was het.
0: Nee? Oké, perfect. Dan nog een fijne avond, maar goed, dag.
1: Dankjewel.

Philippe is net klaar met werken, laat hij weten in de Q-app. En nu rechtstreeks naar het café met zijn beste vrienden. Dat klinkt zoals een echte vrijdagavond. Ondertussen Nightcrawlers en Push the Feeling On. Heel fijn dat je Q-music hebt opgezet. Je weet het, nog tot middernacht zijn wij vriendjes en gaan we hand in hand door de avond met een hele hoop goede muziek. En zometeen toch ook wel iets heel opvallend dat ik heb gelezen in het nieuws. Ik moet zelfs zeggen, nieuws dat effe is ingeslagen als een bom. Allee jong, de Nederlandse koningin, je weet wel, koningin Maxima, veel om te doen, die heeft namelijk vandaag verteld in het nieuws welke panties ze draagt. Dus welke onderbroeken ze draagt onder die koninklijke jurk. Dat is een grote onthulling die ze gedaan heeft. Ik dacht misschien toch even leuk om zo meteen te bespreken. Dus zo meteen gaan we babbelen over de onderbroek.

0: Godverdikke.
1: Heb ik weer, ja, ik heb weer iets gezegd op de radio. Er zijn heel veel mensen die sturen in de queue. Timo, panties zijn geen onderbroeken. Dat zijn nylonkousen die vrouwen dragen onder een rok. Ah. Oei, dat wist ik oprecht niet. Ja, ik ben een onwetend man natuurlijk. Ik wilde het even hebben over de panties van de koningin van Nederland. Die is vandaag op bezoek geweest in het hoofdkantoor van HEMA. Want HEMA viert zijn 100ste verjaardag vandaag. Dus ze hadden een groot bezoek gepland. Blijkbaar is koningin Maxima een grote fan van de HEMA. En ik las dus de kop. Hier is de winkel waar koningin Maxima al haar panties koopt. En ik dacht dus dat het ging over onderbroeken. Dus ik dacht, ik heb een groot verhaal om op de radio te vertellen. Ik ga het hebben over de onderbroek van de koningin van Nederland. Nu blijkt het dus een nylonkous te zijn, ja. Goh, daar gaat mijn scoop. Is nu wel gênant. Blijkbaar heeft ze wel nog de rest van haar boodschappenlijstje ook overlopen. Wat koningin Maxima graag koopt in de HEMA, is verder nog kerstversiering. En de rookworst vindt ze daar heel lekker. Tot zover mijn groot item. Ik kan beter naar huis gaan eigenlijk. Allee, kijk, weer iets bijgeleerd. Panties zijn nylonkousen. Dankjewel daarvoor, ja.

0: Lelo. Berichtje van Benny. Benny zegt, Timo, doe alsjeblieft nooit mee aan de cliché-clash bij Vincent Live. Als je zelfs niet weet dat panties geen onderbroeken zijn, maar wel nylonkousen. Ik ga het in mijn hoofd houden. Dankjewel, Benny. Even kijken. Je kan gratis bellen op het nummer 0800-56-090. Dat is het gratis nummer waar je nog tot middernacht terecht kan bij Q-Music. Even kijken. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Hey, zeg Maxime iets.
0: Ah, Maxime van de muziek.
1: Ja.
0: De zanger.
1: De zanger, Maxime, ja.
0: Amai, jij bent naar Q-Music aan het luisteren, naar mijn show.
1: Nee, ik wou niet. Ik ben mijn jas hier trouwens vergeten. Mag ik even terugkomen halen?
0: Ah, je bent uw jas vergeten. Ja, dat mag. Ik zal de deur komen openen.
1: Ja, als je de deur open doen. Ah, ik wist niet dat je aan het presenteren was.
0: Ah, okay, ja.
1: De deur heb je zo op, ça va?
0: Ja, ik zal hem komen open. Maar straks kun je nog luisteren, hè. Oh, ja,
1: oké. Ja, ik zal iets anders doen.

0: Maxime zijn jas komen ophalen ondertussen. Alles is weer oké, dus wij maken ons klaar voor misschien wel het hoogtepunt van jouw vrijdagavond zometeen. We gaan een prijs weggeven op de radio, alleen weten wij allemaal nog niet welke prijs dat gaat zijn. Dat komt namelijk omdat we zometeen gaan beginnen aan de rubriek De Kleine Zelfstandige. Waarin ik ga vragen of er een kleine zelfstandige graag een prijs wil weggeven uit zijn of haar eigen winkel. Dat kan dus van alles zijn. Wat hebben we al weggegeven de afgelopen weken? Wel, een auto. 2 weken geleden, denk ik, een auto. En vorige week hebben we je lengte in bier weggegeven. Door een kleine zelfstandige. Dus heel benieuwd wat het deze week gaat zijn als je zelf een kleine zelfstandige bent en je luistert nu en je denkt, goh, ik wil wel meedoen, ik wil wel iets weggeven in ruil voor een beetje reclame op Q-Music. Dan mag je even een berichtje sturen in de Q-app. Ondertussen nog altijd de 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E313 richting Hasselt. Daar moet je er ondertussen bijna 10 bij tellen. En dat tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt daar door een defect voertuig.
1: Timo Pirella.

0: gestuurd. Man, wat een goede muziek vanavond. Ah ja, maar ja, dat is de vrijdagavond bij Q natuurlijk, hè. Dan weet je dat het goed zit. 5 minuten over 9:30.
1: De kleine zelfstandige.
0: En we gaan weer een spelletje spelen zometeen. Een spelletje waar jij misschien wel een dikke, vette prijs mee kan winnen. Alleen weet ik zelf nog niet wat die prijs gaat zijn. Jij weet het ook niet. Eigenlijk weet helemaal niemand het. Het enige wat ik wil weten is, ben jij zelf een kleine zelfstandige of een grote zelfstandige met een eigen zaak die graag een prijs wil weggeven op de radio vanavond in ruil voor een beetje reclame? Ja, dus je mag zelf je zegje doen op de radio zometeen over waarom jouw zaak de beste is. Dan moet je mij gewoon even iets supercool aanbieden. Iets dat jij wil weggeven aan een andere luisteraar. Dus je mag, nu even een berichtje sturen in de Q-app met wat dan exact die prijs is die jij wil weggeven. En dan zoek ik zometeen iemand die graag zou willen winnen. We hebben dus al een auto weggegeven in deze rubriek, dus de lat ligt hoog. Laat maar deze kant op komen als je zelf een kleine zelfstandige bent. Wij luisteren ondertussen naar Ellie Goulding en Calvin Harris. Dit is Miracle.

0: Miley en Bass Persuade.
1: De kleine zelfstandige.
0: Amai, we doen een spelletje sinds 2 weken op de radio. Dat heet De Kleine Zelfstandige, waarin we dus niet weten welke prijs we gaan weggeven. Want dat hangt ervan af welke kleine zelfstandige er aan het luisteren is naar de radio. Een hele goede avond. Dag Niels uit Deerlijk.
2: Zeer goede avond.
0: Hallo, is het eigenlijk Deerlijk of Deerlijk?
2: Deerlijk eigenlijk, ja.
0: Deerlijk, oké, voilà. Kijk, bij deze genoteerd, Niels uit Deerlijk. Zeg eens, wat voor zaak heb jij, Niels?
2: Wel, wij hebben een burgerconcept, burgerlijk, waar we van alles doen met burgers. Maar daarbij hebben we eigenlijk ook een volledig soort van all-you-can-eat concept. Dat noemt zonder ende.
0: Ja.
2: In die avond, als je dan eigenlijk bij ons langskomt, dan ga je na ganse avond kunnen genieten van verschillende burgers. Potato chips, groentjes op tafel, verschillende sausjes, een dessertje, verschillende lekkere drankjes. Allee, gewoon een topavond om eigenlijk gewoon voetjes onder tafel en je moet aan niets anders denken, gewoon enkel maar kunnen genieten van het gezelschap.
0: Oh, amai, hey, maar zonder hende, dat betekent dan zonder handen of komt het van iets anders?
2: Zonder einde is voornamelijk een West-Vlaamse uitdrukking van ja, er is geen einde.
0: Het
2: is zonder einde. We gaan door tot het einde.
0: Hoe goed is dat? Amai.
2: Wij maken het ook wel leuk. We vinden het altijd leuk om wat ludieke twins erin te steken. Om de mensen moeten na een tijd. Allee, dat ze moeten rollen of kunnen rollen, omdat het stappen moeilijk wordt, ja, dan moeten ze ons wel kunnen duidelijk maken. Dus wat hebben wij gemaakt? We hebben eigenlijk verschillende witte vlagjes gemaakt die dat ze op tafel kunnen neerpoten, waar dat eigenlijk op staat einde. Dus dat is eigenlijk echt te opgeven.
0: Genoeg gegeten dan. Oké, dus even Niels. Jij wil graag iets weggeven op de radio. Kan je nog eens heel even kort samenvatten wat jij exact wil weggeven en wat mensen dus kunnen winnen vanavond?
2: Wat kunnen ze winnen bij ons is een tafeltje voor een ganse avond te komen eten en drinken à volonté. Dat mag tussen de 4 en de 6 personen zijn. Dat is te zien met hoeveel mensen dat je kunt uitnodigen. Dat zal ongeveer een waarde van een €350 zijn. Maar dat willen wij weggeven vanavond.
0: Maar hoe leuk is dat, Niels? Dat vind ik echt fijn. Burgers à volonté, daar heb ik nu nog nooit van gehoord. Stel dat jij luistert en je denkt, goh, ik wil wel eens een avond gaan eten op de kosten van Niels. Gratis en voor niks, zoveel als je wil. Dan moet je nu 1 ding doen. Stuur burger in de Q-app. Zo simpel is het. En dan gaan we zo meteen die prijzen weggeven. Jij moet wel nog een vraag bedenken, Daniels. Is het goed?
2: Oké, ik ga er een keer over nadenken.
0: Voilà, kijk, wij draaien ondertussen een plaatje.

0: Dit is pas een plaat. Give me everything.
1: De kleine zelfstandige.
0: Pitbull, Back Your Music. Het is bijna 10 voor 10 en het is tijd om iets weg te geven op de radio. In de kleine zelfstandige weten we nooit wat die prijs is op voorhand, want die prijs komt namelijk van een kleine zelfstandige. Vanavond is dat Niels uit Deerlijk. Goedenavond, Niels.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Misschien nog eens even in één zin. Wat geef jij weg vanavond?
2: Een tafel van 4 tot 6 personen dat ze een volledige avond kunnen eten en drinken op onze kosten.
0: Amai, maar dat is wel echt een coole prijs. Ik kan je ook zeggen, de Q-app is zo net ontploft. Er zijn gigantisch veel berichten binnengekomen. Natuurlijk, mensen die willen lekker gaan eten. En zeker als het à volonté is. Eerst toch wel even belangrijk, Niels. Je krijgt een beetje tijd om reclame te maken voor je eigen zaken. Doe maar.
2: Ja. Ja, wel. Ik heb natuurlijk al redelijk veel verteld, maar onze zaak gevestigd en gelegen in Deerlijk. Het noemt burgerlijk. Het andere concept, of het TKW, het zonder ende concept, dat is ook de naam waar dat we all you can eat burgers gaan weggeven. Maar dus eigenlijk gewoon, als je bij ons in de buurt bent, hier in de regio, en je denkt aan een burger, ja, dan moet je niet twijfelen, dan kom je gewoon naar burgerlijk. Zo simpel is het.
0: Amai, kijk. Niels, dat was voor ter waarde van heel veel geld. Dat kan ik je zeggen. Normaal een spotje Back Your Music. Het is niet goedkoop, hè? Maar bij deze, merci. Het was een goede ruildeal die we gedaan hebben. Hij gaat zo meteen een leuke prijs weggeven. En ja, gigantisch veel berichten. De computer heeft er Kaat uit Lebbeke uitgekozen. Goedenavond, dag Kaat.
3: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, wat heeft jouw vrijdag al gebracht?
3: Een gezellig onderrondje met een glaasje na een zware werkruk. Dus dat is altijd leuk.
0: Fantastisch. En met wie heb je dat dan gedaan? Met wie was het onderrondje?
3: Samen met mijn vriend Steven.
0: Fantastisch, superleuk. Een gezellige vrijdagavond die misschien nog beter gaat eten, want jij wilt dus graag een burger gaan eten. Het is wel aan de andere kant van het land te doen, hè, voor jou?
3: Van hieruit gaat dat ongeveer een uurtje zijn, ja. Maar dat hebben we er graag voor over.
0: Nou ja, natuurlijk. Heb je al enig idee wie dat je wil meenemen? Zo 4 tot 6 personen.
3: Wij zijn een nieuw samengesteld gezin van 4 tot 6 personen. Dus dat zou heel handig zijn om dat eens te kunnen doen.
0: Wat fantastisch, hoor. En zijn het er dan 4 of 6 of 5?
3: Dat hangt er vanaf. Dat kunnen er 4 of 5 of 6 zijn. De vriend heeft co-ouderschap en ik heb mijn kinderen altijd. Dus afhankelijk van wanneer dat we dat kunnen doen, zouden we dat dan misschien toch wel graag met allemaal samen doen.
0: Oké, maar ik denk dat Niels flexibel is, hè?
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Ah, voilà, fantastisch. Ja, het enige wat je natuurlijk toch moet doen, beste Kaat, is de aardmoeilijke vraag van onze goede vriend Niels beantwoorden. Niels heeft de vraag zelf bedacht. Ik weet hem zelf ook nog niet, dus Niels, ga je gang.
2: Ja, we gaan nog even moeten nadenken natuurlijk over deze vraag. Hij heeft toch zeker het antwoord. Maar bon, ik heb al verteld dat ik Niels ben en ik woon in Deerlijk. Maar in Deerlijk is er nog een iets bekendere Niels. Hoe is zijn achternaam?
3: Dat is Niels de Stadsbader.
0: Is dat juist?
2: Ja, je hebt een tafel van 4 tot 6 personen gewonnen. Te
3: super!
0: Allee, zeg jong. Ja, maar ja, wat een goede manier om de vrijdagavond te eindigen.
3: Dat is inderdaad een zeer fijne manier om de vrijdagavond te eindigen.
0: Of misschien pas de vrijdagavond te beginnen. Dat kan ook, hè, Kaat?
3: Dat kan ook. Ja, nee, we gaan ze ver gaan eindigen, maar het is inderdaad een zeer fijn einde of begin van het weekend.
0: Fantastisch, ik ben heel blij. Niels, merci ook om dat zo enthousiast te vertellen. Jij hebt een tafel van 4 tot 6 personen gewonnen. Met veel enthousiasme was dat toch wel. Ik denk dat dat een hele leuke ervaring gaat zijn, dus beste Kaat, geniet ervan. En Niels, dank je wel, hè.
2: Zeer graag gedaan.
0: Echt keilief. Leuk moment. Merci'tjes en geniet nog van jullie avond en smakelijk alvast, Kaat. Ciao, ciao.
2: Okay.

0: We hebben net de burgers weggegeven à volonté op de radio, dat kon je winnen. En dan denk je van, goh, was het dat dan voor vanavond? Nee. Ook na 10 uur zometeen nog prijzen die je wil hebben. Eerst het nieuws van 10 krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
2: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd als een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader wonen zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. 1 van hen is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open, hoort bouwheer Landis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
1: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Noor Vits aan de leiding in de zevenkamp voor Nafitiam. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma. Morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. En in het voetbal is de wedstrijd A-agent Standaar aan de gang. Na een 10-tal minuten in de tweede helft staat het daar 1-1. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden.
0: Dankjewel, Bart. En ook goed nieuws, want alle files die er vanavond stonden zijn bij deze opgelost. Dus wij kunnen heel snel door nu.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirela.
0: En zometeen misschien wel de grootste hit van Madonna, maar dan in een boonk-versie. Eerst een Duitse DJ, Purple Disco Machine.

man met een goede moustache. Purple Disco Machine. Ja, ik weet niet of je weet hoe Purple Disco Machine eruit ziet. Hij heeft echt zo een beetje een Boma-moustache van Balthazar Boma. Ik ben er jaloers op. En wat ik mij ook oprecht afvraag, misschien weet jij wel het antwoord. Als je zo een snor wilt laten groeien of een baard, dan heb je toch altijd zo een beetje zo een tussenfase waar dat allemaal een beetje lelijk is. En dat is dan ook zo meteen het moment dat mensen zeggen van oei,

0800 56 090. Zometeen ga ik trouwens ook nog tickets weggeven voor de Q-party in Lokeren, morgen. En het coole is, ik mag zoveel tickets geven als je wil. Dus jij kan er ook zoveel vragen als je wil. Je kan bijvoorbeeld je hele vriendengroep trakteren. Dus dat wordt een dik feestje met onder andere DJ Ulrike Douwer. Dus als jij morgenavond nog geen plannen hebt en je wil gaan feesten in Lokeren op de Q-party. En je wil 5 tickets, 10, 20, 30, 40. Alles kan. Stuur het mij nu door in de Q-app. Stuur gewoon Q-party. Party.

ook al een kleine opwarming voor morgen. Maar ja, want dan doen we weer van Q-party. Dat is een dik, vet feestje. Volledig in de Q-sfeer, dan weet je dat het goed zit. Met ook Ulrike Douwer achter de DJ-boot morgen daar in Lokeren. Dus je weet nu wat dat gaat echt een dik feestje zijn. Ik heb Ulrike al vaak als DJ gehad op verschillende feestjes. Die doet dat echt heel goed. Nu, wat ook leuk is, het is volledig uitverkocht, hè? De Q-party in Lokeren. En toch kan je vanavond zoveel tickets winnen als je wil. Veel berichtjes in de Q-app, veel mensen die willen winnen. Dus even kijken wie de gelukkige is. We gaan even bellen.

0: Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Met Sophie.
0: Met Sophie? Hallo, goedenavond, Sophie.
1: Ja, dag, meneer Q.
0: Ah, meneer Q, dat vind ik pas een leuke aanspreking, zeg. Sophie, zeg eens, wat ben je aan het doen vanavond?
1: Ja, ik ben mee aan het wassen.
0: Betekent dat je op dit moment geen kleren aan hebt, Sophie?
1: Dat lijkt erop, ja.
0: Ah, amai. Allee, jong, dat is de eerste keer dat ik met een...
1: Ik kwam met mijn bad, dat was een goed muziekje. En toen hoorde ik van, yes, ik had ze wat de hals naar het gekeken. Dat is zei van, oh Christy, we gingen naar de radar. Ik zeg, dit moment. Ik zeg, en als dat goed gezend is, ik zeg, dan hoop ik dat ik telefoon krijg.
0: Dus Sophie, je bent nu in je naki aan het bellen naar de radio.
1: Ja,
0: oh my god. Oh my god. Ik heb nog nooit een cadeautje gegeven aan iemand die geen kleren aan heeft. Dus allee, dat maakt me wel een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen, Sophie.
1: Ja, ik heb mijn badjas.
0: Ah ja, oké. Maar dan is het goed. Ja, perfect. Dankjewel. Merci. Oké, bij deze is de badjas aan. Dat is heel goed. Sophie, vertel eens, waarom wil jij graag tickets winnen voor de Q-party in Lokeren morgenavond?
1: Omdat wij al voor 3 maanden geleden gezegd hebben van ja, het is Q-party. Ik, mijn vriend, nog maar een jaar.
0: Ja.
1: Mijn dochter, haar lief, ja, we gaan allemaal naar de Q-party gaan. Dat gaat echt tof zijn. Het is gewoon gemengde muziek, 90, 80, van alles en nog. En ik zeg daar gewoon naartoe. En vanavond zei Bert, mijn vriend, van ja, ik wil echt gaan, maar alles was uitverkocht.
0: Oh ja, het is allemaal uitverkocht.
1: Ik weet niet hoe ver gaan.
0: Ah, wel, ik heb dus gelobbyd bij de baas, beste Sophie. Ik mag zelfs zoveel tickets geven als ik wil. Dus doe maar een wens. Hoeveel wil je er hebben? Doe maar zot, hè.
1: Dat is dan goed.
0: Hoeveel?
1: Dat kunnen ze nog de maat niet. Een tiental.
0: 10? Oké. Okay. En je gaat ze alle 10 ook kwijtkrijgen. Daar ben je zeker van, hè?
1: Ik ga ze allemaal nog kwijtgeraken, ja.
0: Oké. Okay. Sophie, wil je dan even toch één ding voor mij doen? Nu je ze gewonnen hebt, ja, je hebt ze bijna gewonnen. Wil je eens even jouw favoriete feestplaatje zingen? Een klein stukje. Ik zal je een beetje galm geven.
1: Mijn favoriete feestplaatje, maar ik heb er zoveel gelijk. When you call my name, it's like a little game.
0: Dat ken ik niet.
1: Down on my knees.
0: Oei, oké. Okay. Ja, dat was heel speciaal bij deze. Ja! Ze zijn voor jou, Sophie!
1: Dankjewel.
0: Allee.
1: Dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Geniet ervan. Morgenavond is met DJ Ulrike Douwer. Dat gaat keigoed zijn. En Sophie? Sophie?
1: Ik merci.
0: Sophie, trek eens wat kleren aan, alsjeblieft. Is het goed?
1: Ja,
0: oké. Dan is het goed. Salut, Sophie. Bye-bye.

Joel Corey, M&EK en Head and Heart Back Your Music. Veel berichten ondertussen ook in de queue, het is duidelijk. Jij bent niet de enige die nog wakker is. Febe die stuurt hier zelfs een foto door. Die is vanavond een dartavond aan het houden met haar vrienden. Het ziet er daar wel echt heel gezellig uit, moet ik zeggen. Het is zo echt zo precies in een man cave. Zo'n donker hok. Heel gezellig. En dan heb je ook nog Hans. Die is gewoon aan het werk vanavond. Die heeft de late. Dus die heeft nog niet echt meteen weekend in het vooruitzicht. Maar hey Hans, geen enkel probleem jongen. Want wij hebben hier de schijven bij die je door die vrijdagavond gaan trekken. En ook als je onderweg bent naar een feestje. Misschien zijn er nog wel wat leuke feestjes op de planning. Dan weet je dat je nog even bij Q Music moet blijven. Zometeen Cat's Eye op de radio. Eerst nu de Buckethead.

0: half elf op je vrijdagavond. Een heel erg goede avond. Dag Jessie.
1: Timo van Pop Music, hallo.
0: Hallo, ja, ja, ja, maar ja, je stuurt net een berichtje in de Q-app.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat ben je aan het doen vanavond?
1: Ja, ik zit hier met mijn ouders, die zijn juist terug van reis. En ja, ik zie die enorm graag en ik wil die gewoon even een keer in de bloemetjes zetten, dus vandaar dat ik die...
0: Amai, maar hoe leuk is dat zeg. En wat ben je aan het doen met je ouders dan? Wat zijn jullie aan het doen nu vanavond?
1: Ja, we zijn iets aan het drinken, hapjes aan het doen, die zijn juist terug naar, allee, die zijn naar kot geweest.
0: Oh,
1: we zijn ook een paar dagen naar Dardenne geweest, dus ik wou ze ook ja, eventjes een keer in de bloemen zetten. Dus vandaar dat we een hapje en een drankje aan het doen zijn nu.
0: Oh, maar hoe gezellig is dat zeg. En ze hebben heel veel vakantie gehad. Heb jij zelf ook een beetje kunnen genieten, Jessie?
1: Ja, we zijn in mei naar Spanje geweest. Nu volgende week, allee, binnen 2 weken, gaat mijn schoonmama ook terug op reis naar Spanje. Mm. Dus ja, dat komt wel heel goed.
0: Oh, fijn om te horen zeg. En zo lief dat jij jouw ouders even in de bloemetjes wilt zetten. Wat wil je graag zeggen tegen hen?
1: Ja, heel veel, Timo. Die mensen betekenen zoveel voor mij. Die hebben al zoveel voor ons gedaan. Die zijn, die zijn mijn hart, mijn ziel, mijn ja. Als ik iets nodig heb, zijn ze daar. Als ik een luisterend oor nodig heb, zijn ze daar. Ze springen direct voor ons. Ze, ja. Die mensen verdienen hemel en aarde voor ons.
0: Oh, zalig. Jessie, ik word zo gelukkig van hoe schoon jij dat beschrijft. Echt waar, ik wens jou nog een hele fijne avond. En doe de groetjes aan je ouders. Doe de groetjes aan je ouders, hè, Jessie. Salutjes en merci. Hè.
1: Ja, ik ga dat zeker doen. Dankjewel, Timo.
0: Dag.
1: Merci.
2: Q Music. Q sounds better. Better with you. Timo Pirela.

0: is 18 september vandaag, ook wel bekend als de dag dat je de nieuwe iPhone 18 Pro kan kopen in de winkel. Er zijn veel mensen die al gepre-ordered hadden en die dus meteen gewoon dat nieuwe snufje wilden uittesten. Een van hen heette Tom. Hallo, dag Tom, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo Tom, zeg, ik was eens benieuwd. Jij hebt vandaag de nieuwe iPhone 18 toegekregen.
1: Ja, dat klopt.
0: En? Hoe is het? Heb je hem al unboxed?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb alles ingesteld. Gelukkig was ik op veel apps al ingelogd en zo. Dus dat werk heb ik ook al bespaard. En ja, alles overgezet. En dat ging ook best snel, van hoeveel foto's en video's ik heb.
0: Ah ja.
1: Dat was maar 12 minuten en alles stond eigenlijk al op.
0: Is het echt? Amai, ja. Maar ja, dat is de inhoud natuurlijk. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de buitenkant. Hoe is de iPhone 18 Pro als je die in je handen hebt?
1: Hij voelt wel kwalitatief aan, dat sowieso.
0: Kan je hem eens omschrijven?
1: Hij is dus, ja, gewoon, hè, dus je hebt dan die plaat van de gsm eigenlijk. En dan is er aan de bovenkant zo'n balk eigenlijk, waar dan de camera's op zitten, de sensors, de zaklamp, al die dingen. En ja, en hij voelt wel zo mat eigenlijk en dofachtig en glad. En het is niet om te zeggen, als je geen hoesje zou hebben of zo, dat hij uit je handen snel valt of zo. Hij is wel stevig en alles. En, ja, dat wel.
0: Een stevig stukje technologie in je handen. Kan je nog eens even vertellen hoeveel dat je betaald hebt hiervoor?
1: Ja, met korting was het 1629 of 79, weet ik niet van buiten. Ja. Zoiets, maar normaal kost hij 1829. Oh, normaal heb ik dan 1679 betaald.
0: Ja, ja, ik zou het ook niet meer weten, jongen, met al die grote getallen. Nee. Ik zou het ook allemaal door elkaar slaan. Zeg, ben je nog altijd tevreden dat je er zoveel geld aan hebt uitgegeven? Het is de iPhone 18 Pro. Binnenkort komt natuurlijk ook zo die openklapbare telefoon, dat je niet liever die gaat.
1: Ik vind het wel altijd leuk om zo die klapbare telefoon zo te zien en ooit wel eens in mijn handen te hebben. Maar echt als gsm lijkt me dat echt niet praktisch en lijkt me dat ik niks. Ik wil gewoon eigenlijk één stevige gsm hebben zonder dat die open en dicht klapt.
0: Ah ja, ik snap het. Die zegt Tom, merci om dat even te onderzoeken voor ons.
1: Ja, geen probleem.
0: Merci, man. Ciao, ciao.
1: Ja, joe.
0: Wij door met de Spice Girls nu. Yeah.

0: the Spice Girls en Wanna Be. If you wanna be my lover. 10:45. Goedenavond. Ja, deze ken je waarschijnlijk wel. Konyo, liedje van een paar jaar geleden, denk ik. En Jason Derulo, die heeft dat ook gehoord, dat nummer. En die dacht, amai, wat een leuk deuntje. Het is natuurlijk een Nederlandstalig nummer. Heel grappig, Jason Derulo die heeft daar dan een eigen versie van gemaakt. En hij heeft het Nederlands gewoon behouden. Dus op dit moment heeft Jason Derulo ook een nummer deels in het Nederlands. Ik vind dat heel cool. En ja, hij doet dat eigenlijk wel vaker. Zo van die beatjes oppikken, op TikTok of zo. En dan zijn eigen versie ervan maken. Heeft hij pas ook gedaan met het nummer van een DJ uit Boekarest, uit Roemenië. Zijn naam is DJ Godja. En daar heeft hij dit van gemaakt.
1: Dit is deze week

komt een berichtje binnen in de Q-app van Lopke. Het is ondertussen 10 voor 11. Ik vind het wel een beetje maf. Lopke die stuurt dat ze pas net terug is van de dansles. Allee, het is 10 voor 11. Ik denk dat Lopke dan toch een beetje is blijven plakken, vooral op de dansles. En het is ook wel speciaal. Ze zegt dat ze vooral is gaan oefenen voor de openingsdans van haar trouw. En weet je wat de openingsdans van haar trouw gaat zijn? Ik ben het niet aan het verzinnen. Lopke gaat samba dansen. Hey, maar dat moet wel echt een heel sfeervol trouwtje gaan zijn. Geniet ervan, Lopke. Ik ben blij dat je ondertussen terug thuis bent. En ik dacht, kijk, ik ga even iets uit de kast halen. Speciaal voor jou. Een beetje samba kan geen kwaad. Junior Jack, back your music. Wat kan ik nog voor jou doen? Kan ik misschien nog een plaatje voor je spelen of zo? Laat maar deze kant op komen.

0: 3 minuten voor 11. Toch eventjes over naar de weg. Esther, goedenavond.
1: Ja.
0: Ja, even een kleine interventie. Er is iets gevaarlijk aan de gang daar.
1: Ja, iets op de rijweg, in het midden van de rijweg. Er staat wel een auto op de zijkant, maar het midden van de rijweg ligt er, ja, ik weet niet, een stuk bumper of zo. We zijn erover gereden per ongeluk, dus
0: oei.
1: Het is een beetje gevaarlijk.
0: Je bent er doorgereden ook?
1: Ja, erover gereden, hè.
0: Oei, maar is dat toch gevaarlijk? Is dat toch niet goed voor de auto?
1: Er hangt waarschijnlijk wel iets los aan de auto.
0: Oei, oei, oei. Oei, dan hoop ik dat het toch allemaal oké is. Het is op de E17 richting Gent, blijkbaar. Net voorbij Zwijndrecht.
1: Ja.
0: Oké, dus daar even opletten. En ik hoop dat alles oké is met jouw auto, hè. Esther, hoor je iets gek of zo?
1: Een beetje geratel, maar het zal wel gewoon een beetje plastic zijn.
0: Ah wel, ik hoop het ook. Veilig thuis, salutjes.
1: Dankjewel, dag. Hey.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist, na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreemrechts in Frankrijk. In ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden.
0: Dankjewel Bart. En toch nog 2 files op dit late uur. De langste die staat op de E17 richting grens Frankrijk. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Zwijnaarden en De Pinte. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier tussen Berchem en Antwerpen-Oost. En dan daarnet dus de melding op de E17 richting Gent. Net voorbij Zwijndrecht ligt er dus een bumper op de weg. Als je daar nog in de buurt rijdt, wees voorzichtig.
3: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu...
0: Maar ja, hoe kan je het laatste uur van de vrijdag beter starten dan met de koning van Limburg en de koningin van de Kempen? Goedenavond.

0: On My Soul. Zometeen dan gaan we dansen. Op muziek van Dimitri Vegas en Like Mike. Want het is het laatste uur van de vrijdag al. Het is 10:50. Een heel erg goede avond. Fijn dat je bij Q-Music bent terechtgekomen. De enige juiste plek om het weekend in te gaan. Geen idee of je onderweg bent naar een feestje of iets helemaal anders aan het doen bent vanavond. Je bent in ieder geval, in alle gevallen, op de juiste plek hier bij deze radiozender. Hallo, goeie avond.
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond, dag Peter, alles goed?
1: Ja, prima.
0: Zeg Peter, wat ben jij nog aan het doen op dit uur, jong?
1: Ik ben aan het werk, in de bakkerij.
0: In de bakkerij, want ik zie, je stuurt er net ook een foto door. Wat ben je aan het maken?
1: Nu ben ik bezig aan eclairs en oliebollen, crèmekoeken, allerhande.
0: Ja.
1: En brood zit in de oven.
0: Amai, maar ik wist niet dat bakkers dat in de avond deden. Ik dacht dat die altijd heel vroeg opstonden.
1: Het is weekend, hè.
0: Ah ja.
1: Het is weekend, dus ja, het moet allemaal tegen morgenochtend klaar zijn, hè.
0: Maar doe je dat elke vrijdagavond, Peter?
1: Ja.
0: Dus je hebt nooit echt een chill weekend?
1: Nooit.
0: Peter, ik wist niet dat jullie dat deden. En wat doe je dan, om dan toch een beetje vertier te hebben?
1: Ons weekend valt op zondag namiddag en maandag, hè, op onze sluitingsdag, hè.
0: Ah ja, dus dan geniet jij er extra veel van en dan vrijdagavond is gewoon vol een bak. Hoe lang moet je nog door?
1: Tot morgenochtend, 8-9 uur, zoiets.
0: Amai, stevig, jong. Heel veel succes. Ik zal nog wat goede plaatjes voor u draaien. Is het goed?
1: Dat is prima. Is leuk.
0: Salut, man. Ciao.
1: Oké. Ja, dankjewel. Bye.

Anne-Marie is niet zacht voor de mannen die haar ooit pijn hebben gedaan. En dat is alleen maar goed. So you can keep on crying, babe. Cry babies, dat zijn het allemaal. Het is 11:15, een hele goede avond. Er wordt druk gebeld op de lijn van Q-Music vanavond. Ook jij kan het nog gewoon doen. Het nummer is het volgende. 0800 56 090. Als je denkt van, goh, ik vergeet dat nummer de hele tijd. Hier een klein ezelsbruggetje. Wees geen lul. Bel 0800 56 090. Dat nummer staat nog de hele avond open. Nog tot middernacht tenminste. Dus laat maar deze kant op komen. Zometeen moet ik nog even bellen met Sharon. Dat is belangrijk dat we dat nog doen vanavond. Eerst had ik je nog iets beloofd. Maar ja, even alles geven op Dimitri Vegas en Like Mike. Dit is Body Talk Back You.

0: Sharon? Sharon, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, zeg Sharon.
1: Ja.
0: Wat gaat er morgen gebeuren?
1: Mijn 50ste verjaardag vieren.
0: Is het echt? Maar ga je hem vieren of ben je ook jarig dan?
1: Nee, ik verjaar zondag. Maar ja, die nacht word ik dan wel 50.
0: Ah ja, tuurlijk. Morgenavond dan is het groot feest. Hoe ga je het vieren?
1: Ja, er komt een DJ en er komen collega's en vrienden en familie. En ja, dansen en knabbelen en drinken.
0: Ah, maar het is echt een feestje bij jou thuis dat je gaat geven.
1: Nee, het is niet bij mij thuis. Het is in een zaaltje.
0: Maar zelfs nog beter. Sharon, hoeveel mensen gaan er komen?
1: Ja, super, super. Ik kijk er heel hard naar uit. Ik denk dat er toch wel een festival zal komen.
0: Maar dat is wel stevig, hè? Je hebt dan vele voorbereidingen moeten treffen waarschijnlijk.
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Ja? Komt daar niet veel bij kijken?
1: Wat versiering en knabbeltjes en een DJ en drinken. Nee, moet er toch niet zijn.
0: Ja, dat is waar. Maar zeg, knabbeltjes, dat is vaag, hè? Zeg eens, wat valt er te eten?
1: Chippetjes, diepjes, dingetjes met pistaches, nootjes. Ja, kleine knabbeltjes.
0: Ah, maar goed. Heb je ook zo hummus voorzien voor de mensen die gezond willen zijn?
1: Ja. Die komen. Dat komt er ook bij.
0: Ah ja, maar hummus is altijd goed, hè? Daar gaan de mensen goed op, hè?
1: Voilà. Zeg, ik hoop het. Dus we zien morgen, hè, waar dat er eerst op is.
0: Ja, kijk, en heb je dan goesting om te dansen ook en zo? Ga je echt op de dansvloer staan?
1: Zeker, daar heb ik vooral zin in.
0: Ah, ik snap het helemaal. Even helemaal uit de bol gaan.
1: Ja, ik hoorde jullie muziek, want ik heb mijn dochter gaan halen van babysitten. En ik heb er ineens helemaal zin in.
0: Je had er al helemaal goesting in morgen. Ik snap het, zeg. Ik ben blij dat ik toch de eerste kan zijn, beste Sharon, om jou alvast een gelukkige verjaardag te wensen. Ik weet dat nog meer dan 24 uur wachten is. Maar alsjeblieft, 3 dikke kussen voor jou.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond en geniet van je feestje. Dag Sharon.
1: Dag.

Dat voorspelt veel goeds. De Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Daarmee is het 11:30 geworden. Nog een half uurtje en dan is het al zaterdag. Zo snel gaat de tijd. Nu, in dat laatste half uur, heb ik wel nog even iets leuks voorzien. Morgen, zaterdag, 19 september 2026, dan is er een Q-party in Lokeren. De Q-party, dat is een dik vet feestje, dat is vooral volledig uitverkocht. Maar ik heb nog een paar tickets in overschot hier liggen in de studio. En die kunnen dus van jou zijn. Als jij zometeen nog tickets wil winnen voor de Q-party in Lokeren morgenavond, stuur mij dan even een berichtje in de Q-app met hoeveel tickets exact jij wil winnen. Dat mag je nu doorsturen. Ik kan je al zeggen, eigenlijk niks is te veel. Ik ga dat gewoon fixen voor jou. Dus als je zelfs met 30 mensen wil gaan, ik ga dat fixen.

0: kan tickets winnen voor de Q-party morgen. De Q-party in Lokeren. En het leuke is, dat is dus volledig uitverkocht, dat feestje. Maar je kan er zoveel vragen als je wil. Ik ga al die tickets voor jou regelen als je met heel je vriendengroep wil gaan. Dat kan. Even kijken, een hele goede avond met wie?
1: Ik ben Sander.
0: Oh, Sander. Sander, woon jij toevallig ook in Lokeren?
1: Ik heb heel veel geluk dat ik toevallig ook in Lokeren woon.
0: Jij woont in Lokeren? Ah ja, fantastisch. Dat is keigoed. Woon je ver van de plek? Weet je waar het feestje gaat doorgaan?
1: Voor mij dans in het Zijdemoen, maar nu je dat al enige tijd omgedoopt naar de Radar Event Hall.
0: Ah ja, de Radar Event Hall, daar is te doen. Wel, Sander, hoeveel tickets zou je graag willen hebben? Maar Sander, wacht nu zelf even. Jij bent naar de radio aan het luisteren, maar je moet gewoon door uw telefoon luisteren, hè? Ik spreek door u door de telefoon. Voilà, hallo, dag Sander. Bij deze zijn we gewoon
1: ik
0: echt aan het bellen.
1: Ja,
0: de radio, dat is niet nodig, daar zit vertraging op, hè, man.
1: Ja, ik heb het gewaardeerd worden, ja.
0: Bij deze wel een bewijs dat we echt live zijn op de radio, Sander.
1: Ja, jij bent toch live op de radio, dat klopt toch?
0: Ja, je bent zeer live op de radio. Dat is een feit. 5 tickets, die zou je graag willen hebben. Oké.
1: Dankjewel, alvast bedankt voor de moeite alles, ja.
0: Ja, nee, maar je hebt ze nog niet gewonnen, hè, Sander. Even wachten.
1: Nee,
0: je moet nog één ding doen, cruciaal toch wel. Even meezingen met jouw favoriete feesthit. En ik heb mij laten influisteren dat dat een liedje is van Clouseau. Vonken en vuur bijvoorbeeld, daar kan je wel eens op dansen.
1: Ja, ik ben daar goed van. Ik ben al een tijd geleden naar een concert geweest. En ja, nou, altijd van, ja. Er zijn zoveel duizenden andere mensen.
0: Ja. Tuurlijk. Oké, Abel, zeg eens heel even, misschien even een kleine stemtest. Doe eens. Ha ha ha. Ha ha ha.
1: Ha ha ha ha.
0: Heel mooi, Sander. Je mag even meezingen met vonken en vuur. Kom maar.
1: Jij geeft me vonken en vuur, gevaarlijk, maar we korte duur.
0: Sander, het is voor lange duur. Niet voor korte duur. Maar ja, ik vind wel dat je dat heel goed gedaan hebt, Sander.
1: Ja.
0: De 5 tickets komen jouw richting uit, is het goed?
1: Ja, via e-mail of niet meer de pot waarschijnlijk.
0: Ik ga je gewoon op de gastenlijst zetten, is het goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan is het in orde. Salukes, dag Sander.
1: Ja, bedankt voor de volgende.

0: Swedish House Mafia en de geweldige Licky Lee met de gloednieuwe Happiness is So Set. En dan denk je, Licky Lee? Allee, dat ken ik van ergens, ja. De stem van dit. Follow you. Een heel erg goede avond, je weet het. Elke vrijdag en zaterdagavond kan je naar de radio bellen, dat is volledig gratis. Ons nummer is 0800 56 090. Ik herhaal even 0800 56 090. Een heel erg goede avond, met wie?
1: Met Mathies de Witte.
0: Mathies de Witte, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Hallo, zeg, wat ben je aan het doen vanavond?
1: We zijn op weg naar de Viking en de Springkerken.
0: De Seeking? Wat is dat? Ah, de Seeking. Ja. De Seeking.
1: Nee, de Viking. De Viking. Dat is een soort club.
0: Jullie gaan naar feesten vanavond?
1: Ja, we gaan een beetje van onze vrede aan
0: doen. Oké, okay, met wie?
1: Ik kan iemand anders betalen ondertussen. Het is met mijn drie maanden, Maxima, Hilo, Leon en Warren.
0: Oké, okay, dat klinkt als een leuke groep mensen.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, en wat gaat er vanavond van komen, denk je? Vertel eens.
1: Ja, dat is een beetje een mysterie. Hopelijk niet te veel speciaals. We proberen ons een beetje vast te gedragen. Hè.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. We gaan het wel zien.
2: Ja, nooit gebeuren.
0: Want het kan wel eens mislopen met deze vriendengroep.
1: Het zou wel een keer kunnen mislopen, ja. Het zou niet de eerste keer zijn. Ja.
0: Oh, maar oké, okay, neem ons dus heel even mee. Wat is zo het gekste dat ooit al gebeurd is op een avondje uit?
1: We hebben een term en dat noemt de doofpot en het zit daar redelijk veel in.
0: Maar kan er niet één dingetje uit?
1: Eén dingetje uit, zoals.
0: Maar jawel.
2: Ik weet niet, al langs een hadden.
1: Oh ja, ik ben al langs de val met mijn fiets.
0: Oh ja.
1: Nou, waar hem koersen. En dan heb je de nacht in het ziekenhuis moeten leemslaan.
0: Oh, maar echt serieus gevallen dan?
1: Ik denk die nog buiten mogen komen. Maar voor de rest, dat gaan moeilijk zijn.
0: Ja, oké, okay, de rest moet in de doofpot blijven.
1: Ja, de doofpot, inderdaad. Maar...
0: Het is nu wel geen spannend verhaal dat je ons hebt gegeven, hè?
1: Hij kan niet meer even, meneer. Sorry. Hij kan niet meer even, meneer. Ja, sorry.
0: Dit is... Ik vind het spijtig. Kan er niet zo nog één dingetje uit van lang geleden?
1: Nee, ik kan er niet meer even, meneer.
0: Oei. Maar ga, dat is dan... Allee? Allee? Oh, ze hebben afgelegd. Wat we doen. Oh, nu gaan we het nooit weten, hè, wat er in de doofpot zit. Ik ga ze zo meteen nog eens proberen terugbellen, die gasten. Eerste topic.

0: denk dat ik de mannen van de doofpot terug heb kunnen bellen. Ze hebben daar net gewoon opgehangen, omdat ze niet wilden vertellen welke gekke feestverhalen er nog in een doofpot zitten die niet naar buiten mogen komen. Hallo, spreek ik met de mannen van de doofpot. Goedenavond.
1: Ja, inderdaad, de vraag van de doofpot.
0: Ah ja.
1: Maar misschien eens gevonden, maar misschien uit de doofpot, maar dat al lang geleden is.
0: Dat meen je niet. Dat meen je niet.
1: Ah, wel, een verhaaltje. Toen mijn maat is garagist, autogarage. En die heeft een quad. Je weet wel, een quad.
0: Mm-hmm.
1: En toen wij 15 jaar waren, had hij hem zijn quad meegenomen naar een feest. En we daarmee zitten rondcrossen.
0: Ja.
1: Maar heeft hij naar huis gaan, zijn auto mee gehad, een zware AMG. En dan ben ik al 15 jaar zonder rijbewijs heel Waarheim rondgekrost. Met die AMG, dat eigenlijk echt niet verantwoordelijk was.
0: Maar wacht, dus die auto was van een vriend, die AMG?
1: Ja, omdat die garagist is.
0: Amai, en jullie als 15-jarige jongens in de auto? Achter het stuur?
1: Nee, dom dat we zijn.
0: Maar dat is heel gevaarlijk inderdaad. Hè. Dat is wel een heel heftig. Is dit een van de meest heftige verhalen uit de doofpot of nog totaal niet?
1: Dat was een van de minder verhalen eigenlijk.
0: Oh
1: maar
0: my god.
1: Dat mag te weten worden omdat dat lang geleden is. Omdat we nu 22 jaar zijn.
0: Oh, maar wat een doofpot is dat, jongen.
1: Maar ja, ik mag echt niet lossen. Maar er zijn al... Ja, nee.
0: Nee. Daar kunnen consequenties aan hangen dan.
1: Nee, ik weet niet wat het te erg is voor jullie programma. Het kan waarschijnlijk, ja. Dan snap ik dat volledig ook. Maar...
0: Ja. Maar ja, ik heb het gevoel dat...
1: Voor de fun, omdat we daarnet in de taxi zaten naar de club, dat we dachten, weet je wat, we gaan een keer bellen voor de fun.
0: Ah ja, zeker voor de fun. Maar fun is het wel, hè.
1: Dat is zeker wel.
0: De doofpot is ook fun, hè.
1: Ja, dat is zeker fun. Moest je het allemaal weten, maar ja.
0: Mooi. Maar ja, we gaan het nooit te weten komen, denk ik, hè.
1: Misschien ooit. Misschien nog niet.
0: Ah, wel. Bel volgende week nog eens terug, anders.
1: Oké. Okay.
0: Geniet nog van de feestavond daar en maak het niet te bont, hè.
1: Dank u wel. En ik ga niet geloven.
0: Dag. Bye-bye.

0: Het is middernacht, nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de VS er zijn militaire aanwezigheid kunnen uitbreiden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden, omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union. Maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Jawel, we zijn weer vertrokken voor 2 uur Radio Reggie met updates over mijn bestaan. Straks een hele nieuwe vette Reggie selectie. We kijken ook eens over de grenzen wat de dikste dance tracks zijn. En uiteraard gaat mijn inbox open. Maar eerst, goed begonnen, is weer half gelachen Lucas en Steve met All I Know.
3: Radio Reggie.

Ze doen het rustig, deze Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Zometeen meer uitleggen waarom september het nieuwe juli is. Maar eerst Lost Frequencies en Marie Froes met Paraíso.

0: Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's Update.
0: September is voor mij het nieuwe juli, want de shows blijven maar doorgaan. Er zijn er weer twee deze week en er zijn festivals. Het is precies overal alsof we nog altijd in juli zijn. Ik hou daarvan, dus de zomer is tegenwoordig eigenlijk al 4 maanden. Het begint al in juni en eindigt in september. Ik ben daar niet rouwig om. Het valt wel een beetje zwaar natuurlijk, want ons sportpaleis komt eraan. Jawel, de Afwasdoom, 23 en 24 oktober, 30 jaar Milkink. We zijn in volle technische voorbereiding en ook een muzikale voorbereiding. We hebben nu al een paar dagen in de studio doorgebracht om oudere Milk-nummers toch een klein beetje te pumpen. We gaan natuurlijk niet alle Milk-classics helemaal veranderen, maar er zijn zo'n paar oude classics waar ik van denk van, wow, die kunnen wel een beetje peper en zout gebruiken. Dus we hebben zwaar gestrooid met het peper- en zoutvat de recentste dagen. En ik kan u wel zeggen, ja, er zijn een paar echt heel leuke versies bij van classics. Wie weet ga ik ze nog wel uitbrengen, maar om ze live te horen voor de eerste keer, 23 en 24 oktober. Binnenkort komt er nog meer nieuw Milkink nieuws aan. Hier op Q zullen daar meer van horen. Ik kan nu nog niet veel zeggen, maar het is wel, we hebben iets heel leuks gedaan, we hebben iets heel leuks opgenomen en dat komt binnenkort uit, maar hier bij Radio Reggie houd ik jullie zeker op de hoogte. Dit is Coulter en Trapped in the Trommy MC Remix.

mooie, mooie bodytalk van Alle Farben en René Miller. Zometeen gooi ik mijn inbox nog eens open. Ik heb sinds kort hier een inbox waar jullie al jullie vragen, muzikale vragen of muzikale demos of whatever dat maar te maken heeft met de grote Reggie-wereld, kunnen stellen aan mij. Maar dat is voor na Faruka en Peppa's Cry the Remix.

0: Marshall Simmons en Zillionaire remix Justin Bieber in the house. Nu tijd voor mijn inbox nog eens op te doen.
1: Reggie's inbox.
0: De Reggie's inbox vliegt hier open en ik kreeg een mailtje van Stijn Vermeulen. Noemt zijn eigen Stan V. Hey Reggie, alles goed? In juli heb ik een onofficiële bootleg gemaakt van de semi-Belgische dance classic People to People van Marissa Turner. Deze werd opgepikt door Tiesto in zijn nu al iconische set voor het Atomium in Brussel, terwijl ik er zelf bij was. De video staat op mijn Instagram. Dankzij dat crazy moment is de plaat tot bij Marissa Turner geraakt en het Belgische label Pip. En nu komt hij vrijdag 18 september uit als officiële Stan V remix. Kijk eens aan, dat is nu. Mocht je dit willen spelen in jouw radioshow, het zou echt fantastisch zijn. Groetjes Stan V. Ah wel, Stan V, wij steunen lokaal talent. En als Tiesto het draait, waarom zou Reggie het dan ook niet draaien? Dit is People to People, Stan V remix.

Welkom terug in de tweede uur van Radio Rage met straks een nieuwe selectie en een top 3 van de dikste dansschijven over de hele wereld. Maar eerst Anima en Stylo met No Good. Radio Rage.

Deze Brandon remix van Whoops van Bounty Hunter en Dimity Vegas. Eigenlijk, ja, je weet wel, gekend Whoops allemaal van Bounty Hunter in de tijd. En heeft Dimi daar een hevige versie van gemaakt. En nu Brandon, een chille Ibiza-versie die ik overal gespeeld werd. En nu op

0: Fine Girl met Do You Want Me, een plaatje gemaakt door Clementine van het Q Online Team. Kijk eens aan, wij sturen eigen volk. Dat is nu tijd voor een nieuwe selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week komt, zoals gezegd, van de huisleverancier van Reggie Selecties. Ik kan ondertussen al niet meer tellen hoeveel keer dat David Guetta een selectie bezorgd heeft voor mij. Maar ja, ik ben fan van David en hij maakt ook altijd de juiste platen. En nu heeft hij dat dus weer gedaan, want hij heeft samen met Hypaton You and I, Me and You uitgebracht. Hypaton is zo'n beetje zijn laatste nieuwe vriendje. Hij heeft af en toe, elk jaar heeft hij een nieuw vriendje. Dit jaar is het dus Hypaton. Dit is volgens mij een zeer waardige Reggie selectie. En iets verder in deze mix komt ook nog Major Lazer en Rotate, ook in de Guetta remix. Dus het is weer een beetje Radio David Guetta. Enjoy deze You and I, Me and You.

0: Radio Reggie.
1: Sony Federa en Say Something. Zometeen kijken we eens over de grenzen heen naar wat de drie dikste danceplaten ter wereld zijn. Maar eerst Deputy Vegas, Silver en Pat B. met onze eigen Turn the Tide. I can't.

Jawel, Valse Tette maakte deze remix van Disenchanté, de classic van Kate Ryan. Dus nu tijd voor Reggie's Ranking. Reggie's Ranking. Wij leggen altijd ons oor te luisteren over alle grenzen heen. We zoeken gewoon de drie dikste dansplaten over de hele wereld en gooien die in een klein top 3'tje op het einde van Radio Reggie. Op 3 deze week hebben we Hugel en Salto met Jamaican Bam Bam. Op 2 The Bowsa en Magnetic.

0: vrienden, een heel goede avond. Ik neem jou opnieuw mee door de perfecte playlist voor jouw weekend. Beginnen doen we met nieuw materiaal. Dit is een samenwerking tussen de Duitse DJ Mogwai en de Braziliaanse DJ Fatsink. Een track die pas vorige week uitkwam. Dit is Party Pumpin'. Welkom allemaal.
1: So how do we get this whole party pumpin'? Well, it takes a room of us to get the place to bust. We gotta shake the dust to get the whole crowd jumping. Sip some booze to get the knees to move. We gotta turn it up to get the party pumpin'.